0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtpopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
7: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Het komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
8: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
7: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
9: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
7: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Radio Drenthe.
10: Goedemorgen Drenthe.
9: Met Judith Regendorp.
11: Zo is het Drenthe, goedemorgen. We laten mei achter ons. Het is maandag 1 juni. De maand waarin het zomer wordt, Mariet. Al zou je denken dat het al lang en breed aan de gang is, hè?
12: Ja, dat zou je wel denken inderdaad, ja. Maar ja, toch nog niet helemaal. Ja, nou, het is wel lekker weer. Maar het ging ook wel echt eventjes los, hè. Afgelopen vrijdag was het volgens mij. Ik weet nog dat ik naar huis reed vanaf hier. En dat ik allemaal takken ook op de weg tegenkwam. En in de ene regenbui naar de andere kwam. En ook in de verte van die bliksemschichten zag in de lucht. Het was echt heel spectaculair.
11: Even heel donker. Ja. En met hagelstenen erbij. Alles erop en eraan hadden we afgelopen vrijdag. Goed, vandaag is. En deze week wordt, die eerste week van juni, dat horen we straks uitgebreid van Hans Nienhuis. Wat gaan we verder doen? We zijn bij de start van de grootste landmachtoefening van het jaar. Die begint zo om 8:00 hier bij ons, bij de kazerne in Havelte. En Stefan is erbij. En dan blijven we even in Havelte, want dat dorp heeft een nieuwe brandweerkazerne. Hebben ze wel even op moeten wachten. Verder de Drentse boer Marken, die willen meepraten over stikstof, natuur en platteland. En je hoort waarom wandelaar Barry Gepken hartjes uitdeelt.

het weer al in het kort van mij. Zon en bewolking vandaag. Het is overwegend droog, ook al kan er wel een buitje vallen her en der. Er staat een matige westenwind bij 22 graden in het noorden van de provincie en maximaal 24 graden in het zuiden.

0: Frams en Disco Inferno. 7:10 is het. De brandweer van Havelte heeft dus een nieuwe kazerne. En daar hebben ze even op moeten wachten. Want de vorige is 15 jaar geleden arbotechnisch afgekeurd. Maar goed, hij is er nu. En daar zijn ze blij mee. Postcommandant Gerco de Groot.
1: 2024 heeft de burgemeester, de toenmalige burgemeester Riekes Jager, besloten om in Westel 2 nieuwe kazernes te bouwen. 1 in Havelte, 1 in Vledder. En in Havelte is nou klaar. Vledder komt waarschijnlijk volgend jaar klaar. En zodoende zijn we nou nu gebouwd op de oude plek. We hebben wat meer ruimte gemaakt. De kazerne is groter. We hadden altijd een voertuig ook buiten staan. Die kan dan gelukkig binnen, want het is 's nachts echt niet grappig als je om 2 uur 's nachts uitdrukt en je moet eerst ramen krabben. Ramen krabben is volgens mij niemand zijn hobby. En vooral niet 's nachts als je net je bed uitkomt. Dus dat kan allemaal binnen. Arbotechnisch is het allemaal goed voor elkaar. En zo kunnen we jaren verder.
2: Ja, want als we kijken naar die arbotechnische aspecten, wat waren dan dingen waar jullie tegenaan liepen?
1: Nou, daar staan we nu. Wij kleden ons altijd om achter de voertuigen. En dat mocht niet meer. Dat was kon gevaarlijk wezen. De auto achteruit rijden, uitlaatgassen, dat soort dingen. Dus nou hebben we een aparte kleedlokaal is nou gekomen. We hadden altijd problemen, we doen logistiek voor heel Drenthe. Dus als er een grote brand is en er moet eten komen, weet even wat, dat brengen wij. En dan stonden we hier onder de douche vroeger de borden en weet ik wat schoon te maken. Maar nu hebben we een echte schoonmaakhoek voor dat soort dingen. Dat hadden we ook nooit. Dat is toch zeker niet meer van deze tijd, maar dat was vroeger ook niet van die tijd.
0: Ja, dat zei postcommandant Gerco de Groot. En ook burgemeester Jouko Spoelstra vindt een goede investering. De gemeente Westerveld betaalde 1,7 miljoen euro mee.
3: Brandweerzorg in Westerveld, een uitgestrekte gemeente, is ontzettend belangrijk. Het heeft te maken met een gebouwde omgeving, een dorp of een straat waar iets kan gebeuren. Maar het heeft ook te maken met de vele natuurgebieden om ons heen. En natuurbranden zijn eigenlijk helaas actueler dan ooit. Dus goed dat we om ons vrijwilligers denken. En goed dat we hier de beschikking hebben over een pand waar de voertuigen in kunnen staan.
2: Wat vindt u ervan?
3: Ja, dat is toch prachtig. We komen hier net binnen. Het ruikt nog helemaal nieuw. Het ziet er compleet nieuw uit. Want het is een hele nieuwe kazerne. Ja, en we staan hier in de kantine. Misschien wel de belangrijkste plek voor de brandweervrijwilligers die er is. Dus hier het samenkomen na een incident ontzettend belangrijk. Dus ik ben heel trots.
0: Ja, burgemeester Jouke Spoelstra was dat van de gemeente Westerveld over de komst dus van de nieuwe brandweerkazerne in Havelte. Verslaggever Josien Feitsma zag hem op.
4: Dit is Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.

0: See Midnight Runners and Come On Eileen.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 1 juli. Ja, dat is echt zo'n dag waarop nieuwe regels ingaan. Nieuwe verkeersregels bijvoorbeeld. Hoor je straks meer over. En 1 juni is ook de dag waarop Nederland een openbaar telefoonnetwerk krijgt. In 1881 is dat. En dat begint met, jawel, 49 abonnees. 1 juni 1967 komen de Beatles met dit album. En dan die verkeersregels. Vanaf 1 juni 1972 moeten motorrijders een helm dragen.
3: Ik ben daarvoor, maar in de zomer vind ik het dus een groot bezwaar. Want dan zit je dus in zomerkleding en dan met zo'n helm op je hoofd vind ik beslist niet staan.
4: Als ze dat dus gaan verplichten, dan vind ik dit de inbreuk op mijn persoonlijke vrijheid.
5: Gaaf, vind ik gewoon onzin. Zo'n ding op je hoofd, allemaal lastig.
0: Ja, en dan nog zo'n verkeersregel.
6: De autogordel, vast en zeker.
7: Ik heb al veiligheidsgordels, maar ik heb ze niet op, nee.
0: Waarom niet?
7: Nou, dat ik net van huis ben. Omdat ze het niet in zaten toen ik hem kocht.
8: Een klein stukje rijden, hè? Ik hoef hier mee van de hoek te wezen.
9: Ik ben te klein, ik heb te korte been.
0: Ja, sinds 1 juni 1975 moeten we een gordel om in de auto. Of je nou klein bent en korte benen hebt of niet. En 3 jaar later, 1978, horen we voor het eerst dit. Renaat presenteert de eerste aflevering op 1 juni 1978. En van een Nederlands programma naar een Amerikaans station.
10: This is CNN Breaking News.
0: Ja, CNN, op 1 juni 1980 opgericht door Ted Turner. En terug in eigen land mogen we vanaf 1 juni 1996 de winkels tot 10 uur 's avonds open houden. En tot slot grote ophef op 1 juni 2007 over een tv-programma.
11: BNN heeft de hele wereld gefopt met de grote donorshow.
12: TV-stations en kranten in de hele wereld hadden het erover.
11: Een ernstig zieke vrouw zou op tv gaan beslissen wie haar nier krijgt als ze doodgaat.
13: Maar het bleek fake.
14: Wacht heel even. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan.
0: Gaan we naar de jarig op deze 1 juni. Zingen we vandaag voor oud-politica Annemarie Jorritsma. Ze is jarig, dus 76 geworden. Model Heidi Klum is 43 nu. Klum met een dubbele, een driepoot. En zangeres Ravella Paton is ook jarig vandaag. Zij is 10 jaar jonger. Zij is 43 geworden. Van harte gefeliciteerd aan alle jarigen. Als je een ander mooi feest hebt te vieren vandaag, maak er een mooie dag van. Aan het weer zal het in ieder geval niet liggen. En juni is trouwens ook de geboortedag van Norma Jean, die we beter kennen als Marilyn Monroe. 1 juni 1926, geboren in L.A. De actrice en zangeres werd in haar korte leven, je weet het, wereldberoemd, maar ze werd maar 36 jaar. Op deze 1 juni een ode aan haar.

0: poepiedoep.
1: Marilyn Monroe, ze was dus van deze dag, 1 juni 1926. Het is nu 3 minuten voor 7:30, straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over werkzaamheden op N-wegen. Je hoort zo of je daar last van gaat hebben.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designs.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Het is 7:30. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Marita Slip. Marita, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij een race op het terrein van motorsportvereniging Motodroom in Emmen-Kompaskuum is gisteren een racer gewond geraakt. De coureur had een ongeluk met een stockcar. Dat is een hele kleine auto met een stalen frame. Het slachtoffer botste met een concurrent, waarna hij ernstige rugklachten kreeg. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners van Meppel mogen maximaal 145 keer per jaar afval weggooien in ondergrondse containers. Wie vaker het afval kwijt moet, die gaat daar extra voor betalen. €1,39 per keer. Meppel had oorspronkelijk de ambitie dat er vorig jaar 60 kilo restafval per inwoner werd weggegooid. Maar dat lukte bij lange na niet. Nu wordt het dan ook ingezet op 100 kilo afval per inwoner. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, de N381 en de N391. De bermen worden gemaaid, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periodes aan. De werkzaamheden vinden vooral 's nachts plaats en duren ongeveer niet langer dan een dag per traject. Op onze website zie je trouwens precies welke wegen wanneer worden aangepakt. En schrik niet, want zo meteen om 12 uur is er een landelijke test met een NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met de luchtalarmen zal er dus ook een melding naar je telefoon gestuurd worden. De test gebeurt 2 keer per jaar, namelijk op 1 juni en op 1 december. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
1: En toch gaan we schrikken, want die zijn altijd zo hard.
2: Elke keer. En ook echt, iedereen om je heen gaat tegelijkertijd aan. Dat is ook het heftige, hè?
1: We gaan het meemaken vandaag. Marita, dank je wel. Het weer dan, Hans Nienhuis. Goedemorgen.
3: Mooi hier dit, goedemorgen.
1: Hans, wat heb jij een fantastische vrijdagavond gehad, of niet dan?
3: Ja, dit was wel een mooi stukje vermaak, hoor.
1: We hebben het dan over onweer, neerslag, hagel, dikke wind. Want dat is jouw weertype, hè?
3: Ja, ik vind het altijd wel mooi als de beuk erin gaat. Dus wat dat betreft zat ik vrijdagavond echt eerste rang. Ik dacht, nou, hier had ik ook niet voor naar Amerika gehoeven de afgelopen weken. Dan krijg je het gewoon thuis bezorgd.
1: Ja.
3: En dan hebben we nog geluk gehad, tenminste bij ons in Drenthe. Het ging eigenlijk nergens zo hard dat er echt schade is opgetreden. Ja, wat takken van de bomen, wat ongemakken, dat soort dingen. Maar echt grote problemen zijn er niet geweest. Dus ja, mooier kan het niet worden.
1: Nou ja, krijgen we het nog een keer deze week, denk je?
3: Nou, morgenmiddag dan loopt er opnieuw een buienlijn binnen. En dat zou ook alweer een pittige kunnen gaan worden. Ik weet niet of het helemaal zo heftig uitpakt als afgelopen vrijdag. Daar lijkt het dan nog niet op. Maar hou morgenmiddag wel in de gaten. Want we krijgen dus met een nieuwe onweersbuienlijn te maken. Nou, voordat het zover is, is het vandaag 1 juni. En dat betekent dat er een heel voorjaar voorbij is. Dus ik heb wat getallen. Wat denken jullie? Was het te droog? Was het te nat? Wat is er gebeurd afgelopen voorjaar?
1: Te droog.
3: Nou, het was eigenlijk vrij normaal als je het zo bekijkt.
1: Nou, die keuze had ik helemaal niet.
3: Nou.
1: Een grapje al, hou op.
3: Beetje inzicht, hè? Nee, wat de temperatuur betreft was het echt warm en het was ook te zonnig. Nou, te zonnig, dat zul je mensen zeggen van ja, kun je het te zonnig hebben? Nou, het was in elk geval meer zon dan normaal.
1: Ja.
3: Nou, dat gevoel hadden we ook al een beetje na 2 behoorlijk warme periodes. Dus dat is niet heel verrassend. Maar die neerslag vond ik dus wel interessant. Want het was eigenlijk redelijk normaal qua hoeveelheid neerslag, maar het was zo schuin verdeeld. De eerste 2 maanden waren aan de droge kant en mei was wat aan de natte kant.
1: Terwijl mei nog zo zacht begon, hè?
3: Ja, precies. Het was een heel mooi begin. Toen kwam 3 weken echt heftig weer en daarna knapte het weer op. De klimaatnormaal voor Eelde is 153 mm en Hogeveen 167 voor het hele voorjaar. Nou, in Holsloot had ik het hele voorjaar 168, dus dat is keurig normaal. Mm-hmm. Maar kijken we naar andere stations. Veenhuizen iets aan de droge kant met 135, Westerbork 134, Wijst 129. En als we de afgelopen maand bekijken, nou, 72 mm de Kiel, Westerbork 72, Veenhuizen 73, Roderes 75, de Wijk 79. Maar bijvoorbeeld Zuidwolde had wel 100 mm. En er zijn ook plekken met duidelijk minder neerslag. Dieven 56, Eerste Exloërmond 49. Je ziet dus een duidelijk buiig karakter in de afgelopen maand. En de ene plek kreeg veel meer dan de andere. Een paar grote buien en sommige plekken werden gemist. Vrij warm dus, vrij veel zon en geen hele gekke uitschieters. Dus eigenlijk valt het wel mee. Dan kijken we naar wat er nu aankomt. Nieuw voorjaar, nieuw seizoen, nieuwe maand. Maar het weer gaat wel uit een ander vaatje tappen. En vandaag valt dat nogal mee. We hebben nu eerst wat zon. Maar geleidelijk aan wordt het vanmiddag bewolkter en de temperatuur stokt bij een graad of 23, misschien 24 in het zuiden. Maar het blijft nog wel eigenlijk droog vandaag. Als er een spat valt, stelt dat niet veel voor. Maar dan komt dus die dag van morgen. Gaan we straks op in, anders wordt het een veel te lang praatje. Maar dat is het begin van een Een ander weerbeeld. Achter die buien aan hebben we een aantal dagen westelijke winden. En dan gaan de temperaturen dalen naar 19 tot 18 graden. Met een wisselvallig weerbeeld. Weinig ruimte voor de zon. En eigenlijk is het dan iets meer herfst, zou ik willen zeggen, dan het begin van de zomer.
1: Ja, en dat terwijl juni is begonnen. De maand waarin het zomer gaat worden in Nederland.
3: Het kan verkeren.
1: Het kan verkeren, zo is het. We gaan het afwachten. Hey, dankjewel en 8:30 meer, zoals gezegd.
3: Tot straks. Dag.
1: Verkeersinformatie, 1 file in de regio, die staat op de N34 Emmen richting Zuidlaren. Bijna 3 kilometer tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. N34 dus, Emmen richting Zuidlaren. Bijna 3 kilometer voor de rotonde van Gietheestad. En de Drentse boermarken die gaan meedoen aan het stikstofdebat. Je hoort straks waarom ze willen meepraten.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, graag.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Belinda Carlisle en Heaven is the place on earth. De Drentse boermarken gaan zich meer mengen dus in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Over het hoe en waarom praat ik met de voorzitter Johan Moes, voorzitter dus van de Drentse boermarken. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen Judith.
0: Waarom wilt u dat?
1: Nou, de boermarken, zoals bekend, die bestaat al eeuwenlang. En we zijn eigenlijk de ontwerpers en de staffeerders van de provincie Drenthe. En wij maken ons zorgen om met alle plannen die er nu liggen over het landschap van Drenthe en de sociaal en economische gevolgen als al die plannen doorgaan.
0: Ja, want daar richt u zich ook op als Drentse boermarken, hè?
1: Ja, wij zijn de cultuurbewakers. En daarop gaan we niet echt op de inhoud in. Maar wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap. En het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille krachten op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarken. En daarmee verdwijnt de cohesie op het Drentse platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
0: Ja, de samenhang in een gemeenschap gaat dan verloren, ja. Denkt u?
1: Nou, dat weten we wel zeker. Want er zijn nu al gevolgen van dat sommige boermarken zo klein worden doordat al die boeren verdwijnen. Hebben sommige boermarken geen leden meer en dan verdwijnt het. En,
0: maar ja, praat u dan voor eigen parochie gewoon? Om de boermarken in stand te houden?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Natuurlijk is dat er een onderdeel van. Maar je ziet, het hele platteland, er is al geen busverbinding. Er is dit al niet. We moeten onszelf vaak redden op platteland. En als de leefbaarheid op het platteland minder wordt, dan zie je de gevolgen voor alles op het hele platteland. Daar maken we ons grote zorgen om.
0: Ja. En u zegt, wij willen ons...
1: Ik zal u nog een voorbeeld geven van, om heel kort op de inhoud in te gaan. De voormalige gedeputeerde Otter, die heeft in een interview bij jullie bij RTV Drenthe in februari al gemeld. Als we de wetgeving niet veranderen, al halen we heel Drenthe leeg, alle leefbaarheid weg, dan halen we nog de stikstofdoelen niet. En daar hoor ik op dit moment, horen we daar de provincie helemaal niet over.
0: Nee, maar in hoeverre baart u zich dat toch wel zorgen, die stikstof, aantasting van natuur, water, noem het op?
1: Ja, we zijn voor natuur en de boer is ook een hele goede natuurbeheerder. Dus die doelen die zijn onhaalbaar. Dus als iets onhaalbaar is, dan haal je de leefbaarheid weg. En daar maken we ons dus grote zorgen om.
0: Dus doelen moeten aangepast worden, vindt u?
1: Daar zijn we de landelijke politiek bij nodig. Anders gaan we het nooit redden. Net als de heer Otter al zei.
0: Ja, en hoe gaat u dat proberen te bereiken dan?
1: Nou ja, daarvoor hebben we nu deze berichten naar buiten gebracht. We zullen gaan inspreken bij de provincie Drenthe. En we gaan ons zo breed mogelijk inzetten met andere landbouworganisaties. En ik zag dit weekend een filmpje van de gedeputeerde Emmens op de website van de provincie Drenthe. En daar noemde hij ook het woordje naberschap in zijn verhaal. Nou, en laat nou net het woord naberschap de kracht zijn van de boermarkt en het platteland. Dus ja, die naberschap die moeten we houden op het platteland. We moeten het samen doen. Maar dat moet er wel met reële doelen zijn. En daar gaan we ons volledig voor inzetten.
0: En wat is uw eerste belangrijkste punt?
1: Dat het platteland leefbaar wordt met een prachtige natuur, het prachtige landschap van Drenthe. Wat ik zit zelf in de recreatie. Elke dag hoor ik de recreant over het prachtige landschap van Drenthe. En niet alleen over natuur, maar de combinatie van de landbouw, natuur. Dat maakt het landschap van Drenthe. En dat moeten we zien te behouden met z'n allen.
0: Johan Moes, voorzitter van de Drentse Boermarken. We zouden meer in de toekomst van u moeten gaan horen als het gaat om dit debat. We gaan het afwachten. Dank u wel voor vanochtend in ieder geval.
1: Graag gedaan.
2: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: de wind maar waaien. Het is bijna 10 minuten voor 8 en overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. In de gevangenis wachten veel mensen op een behandeling in een TBS-kliniek. Maar ja, daar is geen plek. Terwijl er wel mensen in die klinieken zijn die uitbehandeld zijn. Dus zou je denken, die kunnen toch weg en dan kunnen die andere mensen daar naartoe. Vanuit de gevangenis, voor een behandeling, Marit, hoe zit dat?
1: Maar waar moeten ze naartoe? Dat is een beetje het probleem. Want ze kunnen vaak niet meteen op zichzelf wonen. Ze hebben zorg nodig. Ja, en dus loopt het systeem vast.
2: Alle patiënten, potentiële toekomstige patiënten, die zitten te wachten in de gevangenis. En die wachten op een plekje dat hier vrijkomt. En als hier mensen zitten die hier eigenlijk niet meer hoeven zitten, is dat natuurlijk enorm zonde van de capaciteit die we daarvan gebruiken.
0: Ja, TBS-klinieken hebben ruim 120 mensen aangenomen om het werk allemaal te doen. Maar blijkt niet voldoende. De wachtlijst is opgelopen van 45 zes jaar geleden tot 261 mensen nu. De marathons dan in Amersfoort, Utrecht en Groningen. Ja, dat was even flink nieuws gisteren. Diverse mensen zijn onwel geworden tijdens het lopen van die marathons, hè?
1: Ja, had allemaal te maken natuurlijk met die drukkende warmte van gisteren. Ja. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is in zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. Ja, in Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. En het was ook echt zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
3: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
4: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
3: Komt goed.
5: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
6: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
0: Het was wel warm. De organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten. Over sport gesproken, de VAR krijgt meer invloed nog hè, tijdens het WK.
1: Ja, zo kan de VAR ingrijpen als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen over een corner of bij het uitdelen van een gele of rode kaart aan een verkeerde speler. Dat heeft namelijk scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA besloten. Hij heeft het bekendgemaakt. Hij is natuurlijk zelf oud-scheidsrechter. Hij kondigde al verschillende wijzigingen aan in aanloop naar het WK. Nu kun je bijvoorbeeld ook als speler een rode kaart krijgen als je met je hand of je shirt, je mond bedekt om iets naar een tegenstander te roepen. Ja, daar kan je dus meteen rood voor krijgen. Ja. En verder moeten spelers bij een wissel binnen 10 seconden het veld verlaten. En een speler moet bij blessurebehandeling buiten het veld minimaal een minuut wachten voordat hij er weer in mag. En een doeltrap en een ingooi moeten ook binnen 5 seconden worden genomen.
0: Geen tijdtrekken meer.
1: Nee, want anders volgt er gewoon een corner voor de tegenstander of gaat de ingooi naar het andere team.
0: Code Oranje lezen we bij het Algemeen Dagblad vanochtend. En het heeft helemaal niets met weer te maken, integendeel.
1: Nee, het heeft te maken met het aantal kinderen dat vrouwen krijgen in Nederland. Dat is namelijk drastisch gedaald.
0: Het blijkt alleen op vrouwen geënt, hè?
1: Ja, vrouwen, die krijgen natuurlijk die kinderen. Nou ja, mensen, vrouwen. In 93% van de gemeenten in Nederland krijgen vrouwen in 2024 minder kinderen dan 10 jaar daarvoor in 2014. Ja. Dit vind ik altijd het bijzondere. Van 1,7 kind gemiddeld per moeder naar 1,4 kind gemiddeld.
0: Ja, en hoe erg is dat?
1: Nou, dat is best. Ik ga ervan uit dat dat best erg is. Want daardoor loopt het geboortecijfer natuurlijk drastisch terug. Je ziet trouwens wel uitzonderingen. In de Bible Belt worden natuurlijk wel veel meer kinderen geboren. Ook een derde en ook nog wel volgende. En ook vrouwen worden steeds ouder als ze hun eerste kind krijgen. Vooral in de grote steden, in de Randstad. Ja. Dan ligt de leeftijd hoger dan zeg maar elders.
0: Ja, steeds minder kinderen worden wel steeds lastiger om die pensioenen voor ons later op te hoesten natuurlijk. Bijvoorbeeld. Gaan we even naar het warme weer. Gisteren in Amsterdam, want er werd gedaan aan topsport. Dus niet alleen in Utrecht.
1: Nee.
0: En in Groningen bijvoorbeeld. Maar wat werd er in Amsterdam gedaan?
1: Ja, de vereniging Ringmaster Amsterdam was daar gisteren hartstikke druk.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Het zijn vogels. Het is een vogelvereniging met twatwa vogels. Ken je ze?
0: Nee.
1: Oh, Surinaamse vereniging is het, twatwa vogels. Die moeten in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. Nou, het was spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1 en 43 keer voor de nummer 2. De verslaggever viel trouwens op dat de baasjes van die vogels dan weer allemaal mannen waren.
7: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet. want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
8: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
0: Ja, eigen spot, dat is mooi, hè?
1: Een mooie.
0: Zelfspot. Ik heb hem even opgezocht, dus ik weet ook nu wat dat wat haar vogel is. Zoek hem even op en het geluid hebben we in ieder geval ook kunnen horen. Dat is hartstikke mooi. Een klein vogeltje, hè? Opvallend dikke snavel, waar ze dus ook harde zaden mee kunnen kraken, Marita. En dit is dus een sport, en topsport. Ja, nou,
1: zo veel mogelijk laten zingen.
0: Of het voor de baasjes topsport is, of vooral voor die vogeltjes. Het lijkt me vooral dat laatste, denk je niet?
1: Ik denk dat het wel heel spannend is. Hè? Van hoe vaak gaat hij zingen in dat kwartier? Ja. Lijkt me leuk.
0: Ja, waarom houdt hij nou opeens zijn snavel, terwijl hij dat anders nooit
1: En wat moet je doen om hem te laten zingen?
0: Ja. Nou ja, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
6: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
5: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
7: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
5: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 2 files in de regio. De eerste staat op de N34, bijna 3 kilometer. Emmen richting Zuidlaren, tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. En dan nog eentje op de N375, Pessen richting Zwartsluis. 3,5 kilometer tussen de aansluiting met de A28 en de afrit Ruinen.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Radio Drenthe.
14: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
15: Zo is Drenthe. Goedemorgen, maandag 1 juni is het. We zijn vanochtend bij de start van de grootste landmachtoefening van het jaar. Die begint zo om 8 uur, die eerst net begonnen om 8 uur... bij de kazerne in Havelte. Ja, het begint allemaal met wat presentaties, hoor. Dus echt op pad zijn ze volgens mij nog niet. Hoe dan ook, verslaggever Stefan Klomp is erbij en vertelt er zo over. De provincie pakt en wegen aan. Je hoort zo waar en wanneer je daar last van kunt krijgen. Je hoort ook waarom wandelaar Barry Gepken hartjes uitdeelt. En Aaldert, die valt met de neus in de boter. Hij viert feest in Zwarte Meer. Heeft u ook nog lekker weer bij zon, maar ook wat bewolking vandaag. Maar het is overwegend droog, al kan er her en der een buitje vallen. Er staat een matige westenwind, 22 graden in het noorden van de provincie en maximaal 24 in het zuiden van Drenthe. Dit is AHA op Radio Drenthe en take on me.

0: jaren 80. Nummer 1 hit in 85. The Take On Me van Aha.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik zei het al even. Die is op een feestje in Zwartemeer. Nou ja, feestje. Een feestweek. En ik ben heel benieuwd wat je daar op maandagochtend van merkt, Aldert. Goedemorgen.
3: Nou, jullie, goedemorgen. We hadden net even al hier met beide mannen hier in Zwartemeer over het verschil tussen een bierkraat en een kraat bier. Want er zit wel degelijk verschil in. Maar die begint met een kraat bier en uiteindelijk wordt dat een bierkraat, zeg maar. Hoe dan ook, mannen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ik heb het over Wim en Jan. Ik zit hier met Wim en Jan aan een grote lange picknicktafel midden in Zwartemeer. Ja, ergens in een woonweek. Hoe heet deze week,
4: jongen? De Zwaai.
3: De Zwaai.
4: Ja.
3: Ja. En is dit ook het epicentrum van het van de
4: feestweek? Nee. Dat is hier van de latere weken die erbij komen. Zeg maar. Dus, ja. Vrij jong nog.
3: Ja, ja.
4: Maar als het weer is.
3: Ja, ja. En die woont er nog niet zo lang hier?
4: Ik woon hier 35 jaar.
3: Of toch al?
4: Ja.
3: En Jan dan?
5: Nou ja, ik heb hier als buurman van Wim woont, zeg maar hiernaast. Maar ik woon nu een straatje verder achterop, zeg maar.
3: Nog wel in dezelfde buurt?
5: Maar wel in dezelfde buurt en hetzelfde dorp.
3: Juste.
5: Absoluut.
3: Jongens, feestweek is wat meer. 154 jaar. En ja, we voelden wel een klein beetje aankomen. De rare aans moet natuurlijk 4 jaar geleden.
4: Ja. Ja, we waren mooi in de voorbereiding in 2019, was dat geloof ik. En we zijn een jaar in de voorbereiding en toen kwam er een keer de corona om de bocht.
3: Ja,
4: toen we heel lang in het dubio zitten van mogen we doorgaan, mogen we niet doorgaan. We mogen niet meer samenkomen, toen we besloten om af te blazen. En dan denk ik met 4 jaar dat we zetten naar 2000, of het is 154 jaar van mij.
3: Naar 2006,
4: ja.
3: Precies. Maar Jan, dat was dan niet zo makkelijk. In die zin van, de wil was er een klein beetje af, begreep ik.
5: Ja, absoluut. Ik was er toen nog niet bij betrokken, zeg maar. Toen met de coronatijd. Alleen de laatste anderhalf jaar, twee jaar, Wim mij mee vraagt of ik erin stappen wil. Nou ja, god, ik vind het organiseren van evenementen of iets te doen, vind ik gewoon geweldig mooi om te doen. En ook, ja, dat geeft mij wel energie.
3: Ja.
5: Dus zodoende ben ik ook bij deze partij betrokken. En van alles hebben we. We zijn al zo vaak op pad geweest en fonteinen geplaatst voor een kanaal, tenten, alles noem maar op.
3: Ja, ja.
5: Dus het is een geweldig mooi om te doen.
3: Ja, die snap ik. Maar goed, Zwartemeer is wel in van in de braan.
4: Ja, precies. Het is net als een boswedstrijd. Ik ben mooi halverwege. Ik denk dat je aan de winnende hand bent. Dan in je greenklap en je gewoon neer. Ja. En dan moet je 4 jaar weg en dan moet je uit weer in de binnenkring.
3: Ja.
4: En dan leer ik hier, ik had er een harde hoofd. Hè. Ik had het wel vertrouwen in. Alleen, ik zag het weinig. Pas de laatste week, anderhalve week, is het enorm verschil. Ja. Er was gewoon smart van volk op de straat.
3: Ja.
4: Met versieren en
3: ook doen. Van de versiering, zeg.
4: Ja.
3: Ik riep net dus wat er weer, hè.
4: Ja, het is donders. Het is Murages. We hebben 16 kilometer naar Vlaggenlijn besteld. We hebben alle volgen van die flanken. We zijn met overal deuren.
3: Ja.
4: Iedereen was laaiend en enthousiast. En, ja, dat loopt als een speer. Ja.
3: Maar jullie zijn al het weekend aan de gang.
4: Vanaf afgelopen vrijdag hebben we met de school begonnen. Geweldige lawaai op de af met de burgemeester voor op 300 kinderen erachteraan.
3: Kijk hier.
4: En daardoor hebben we een opening van een tentoonstelling in de meerstal voor genodigd.
3: Ja.
4: Ja, dat was ook fantastisch. Waarom is het goed bezocht?
3: Ja, hè?
4: Ja. Ja. Super.
3: Maar goed, Jan, het valt me nog met dat er nog zo fris bij zit op de maandagmorgen.
5: Dat hebben we in mijn positie duurd, dat klopt.
4: Doe, hè?
5: Dus, we moesten er een halen. We hebben gisteren een beetje cola gedronken, denk ik.
3: Ja, ja.
5: Maar ik moet vandaag gewoon werken. Dus,
3: ja, precies,
5: Dus ik moet er wel een klein beetje fit bij wezen.
3: Maar goed, jongens, de feestweek is nog niet voorbij.
4: Nee. We hebben een stadion. We hebben vrijdag en zaterdag hebben we de twee Amsterdam Revue's. Gistermorgen hebben we gezamenlijk ontbeten met het dorp. Meer dan 200 man aan ontbeten.
3: Ja.
4: U mogen gesponsord door de spaar bij ons in het dorp. Geweldig, goed geregeld. Nou, vandaag begonnen de school met een musical. De hele dag door. Dinsdag hebben we bingo en skieten voor mij. Woensdag hebben we
3: schieten.
4: Ja, op een schiettenten met de kordjes en daarom al.
3: Oh.
4: 24 man die meedoen met de luchtbugs. Oh. Ja, ga erbij hier.
3: Ja.
4: En woensdag hebben we de seniorenmiddag in de tent.
3: Ja.
4: Met een paar artiesten erbij. Wat een hartstikke gezellig middag. Vrijdag en zaterdag hebben we twee muziekbands in de feesttent. En dan zondag hebben we sluiten we af met een internationale jaarmarkt.
3: Houston.
4: Ja, dicht voor me, ja.
3: Ja. Heb je nog een drukke week voor de boeg, jongens?
4: We hebben dat tegen ook, ja.
3: Nou goed, dan zitten jullie allebei in de voorbereidingscommissie, in de feestcommissie, zo ook op de nu denk ik.
4: Ja, klopt.
3: Ja. Ja. En wat is jullie rol nou dan? Want is het nou allemaal klaar of heb je nou ook een drukke week aan?
4: Nou, er zijn nog een paar kleine dingen die als iedere keer zoals ja, maar ook, dat speelt me al op het laatste moment in elkaar zetten, want dat kan nou niet, want de routes moeten gewoon doorgaan. Dus,
3: ja.
4: En verder hebben we gewoon een beetje, als er wat aan de hand is, moeten we erin bijspringen.
3: Oh, ja,
4: niet
3: ja.
4: Echt, iedereen binnen de werkgroep had een eigen taak. De ene dat de feest stand, de andere dat de school, de andere dat de volleybal. soms allemaal wat.
6: Ja, die met voorzitter, die kunnen de boel mooi delegeren.
4: Ja, dat is het beste wat er is.
3: Maar Jan, die moet gewoon aan het werk, zeg je, hè?
5: Ja, ik moet nog gewoon aan het werk, ja. Ja. Ja, ik ga nog 4 dagen, deze week 4 dagen werken en dan vrijdag ben ik dan vrij.
3: Ja.
5: Ja, nou ja, vrijdagavond begint het feestavond natuurlijk in een grote tent met een mooie band. En dan zaterdagavond dan een keer weer. En, ja. Ja, dat is maandagmorgen gewoon weer om 6 uur weer aan het werk.
3: Toch, hè?
5: Ja. Ja, het is niet makkelijk.
3: Je hebt al een hele zondag aan beide kant.
5: Ik heb al een beetje, ja.
3: Het weer is hier allemaal fantastisch. We hopen natuurlijk ook dat het zo blijft voor Rielswatermeer ook de komende week. Maar die moet dan niet hebben zoals afgelopen vrijdag, jongens.
4: Nee, maar vrijdag hebben we waren verrast. Het leek zo mooi, de hele dag prachtig, 30 graden. Ja. De schoolnaast is mooi met die opdracht. Ik ken dan allemaal de mooi versierd. En zo in ieder geval vrijdag om die dat noordweer aanwijden. Ja, een boel schade in het dorp.
3: Ja.
4: Maar zaterdag allemaal op straat en alles weer netjes maken.
3: Dan moet je weer wat recht opzetten en zo.
4: Even de flanklijn weer recht en dan ging weer.
3: Zal nog een beetje uit
4: beginnen. Ja.
3: Dan heb ik gehoord dat Mark nog weer zo'n buitenleiding langs zal kunnen komen. Maar die wordt waarschijnlijk niet zomaar zo slim als die van vrijdag.
4: Ja, op maandag of dinsdag kunnen we wat gebruiken. Op zaterdag is vaak iedereen met paarden.
3: Is er een schema van het programma wat er te beleven is? Heb je die van een website of Facebook of
4: zo? Iedereen in het dorp. We hebben een presentatie geschreven, een hele schema van de hele wegen.
3: Ja.
4: En we hebben op Facebook en op Instagram, overal hebben we met reclame.
3: Ja. Ja. Mensen ook buiten Zwaardermeer denken, goh, ik wil weer een beetje met prima van het feest in Zwaardermeer.
4: Er moet sowieso een lichtroede gaan in. Die is er helemaal aangegeven met peltjes, de hele dorp met groene peltjes, met bodies erboven van lichtroeden.
3: Ja.
4: En dat is, het is overal prachtig mooi verlicht.
3: Jullie, als je om 150 jaar giet of 155 jaar, dan ligt hier in Zwaardermeer, die maken van een feestvier, dat kunst hier waar. En ga er maar vanuit en kom je maar eens in langs. Het zo met die lichtroede. Fantastisch om te zien hier.
0: Mooi man. Dank jullie wel. En veel plezier deze week.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: die donkerbruine stem van Barry White. You're the first and last in my everything. De grootste landmachtoefening van het jaar die begint vandaag bij de Johannes Postkazerne in Havel. De Fighter Lion heet die oefening. Nou, benieuwd wat wij daar allemaal van gaan merken. Stefan Klomp, die is op de kazerne in Havel. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het startschot daar al gegeven?
1: Nee, nog niet. Het is hier in de zin van militaire oefeningen nog heel rustig. En het startschot wordt rond een uur of 10, 11 gegeven. Dan komt iedereen in actie.
0: En wat gebeurt er nu dan?
1: Nu zijn er nog allemaal presentaties wat de operatie inhoudt, wat er gaat gebeuren en wat er van Drenthe bijvoorbeeld de effecten zijn.
0: Ja, want zie je al wel allemaal materieel klaarstaan en allemaal militairen?
1: Nee, dat zie ik ook niet.
0: Oh,
1: daar worden wij nog daar worden wij allemaal nog naartoe gebracht met busjes. Dus wij zitten nu in een kantoortje, zeg maar.
0: Ja.
1: Op de kazerne. Dus er is nog weinig echt actie te zien.
0: Straks komt er actie, want de Operation Fighter Lion die gaat dus beginnen. Wat houdt deze oefening in?
1: Ja, die oefening is in Duitsland. Het is een oefening van vechten tegen een vijand, een grote NAVO-oefening. Met samenwerking van Nederland en Duitsland. Ongeveer 7000 militairen doen eraan mee. En die moeten er natuurlijk ook allemaal heen gebracht worden. En nou, dat stadsrot is dus in Havelte om al die verplaatsingen van 2000 voertuigen. Die moeten natuurlijk ook naar Duitsland. En dat gaat hier vandaan gebeuren.
0: En dat gaat straks vanaf 10 uur gebeuren. Dan kunnen we dat allemaal meemaken.
1: Dan gaan ze allemaal in kolonnen vanaf Havelte. Gaan ze eerst allemaal naar het Harde. Daar wordt het materiaal op de trein gezet en vanaf daar gaan ze dan naar Duitsland. En dat zal een paar dagen duren. En ondertussen gaan er ook weer brigades uit Oorschot gaan er dan via onder meer Assen, via de weg naar Duitsland. Dus dat, dat kan allemaal op de weg gezien worden, ja.
0: Als je veel militaire voertuigen ziet, dan zou dat zomaar eens te maken kunnen hebben met deze operatie Fighter Lion. Je zegt 7000 militairen uit binnen- en buitenland doen daar dus aan mee. Een grote NAVO-oefening. Tot wanneer duurt deze actie?
1: Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Dat kan wel een tijd duren, die oefening. Ik weet wel, de verplaatsingen kun je ongeveer zien tot 5 juni op de weg. Tenminste, het wordt heel veel 's avonds en 's nachts gereden om mensen buiten de spits, of juist buiten de spits, om mensen niet te veel in de files te laten zetten daardoor. Mm-hmm. Want ja, het gaat natuurlijk om veel voertuigen. De oefening zal wel een tijdje duren. En inderdaad tot 5 juni op de weg.
0: Ja, en dat op de weg, dat gaan wij vooral meemaken hier in Nederland. Maar verder is die hele oefening in Duitsland, begrijp ik van je?
1: Ja, klopt. De hele oefening is in Duitsland. Alleen de vervoering, dat is inderdaad hier te zien. En in Assen komen dus vanuit Oorschot een hele brigade. En die hebben dan in Assen een rustpunt. En dat, dan kun je in Drenthe waarschijnlijk wel wat van meemaken. Dat het misschien wat drukker is in één keer met militaire voertuigen daar.
0: Verslaggever Stefan Klomp, jij gaat ze uitzwaaien. Maakt ook opnames daar. Die zien we later vandaag op onze app en website. En natuurlijk ook vanavond op TV Drenthe. Dankjewel.

0: dansen aan zee.
1: Maak kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
3: Ja, kan je ook heel goed op dansen op klompen.
4: Perfecto, niks mis mee, inderdaad. Heb jij wel eens boerenklompen gehad?
5: Ja, toen ik klein was.
4: Heel vroeger. Klein? Als, ja. Als inimini Marita?
5: Ja, als inimini Maritaatje, toen heb ik klompjes gekregen ooit. En ik weet ook dat ik dat volgens mij van mijn oma of zo kreeg. En ik had ze ook bij oma staan. En als ik dan ging logeren bij oma, had ik klompjes aan.
4: Ik was een jaar of 13, 14, denk ik. Toen had ik van die lichthouten boerenklompen.
5: Oh ja, leuk.
4: En dat vond ik helemaal hip. En ik ging de stad in met een witte rok en die boerenklompen en een wit shirt. En dan kwam er een klein meisje met de moeder aan. Die zei, mam, een bruidje.
5: Oh, wat leuk.
4: Op mijn boerenklomp.
5: Op je boerenklomp.
4: Ja, precies.
5: Mooi.
4: Ja. En ik heb nog een paar boerenklompen onder de afkapping staan, inderdaad. Dus leuk.
5: Ja.
4: Klompen kun je winnen.
5: Ja, klompen kun je zeker winnen bij ons.
4: Ja,
5: we geven ze weg.
4: Klompen, ja. En niet alleen die klompen zelf, ook nog een bezoek aan het museum. Hè?
5: Ja, aan het Klompenmuseum in Eelde. Dus als je wint, dan mag je gratis naar het museum toe. En daar worden je klompen dan aangemeten. En dan wordt het ook nog eens een keer voorzien van RTV Drenthe Design.
4: Nou,
5: ja.
4: Wie wil die niet?
5: Dat bedoel ik.
4: Hoe doe je dat? Nou, je moet even weten wat een Drents spreekwoord betekent. Want er zijn natuurlijk heel veel gezegden over klompen, uitdrukkingen. Nou, breek me de klomp. Of ik voel het op mijn klompen of zo. Of op je klompen aanvoelen, zoiets.
5: Ja.
4: Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Drentse spreekwoorden. Hè? Nou, die hebben we verzameld. En als jij weet wat dit spreekwoord betekent, app of bel ons dan.
6: Hij heeft er Ine aan het heide plukken.
4: Wat hebben?
6: Hij heeft er Ine aan het heide plukken.
4: Nou, bel me door. 0592 33 11 88. Appen kan natuurlijk ook.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ze zijn er weer.
9: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
10: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: Het is 8:30, het laatste nieuws. Krijg je van Marita?
5: Goedemorgen. Bij een race op het terrein van motorsportvereniging Motodroom in Emmen-Kompaskuum is gistermiddag een racer gewond geraakt. De coureur had een ongeluk met een stockcar. Dat is een kleine auto met een stalen frame. Het slachtoffer botste met een concurrent waarna hij ernstige rugklachten kreeg. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, de N381 en de N391. De bermen worden gemaaid, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periodes aan. De werkzaamheden vinden vooral 's nachts plaats en duren per traject niet langer dan een dag. Op onze website zie je trouwens een overzicht van wanneer welke wegen worden aangepakt. Beachvolleybalster Katja Stam uit Kleindijk heeft met haar dubbelpartner Raisa Schoon de finale van het Elite 16 toernooi in Tsjechië verloren. In de eindstrijd was een Canadees duo ze in 2 sets te sterk af. Stam en Schoon

0: indruk in Ostrava en schakelde verschillende koppels uit die hoger op de wereldranglijst staan. Het Nederlandse duo won in de laatste jaren 3 keer een Elite 16 toernooi. En schrik niet, maar straks om 12 uur is er een landelijke test met een NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met de luchtalarmen zal er dus ook een melding naar je telefoon gestuurd worden. De test gebeurt 2 keer per jaar, namelijk op 1 juni en op 1 december. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
1: Zo is het. Marita, dankjewel. Het weer dan, Hans Nienhuis. Een heel goedemorgen opnieuw.
2: Mooi, Judith. Goedemorgen.
1: Ja, we hebben net even een opsomming gemaakt van de maand mei. Je zei, ja, ik ga niet heel veel langer door, want dan wordt het weerplaatje zo lang.
2: Maar
1: we hebben nog wat van je te goed, hè? Vertel, ja, eerst even de dag van vandaag.
2: We moeten natuurlijk nog wel naar voren gaan kijken, want dat is meestal het primaire doel van een weerplaatje. Je kunt gaan terugkijken, maar dat heet klimatologie. Een andere tak van sport eigenlijk. Dus wij gaan naar voren proberen te kijken, maar niet te ver, want dan heb je ook weer klimatologie te pakken. Ik kijk geen 30 jaar naar voren, dat is een ander vak. 30 dagen ook al niet, maar 30 uren gaan we wel lukken vandaag.
1: Nou, vertel.
2: Nou, voor vandaag, op dit moment in ieder geval, is het redelijk helder in onze provincie. Maar er komen wat wolkenvelden aan. Als je nou op de satellietfoto kijkt, is het een heel wisselend beeld in de aanvoer. We hebben zometeen wat meer wolken, daarna volgt er een wat helderder periode en dat blijft even een aantal uur zo gaan. Intussen neemt de temperatuur toe van een graad of 17 nu. Nou, uiteindelijk 22, 23 graden vandaag. Misschien 24 in het zuiden, maar dat wordt kantje boord. Want we krijgen vanmiddag wel te maken met meer bewolking en ook dichtere bewolking. De zonnestraling wordt dan wat gehinderd en dan warmt het niet verder meer op. Dus vanmiddag om een, nou ja, zeg eens halverwege de middag gaat het wolkendek zich min of meer sluiten. En dan is het gebeurd met de zonneschijn. Vanavond en vannacht hebben we daar enigszins profijt van, want het koelt maar nauwelijks af. Het is een graad of 13 tot misschien zelfs wel 14 graden. Ja, dat wolkendekentje isoleert heel goed. Maar dan hebben we de dag van morgen en dat wordt een dag om op te gaan letten. Morgenochtend misschien dat de zon nog net even een gaatje weet te vinden. Veel gaat dat niet voorstellen, het is eigenlijk al wel bewolkt. En de wind die is stiekem in de nacht naar het zuidoosten gedraaid, aflandig. In de richting waar onstabiele lucht vandaan komt. Morgenochtend zou er een enkele buiachtige neerslag kunnen vallen. Het is van die geclusterde gebieden met een beetje buiige neerslag. Stelt verder nog niet zoveel voor, maar de grond wordt er wel wat door bevochtigd. Hier en daar ontvang je dus morgenochtend al wat neerslag. Maar dan komt morgenmiddag. De lucht raakt verder onstabiel en vanuit het zuiden nadert een buienlijn met onweersbuien. Ik denk dat het een beetje gaat lijken op afgelopen vrijdag. Misschien dat het niet helemaal zo heftig wordt. Maar in elk geval opgeleide onweersbuien die vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over onze provincie trekken. En dat in de tweede helft van morgenmiddag gaan doen. Ik verwacht er wat onweer bij. Een beste plens regen, want achter de buien volgen nog meer buien. Er zou ook hagel bij kunnen zitten en dus windstoten. KNMI heeft inmiddels nu al code geel uitstaan voor morgenmiddag. Dat betekent eigenlijk gewoon, let op, er komt wat weer aan waar je op moet gaan letten tegen die tijd. Verder hoef je nog niks te doen nu, maak de kelder nog niet in orde, dat valt nogal mee. Maar het worden dus wel pittige buien morgenmiddag. Nou, morgenavond trekken die weg, dan wordt het droog en dan draait de wind naar het zuidwesten. En daar gaat die geruime tijd blijven, in elk geval tot het uiteinde van de week. Dan volgen er een aantal wat koelere dagen met 19 of 20 graden overdag. 'S Nachts een graad of 12. Vrij veel bewolking, ook overdag. De zon heeft echt maar een bijrol. En wat meer wind. Die zuidwestenwind die is woensdag, donderdag en vrijdag matig tot vrij krachtig. En die maakt het voor het gevoel nog wat frisser. Terwijl het weerbeeld wisselvallig blijft. Met waarschijnlijk op donderdag opnieuw weer wat regen en onweersbuien. Dus de meteorologische zomer begint een beetje herfstig. Maar als ik stiekem de glazen bol streel voor het weekend en daarna, dan lijkt het gewoon wel weer op te gaan knappen. Dus het is een relatief korte episode.
1: Dankjewel Hans, heb een mooie dag. Hè.
2: Tot straks.
1: Hoi. Verkeersinformatie, N375, daar loopt het vast. Persen richting Zwartsluis. Twee files, beide 2,5 kilometer ongeveer, tussen de aansluiting met de A28 en de afrit Ruine. En tussen de afrit Ruinewold en de aansluiting met de A32. Op de N375 dus, Persen richting Zwartsluis. En wie, oh wie, wint die prachtige RTV Drenthe klompen?
3: Hij heeft er ene aan het heide plukken.
1: Wat even? Als je weet wat dit betekent, laat het horen op 0592 33 1188.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Marley.
1: Samen met de Wales natuurlijk en Could You Be Loved.
2: Maak kans
3: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
1: Ja man, mooie boerenklompen met een RTV Drenthe logo erop. Nou, ik weet niet eens precies hoe zij eruit zien. Jij wel, Marita?
4: Ik ook eigenlijk niet. Misschien moeten we eventjes onderzoek doen daarna, maar ze zijn vast prachtig.
1: En ik denk ook dat elke klomp gewoon uniek wordt.
4: Ja, het is allemaal handgemaakt, hè? Dus je krijgt nooit dezelfde.
1: Nee, mooi man. Geert Gommers uit Grollo, een heel goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Geert, goedemorgen. Dat allitereert lekker. Geert Gommers uit Grollo.
5: Ja.
1: je moet wel de G een beetje kunnen zeggen, zomaar zeggen.
5: Ja, nou goed. Daarom kom je niet aan.
1: Nee. Hoe is het in Grol?
5: Zonnig.
1: Zonnig. Staan de boerenklompen bij de deur bij jou?
5: Nee, op het moment niet. Door mijn werkzaamheden moest ik altijd... later altijd veiligheidsschoenen aan hebben. Maar ik ben op de boerderij opgegroeid, dus klompen zijn mij niet vreemd.
1: Ah, als klein geertje had je wel klompen aan.
5: Ja, zeker.
1: Ja.
5: Ik denk zelfs naar de scholen.
1: Ja, precies. Wat leuk. Ja. En hoe is dat met die boerenklompen? Want ik heb ze zelf ook gehad. In het begin doen ze mij dan een beetje zeer, zeg maar. Maar later loopt het heerlijk. Hoe is dat voor jou?
5: Soms moest er even een scherp randje aan gemaakt worden.
1: Ja. En waar lieten jullie ze maken dan, Geert? Weet je dat nog?
5: Stokker en Rolder.
1: Oh, is dat er nog?
5: Die mevrouw is nog niet heel lang geleden overleden.
1: Ah ja. Nee, maar goed, dan weet je nog wel dan van toen, hè? Mooi is dat, ja.
5: Precies. Ik weet zelfs de maat nou.
1: Oh ja?
5: Ging in centimeter.
1: Hoeveel?
5: Klompen gingen in centimeters. Volgens mij 27, maar...
1: Ah, oké. Okay. Nou, leuk man. Het kan maar zo zijn dat je weer klompen mag laten aanmeten. En dan ook nog een kijkje kunt nemen in het Klompenmuseum. Hoe leuk is dat?
5: Ja, het is heel dichtbij, maar ik ben er nooit geweest.
1: Nou, dat wordt dan hoog tijd. Maar ja, heb je de opgave goed? Dit is hem.
6: Hij heeft er een aan het heide plukken.
1: Hij heeft er een aan het heide plukken. Wat betekent dat, Geert?
5: Nou, laten we het netjes zeggen, is niet goed, Snik.
1: Ik vind dat je dat heel netjes hebt gezegd. Je hebt er allerlei woorden voor, maar dit is heel erg duidelijk. Geert Gommers, jij krijgt na al die jaren veiligheidsschoenen weer heerlijke boerenklompen. Ik wens je daar heel veel plezier van.
5: Dankjewel.
1: Dank voor het meespelen. Dag Geert.

0: Rivera was dat met Marlon Pitchell en Try Again. Maar is eigenlijk wel heel toepasselijk voor onze Barry Gebken uit Erika, hè? Twee keer deed hij al een pelgrimstocht. Hij liep alles naar Rome en Jeruzalem. En nu loopt hij 3500 kilometer naar Portugal, naar Fatima in Portugal. Afgelopen vrijdag was hij in de Achterhoek. Barry, een heel goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar ben je nu?
1: Hallo? Ik sta hier nu bij het Oude Raadhuis in Anholt. Dat is een, ja, een heel mooie plaats met een hele grote waterburg in Duitsland. Ja, ongeveer ter hoogte van Nijmegen, denk ik. Zo, een beetje in de, ja. Ik loop constant dan weer in Duitsland, dan weer in Nederland. Fantastisch gebied, ja. Ik zeg, je staat versteld van hoe mooi het hier ook... Ja, we weten eigenlijk niet half hoe mooi het overal is.
0: Hoe is het met de benen?
1: Ja, nou ja, het was wel pittig, want ja, een beetje ongetraind en zwaar. Ja, was, ja, de kilo's op de rug, dat moet je allemaal weer leren en je traint jezelf. Het was natuurlijk heel warm en drukkend weer en onweer, ja, nou ja, van alles. Maar goed, ja, bij de dag gaat het beter en ja... Gewoon, dat hoort een beetje bij dit. Hè. Pelgrimeren is ook een beetje soms creperen, dus gewoon doorgaan.
0: Ja. Hey Barry, jij loopt van kerk naar kerk naar kerk. En krijgt daar ook stempels? Dat moet je uitleggen. Het is bijna een soort stedentocht op deze manier. Wat voor stempels krijg jij?
1: Nou, ik heb net een hele mooie Franciscuskerk stempel gekregen. Hè, dat liep me ook over naar Rome. Ja, dat zijn als het ware van de parochies. Of, nou ja, ik krijg niet alleen stempels van een kerk, maar het is ook soms een plaats waar je bent. Zo bijvoorbeeld mijn zus en een vriendin, die hebben zelf eentje gecreëerd. Maar het is meer van, daar ben je daar geweest op die plek. En nou ja, dat is, en vooral van de kerk uit, is het van vroeger uit, kreeg je een stempel. En dan kun je die aan het eind, ja, dan is inderdaad net een soort stempelkaart. En dan kun je ook een testimonium vaak krijgen. Dat is dan een, ja, noem het maar een diploma eigenlijk. Maar het is van vroeger uit natuurlijk een hele mooie oorkonde waar je dan, nou ja, mee weer naar huis gaat. Maar het is meer ook van vroeger of later heel mooi natuurlijk al die stempeltjes waar je geweest bent.
0: Ja, je haalt wat, maar je deelt ook uit, las ik in jouw blog, je deelt gehakte hartjes uit. Hoezo?
1: Ja, dat is ook iets leuks. Daar zijn we een beetje toen ook mee begonnen. Eerst met, ja, gelukspoppetjes. Het is ook gewoon leuk. Je krijgt zoveel liefde onderweg. En ja, we zeggen overal, je treft zoveel aardige, lieve mensen. Dat is de mooiste boodschap die je kunt brengen. Crimineel, iedereen helpt je. En dan soms is iemand die blinkt dan zo uit en die wil je graag echt wat teruggeven. En dit keer heb ik mooie gehaakte, met hand gehaakte hartjes bij mij. Mevrouw Dini die doet voor de Hartstichting in Tuggerland. En die heb ik kunnen kopen als het ware voor onderweg. Nou ja, dat vind ik fantastisch. En ja, sommige mensen die zijn zo goed van hart, die wil je ook graag een hartje teruggeven.
0: Heb je er genoeg bij, hè?
1: Nou, ik misschien moet die niet nog wat gaan haken erbij. Maar eerst heb ik, ja, ik heb de taart al vol met 20 kilo. Dus maar dit weet ik nog niet zo. Maar ja, ik weet niet. Het is, ik hoop dat ik tekort kom.
0: Tot slot, Barry. Dat moet je nog even uitleggen. Een van de nachten afgelopen week heb je overnacht in een kinderspeelgoedhuisje, volgens mij. Hoe zat dat?
1: Ja, dat was ook weer mooi. Ja, er was weer geen pastoor te bekennen. Ik was al laat weer, 8:30. En, ach, nou ja, geen pastoor. Dat is heel vaak. Hè? Je ziet niet veel meer de herders bij de kerk. En dat is nou wat van kerk er ook is. En dat was hier ook weer het geval. En toen kwam ik via, ja, er was een vrijgezellenfeest van dames. Van hoogstrijd van trouwerij. En die ene, dat was een boerin, die nam me mee. Ze zei, nou, je kunt slapen op het erf. En ik zou een tentje uitslaan. En toen zei ik, oh, je kunt ook in dat huisje. Dat was net in aanbouw. Een heel leuk speelhuisje. Nou, ik denk, hoog en droog, prima. Hoef ik niet. En de andere, en ik hoor ook het regen s'naast. Dus ik denk, ik was heel blij. En ja, die kindertjes waren jaloers erop dat deze man daar sliep. Maar ja, het was weer een hele leuke ervaring. Die had ik nog niet gehad, nee.
0: En 's ochtends van de glijbaan. En hoppakee, weer in de benen. Barry, waar ga je vandaag naartoe?
1: Ik ga nu op naar Marienbaum. Dat is ook een bedevaarder. En dan Kevelaar. Dat is ook hier een bekende omgeving. En dat, nou, daar ga ik eerst op aan. Dat is een van mijn eerste Maria, nou ja, bedevaartplekjes. Dat is zo mooi aan deze route. Want je hebt overal veel Maria-verschijningsplekjes en krachtplekjes. En nou ja, is hartstikke leuk. Ja, mooi.
0: Toi, toi, toi. En jouw belevenissen van de komende week, die horen we volgende week maandag rond de klok van 9:15 weer. Barry Gepke, dankjewel en succes, hè.
1: Jullie ook, goed gaan door. Hoi, is goed.
0: Hoi.
1: Mooi.

0: duidelijk wat Donald Summer wil. Inderdaad, hardstaaf.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanochtend in Havelte, want daar zijn ze blij met de nieuwe brandweerkazerne. En dat was hard nodig dat die er kwam, want de oude kazerne is 15 jaar geleden al arbotechnisch afgekeurd. De gemeente Westerveld betaalde 1,7 miljoen mee aan de nieuwe. En volgens burgemeester Jouke Spoelstra is dat geen overbodige luxe, want Westerveld ligt in een bosrijke omgeving waar snel brand kan ontstaan bij droogte. En dus is een goede, moderne kazerne volgens hem van groot belang. Vervolgens sprak ik met voorzitter van de Drentse Boemarken, Johan Moes. De Boemarken willen zich meer mengen in de politiek als het gaat om stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Ze vinden het debat nu nog te eenzijdig en maken zich zorgen over het verdwijnen van boerenbedrijven. Want daarmee verdwijnen ook de Boemarken en de sociale samenhang en de leefbaarheid in het boerendorp, zegt hij. Noordburgschap moet behouden blijven en daarvoor gaan de Boemarken zich inzetten. En daarna weer terug naar Havelte. Na de start van de grootste landmachtoefening van het jaar, Fighter Lion. Voor deze grote landmachtoefening doorkruisen duizenden militairen Nederland en Noordwest-Duitsland. In ieder geval doen er 7000 militairen mee. En je kunt er het een en ander van merken, want 2000 voertuigen die gaan straks vanaf 10 uur de weg op richting Duitsland. En we sloten net af met pelgrim Barry Gepke uit Erica. Hè? Hij is opnieuw op pelgrimstocht naar Fatima in Portugal. Eerder liep hij al naar Rome en Jeruzalem. Nou, we volgen hem gewoon elke week om een beetje op de hoogte te blijven waar hij is en wat hij allemaal beleeft. Stempels halen is dus belangrijk voor hem. En zo nu en dan deelt hij ook nog gehaakte hartjes uit. Nieuws uit de regio vind je ook altijd online op onze app en website rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boeren.
0: Hey Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen Judith.
0: Jij bent voor het eerst van je leven op pad geweest met een camper.
4: Ja. Hoe was dat?
3: Dat was leuk.
0: Ja?
3: Echt? Ja, super.
0: Heb je die dikke bui nog meegemaakt vrijdagavond dan?
3: Wij zaten inderdaad, we hadden de boelen wel staan. Dus, maar wij zaten dus in de camper. Lagen wij op ons bedje. En het schudde allemaal heen en weer. Best wel. En dan van de onweer, hè?
0: Dus, hoe spannend is dat dan?
3: Dat is best wel spannend. Ja, ja, maar wel heel leuk om te doen.
0: Maar in zo'n camper zit je natuurlijk ook in die kooi van Faraday.
3: Ja, dus net als een auto.
0: Ik zou me
3: dan
0: veiliger voelen dan in een caravan. Ja. Waar ik in ga zitten.
3: Ja, en je moet ervoor zorgen dat je de luifel niet uit hebt. Dat je die niet in hebt.
0: Precies.
3: Dus, maar dat soort dingetjes. Ja, het was een leerzaam weekend.
0: Ja, maar bevallen, mooi.
3: Ja, zeker. Ja? Ja. Nou ja, we moeten ook wel. Want straks gaan we 3 weken met het ding op pad. Dus,
0: mooi vooruitzicht.
3: Ook een pelgrim.
0: Maar even op de korte termijn. Wat ga je zo doen tussen 9 en 12?
3: Even kijken. Het is best druk. We gaan de klompen natuurlijk weggeven. Ja. Het is maandag, dus gaan we met Sjoerd in gesprek. Vandaag gaan we het hebben over hulpacties. Waar ook RTV Drenthe meegewerkt heeft.
0: Ja, Haiti weet ik nog.
3: Nou ja, dat bijvoorbeeld. De voedselbank, maar ook de watersnood. Bijvoorbeeld is ook zo'n voorbeeld ervan. En komende zaterdag is natuurlijk de finale van het Songfestival in Drenthe. En wij blikken de hele week al even vooruit met de deelnemers. En ik trap straks om 11:15 ongeveer af met Dennis Hendricks.
0: Ja, mooi. Leuk, lekker blijven luisteren. Koffie en Keuvelen, zometeen met Wim en Marita. Plezier erbij. Tot morgen.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja. Ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
11: Kurk 24.
10: Kurk24.nl.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen.
9: Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
15: Door Al Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
16: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
15: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
17: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
15: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Er staat nog één file in de regio, de N375 Pessen richting Zwartsluis. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat tussen de afrit Ruinewold en de aansluiting met de A32.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel.
14: Met Wim Boer.

0: klein beetje hulp van de dames van Mai Tai in het achtergrondkoortje. Frankenboeiengroep was dat in Kronenburgpark.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 10 minuten over 9. Een hele goede morgen op deze maandag, de 1e juni. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. In ons terugblik op de Drentse Duizend blikken wij alvast vooruit op het Songfestival van komende zaterdag. We trappen af in dit geval met John en Nienke. En Beep, jawel, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Douwe Bob. En dat niet geheel zonder reden heeft allemaal te maken met Alp du 6 van komende donderdag. Straks hoor je Golden Earrings met Sound of the Screaming Day. Maar eerst de jazzpolitie. Liefdesliedjes.

0: inspiratie voor de tekst meer hebt, dan eindig je gewoon een nummer met La La La. De deden de Golden Earrings ook met The Sound of the Screaming Day.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Komende zaterdag, dan is het zover, de nieuwe editie van het Drents Songfestival Pop in het Plat. Met deze week ook een terugblik op de eerste editie van vorig jaar. En vandaag trappen wij af, in dit geval met John en Nienke. Die deden vorig jaar met dit nummer mee, namelijk Ik Wil Naar Huus. In de Drentse Duizend stonden ze toen op nummer 697. Trouwens, na afloop van het Songfestival Drenthe brachten ze dit meteen uit op single.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ter Wolde in Assen of Emmen.
3: Het is bijna 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Bij een race op het terrein van motorsportvereniging Motodroom in Emmen Kompaskum is gistermiddag een racer gewond geraakt. Het slachtoffer borstte met een concurrent, waarna hij ernstige rugklachten kreeg en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, N381 en N391. De bermen worden gemaakt, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periode aan. En schrik niet, om 12 uur straks is er een landelijke test met het NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met het luchtalarm zal er ook een melding naar telefoons gestuurd worden. Deze test gebeurt 2 keer per jaar op 1 juni en op 1 december. Dit en meer nieuws vind je op btv20.nl en in onze app. Hansie Nuisan met het weer.
4: Een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden deze morgen, maar het blijft wel droog en de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Vanmiddag bereiken we 22 tot in het zuiden wel 24 graden. Er waait een zwakke zuidwestelijke wind bij. Wel wordt het vanmiddag aanmerkelijk bewolkter.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandse kluis.

0: Autoruit.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.

0: afgelopen zaterdagavond stond hij nog in Pessen op het podium bij het muziekfeest Aldaar. Guus Meeuwis samen met Verhans per spoor.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat de hele week in het teken van jawel damesgroepen. En waarom? Ja, het is een nieuwe verzamelbox uit. En dat wel van Beep. Beep, de Complete Collection. Het is trouwens een box ook met het Drentstintje. Want Wouter Bessels uit Hogeveen die was erbij betrokken. Hij heeft het complete oeuvre van Beep weer opgepoetst. En dat heeft geresulteerd in een 3-cd-box. Waarom natuurlijk ook de 14 top 40 hits van het dames trio terug te vinden is. Maar ook hele bijzondere opnames. En daarom deze week ruim baan voor Beep en andere succesvolle damesgroepen uit de jaren 70 en 80. We trappen natuurlijk af met Beep met een hit uit de zomer van 1979. Never listen to a bouzouki player.

haar album Eigenwijsheid 2009 was het hier. Erika Karst, en dat ben ik, zie jou. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Komende donderdag vindt de 20e editie van de Alpe d'Huez plaats. En speciaal voor deze gelegenheid schreef Douwe Bob dit nummer. Hij doet trouwens zelf ook mee en zal na afloop het nummer ook met zijn band spelen. Het evenement is donderdag ook te volgen via RTV Drenthe.

overleed al op hele jonge leeftijd in 1996. 37 was pas deze Nadie en Wind Force 11. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel. De leukste nederpop die natuurlijk voorbij komt. Ak, dan ben ik nu. En als het vuur gedoofd is.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via Holland International Blues Festival.com.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het weer vanochtend nog vrij zonnig. Later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
3: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
19: Met Wim Boer.

0: Smokey. 1978 en I'll Meet You at Midnight.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Heb je ooit wel zo'n klompen gelopen, Marita?
2: Ja, daar heb ik het toevallig vanochtend met Judith over gehad.
0: Dat geeft helemaal niks.
2: Dat maakt niet uit.
0: Ik luister wel vaak, maar ik hoor niet alles.
2: Nee, dat geeft helemaal niks. Nee, als klein meisje heb ik op klompen gelopen. Toen had ik klompjes gekregen van oma. En die stonden dan ook bij oma. En als ik dan ging logeren bij oma, kreeg ik klompjes aan.
0: Ah, leuk.
2: Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, mooi man.
2: Ja, en jij?
0: Ja, ik ben boerenzoon.
2: Ja, dan heb je zeker op klompen gelopen.
0: Daar dacht ik wel, klompen met lezen.
2: Ja.
0: Anders hadden wij niet aan.
2: Nee, dat snap ik wel.
0: Nee, dat
2: maar
0: het
2: loopt
0: zo.
2: Ook lekker.
0: Ja, maar ik hoorde vanochtend wel die kandidaat inderdaad van... Je moet ze altijd even inlopen. Stelt je soms nog een randje aan... Ja. Of dat je even wat eelt moet ontwikkelen op je voet... op bepaalde plekjes.
2: Ja.
0: En dan loopt het best wel lekker.
2: Dan loopt het heerlijk als je hem al die klompen goed hebt ingelopen... dan is er niet zoveel aan de hand, hè?
0: Sommige mensen zweren erbij.
2: Ja,
0: maar ik snap dat wel, hoor.
2: Ik ook.
0: Nou, je kunt ook een paar klompen winnen. Nu weet ik niet of als je deze klompen ook gaat doen of dat je ze echt voor de sier hebt. Want het zijn wel collectors itempjes volgens mij.
2: Het zijn speciale RTV Drenthe klompen. Die worden helemaal handgemaakt in het klompenmuseum. Dus je krijgt niet alleen maar klompen van ons, maar je mag ook gratis naar het klompenmuseum in Eelde naar de collectie kijken. En daar worden de klompen helemaal aangemeten.
0: Mooi.
2: En dan inderdaad met RTV Drenthe logo's en gezelligheid. Dus het is een hele bijzondere klomp.
0: Hoe kunnen mensen die winnen, Marita?
2: Nou, we hebben gedacht, er zijn best wel veel spreekwoorden en gezegdes met het woord klomp erin.
0: Mm-hmm.
2: Nou, toen gingen we een beetje doordenken. Spreekwoorden en gezegdes, spreekwoorden. Hé, er zijn überhaupt natuurlijk heel veel spreekwoorden en gezegdes in Drenthe.
0: In Drenthe.
2: Ja, in Drenthe.
0: Ja.
2: De vraag is, wat betekent het eigenlijk allemaal?
0: Oké. En er is een of andere onverlaat heeft erin gesproken.
2: Ik heb geen idee wie.
0: Nee, ik zal eens even luisteren. Dit is de opgave. Leugens en kuttebinties. Stem komt enigszins bekend voor.
2: Ja, ik kan het niet plaatsen.
0: Wacht even. Nog één keer. Leugens en kuttebinties.
2: Oh ja. Ja. Je hoort deze man niet vaak.
0: Nee, niet echt. Nee. Als je weet wat dit betekent, deze Drentse uitspraak, kom dan maar door op 0592 33 11 88.

0: Detroit Spinners en Working My Way Back to You, baby.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Nou, dat viel nog niet mee, Marita.
2: Oeh, dat was best een lastige.
0: Nou, wat ik heb. Ja, er kwamen ook veel belletjes, veel appjes komen er binnen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja,
2: ik heb veel foute antwoorden gehoord.
0: Ja, ook wel. Er was één die gaf een hele bijzonder antwoord, hè?
2: Die zei, het is Wim Boer.
0: Ja.
2: Maar dat wisten we.
0: Dat klopt inderdaad wel, ja. Eigenlijk klopt het wel.
2: Het is wel waar. Het zat wel goed.
0: Ja, nee, maar de vraag was, wat betekent inderdaad wat wij wat deze onverlaatse daar tot ons bracht?
2: Ja, en dat was jij natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Jan Steengruut Westerbork. Een hele goede morgen.
3: Ja, mooi.
0: Mooi, Jan, hoe is het?
3: Ja, goed, jongen.
0: Mooi, man. Ja. Wat ben je aan het doen?
3: Ik zit in de auto. Ik kom net thuis.
0: Je komt net thuis.
3: We waren in een dorp in West. En even naar de begraafplaats. En ja, onderweg toen kwam dat spelletje hier op de radio. En toen zeg ik, mijn vrouw die zegt van... goh, word ik maar niet klompen. En ik zei, ja, eerlijk waar. Ben ik maar aan toe. Ja,
0: als je dus die, als je die nou ook niet had...
3: Ja, nee, precies.
0: Ja, ik ben ook Berkenwest, dus ik ken inderdaad wel een paar namen daar.
3: Ja,
0: dus,
3: ik ken elkaar wel. In ieder geval van naam en gezicht.
0: Maar. Ja, daarom. Ja. We hebben nooit met elkaar een visite West, hè? Ook even voor de luisteraars.
3: Nee, dat heel niet, hoor.
0: Nee, dat is heel belangrijk.
3: Als je in de buurt bent, kun je mij gerust om, hoor.
0: Ja, is goed. Dat doe ik, ja. Hey, maar je zegt, mag ik dat vragen? Je was in de begraafplaats West, maar ga je dan een graf onderhouden van je dierbaren?
3: Ja, onze veurholders, hè.
0: Ja.
3: Gisteren ben we ook al op pad geweest, ben we nog niet veurholders toe geweest. En we zijn nu naar de veurholders van Dina geweest. En dan moet je even kijken hoe afsteekt met onkruid en zo. Dus dan trekken we de onkruid er maar dus.
0: Ja.
3: En dan, dan kan ze weer even kijken.
0: Heeft er ook nog een gevoel bij? Tenminste, dat kan ik me iets voorstellen. Maar als ik nou mijn ouders, ik ga er niet zo heel vaak heen. Die ligt dan in Hoogalden. Maar een veurholder van mij, die ligt in de Westerbork. Ik vind wat bijzonder, dan denk je aan die tiet terug.
3: Ik denk zeker aan die tiet terug, ja. Al heb ik dan de veurholders van Dina niet kent, of Ine nog, of de Hendrik Wiegers nog.
0: Ja.
3: Maar bij mijn veurholders wel, ja. Dan komt er wel herinnering voor hem, zeker.
0: Ik word altijd wat nostalgisch dan.
3: Ja, dat klopt. En dan denk ik van, goh, ik ging met mijn opa vissen en met mijn andere opa die uit Beelden. Dan ging ik sleurverlopen, die heeft mijn sleurverlopen leer.
0: Ja.
3: En daar denk ik dan wel aan terug, ja.
0: Mooi, ik word ook altijd, ja, ik geef wel een mooi warm gevoel van, heerlijk.
3: Ja,
0: ja, mooi. Ja. We komen allemaal een keer uit de tiet, dus daar kun je niks aan doen.
3: Ja,
0: dus,
3: nee, precies. Ja, goed.
0: Maar dit geheel terzijde, Jan. Ik zal nog even het spreekwoord aan je laten horen. Komt er?
4: Leugens hebben kuttebinties.
0: Leugens hebben kuttebinties. Wat betekent dat?
3: Ja, nou ja, volgens mij,
0: leugen
3: komt altijd
0: dus. Ah,
3: zo snel.
0: Ja, de waarheid achterhaalt hem wel.
3: Precies.
0: Mooi. Ik mag je feliciteren.
3: Ja, dankjewel.
0: Je hebt een paar klompen.
3: Ja, ben ik blij ermee, joh.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ik vind niet dat ik ze gewoon gebruiken. Maar ik loop wel vaak op klompen. Ja.
0: Dat wel, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Je kunt ook altijd nog een paar viooltjes zetten, hè? En dan voor je deur zetten.
3: Ja, nou, nee, ik heb een paar rollen klompen laten liggen om dat te doen. Maar die klompen ligt er nog. Er is niks meer gebeurd.
0: Nee, maar dit is hartstikke mooie klompen. RTV Drenthe design zit er erop. Dus ik denk misschien dat je ze wel in de kast zet dus. Te pronken.
3: Ja, nou, dat zou heel goed kunnen, ja. Mooi zo. Ja.
0: Hey, blijf nog even een lijn voor alle gegevens. Dan gaan we die noteren. En dan wens ik jou die een fijne dag toe.
3: Ja, oké. Jullie ook, hè. Goede uitzending.
0: Dankjewel. Jan. Mooi.
3: Yo, hoi.

Horowitz hier op Radio Drenthe. Dat met My Destiny. Loopt zo maar tegen half elf. Marita die zit al te trappelen van ongeduld om het nieuws uit de regio met ons te delen. We eerst even luisteren naar Tom Jones. Dit is Love Me Tonight.

0: net te fel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Het is 7:05. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Inwoners van Meppel mogen maximaal 145 keer per jaar afval weggooien in ondergrondse containers. Wie vaker het afval kwijt moet, gaat daar extra voor betalen. €1,39 per keer. Meppel had oorspronkelijk de ambitie dat er vorig jaar 60 kilo restafval per inwoner werd weggegooid, maar dat lukte bij lange na niet. Nu wordt dan ook ingezet op 100 kilo afval per inwoner. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, de N381 en de N391. De bermen worden gemaaid, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periodes aan. De werkzaamheden vinden vooral 's nachts plaats en duren per traject niet langer dan een dag. Op onze website zie je precies wanneer welke wegen worden aangepakt. Beachvolleybalster Katja Stam uit Kleindijk heeft met haar dubbelpartner Raisa Schoon de finale van het Elite 16 toernooi in Tsjechië verloren. In de eindstrijd was een Canadees duo ze in 2 sets te sterk af. Stam en Schoon maakten indruk in Ostrava en schakelden verschillende koppels uit die hoger op de wereldranglijst staan. Het Nederlandse duo won in de laatste jaren 3 keer een Elite 16 toernooi. En schrik niet, over 1,5 uur is het zover, dan is er een landelijke test met een NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met het luchtalarm zal er ook een melding naar je telefoon gestuurd worden.

0: test gebeurt 2 keer per jaar, namelijk vandaag op 1 juni en ook op 1 december. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
1: Je weet dat het komt en toch schrik je altijd weer. Dat is wel zo, hè?
0: Het is gewoon zo. Ik heb het nu ook al meerdere keren gemeld. Van let op, om 12 uur is het zover. Maar zometeen en vooral als al die telefoons in deze ruimte tegelijk afgaan. Ja. Wim, wat zullen wij schrikken? Ja, ja. En hard
1: dan. Nou ja, zoiets ongeveer zoiets, dan. Hè? Ja, ongelooflijk hard. Goed zo. Marita, dankjewel. Het weer dan nu met Hans Dienhuis.
2: Een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden deze morgen, maar het blijft wel droog en de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Vanmiddag bereiken we 22 tot in het zuiden wel 24 graden. Er waait een zwakke zuidwestelijke wind bij. Wel wordt het vanmiddag aanmerkelijk bewolkter.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.

0: Madness was dat. En Embarrassment.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 8 minuten over 10:30. Aldert is voor ons op Chuck. Nou, het was een afgelopen weekend een festival na festival. En Aldert is nu bij Eetje in M. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Wim, mooi. Nou ja, dat festival is intussen dan wel voorbij, Wim. Hè? Want ik weet niet, als je de beelden erbij hebt, dan zie je dat we in een lege tent staan op dit moment. Stage, San Quentin Stage is dit in M. En dat hoort bij het Roots, Rips and Brews Festival. Afgelopen weekend was dat. En de mede-organisator hier, Mike Reuvers, stiert hier bij mij. Een naam die onlosmakelijk is met RTV Drenthe, Mark, begreep ik net.
4: Ja, dat klopt. Ja.
3: Je broer die was bij ons en die hebt ook bij ons werk.
4: Ja, in een vorig leven was dat.
3: Ja, maar dat is wel een poosje leden.
4: Ja. Voetbalverslaggever was ik.
3: Ja, klopt. Je zit er ook Barrespot TV.
4: Ja, zeker.
3: Ja. En je Drentse Roeselen ontloop je ook niet. Scrootballer, daar ben je een grote fan van.
4: Ja, daar ben ik een groot fan van. En we hebben natuurlijk nog een festival en daar speelden die jongens altijd. Ja. Dus,
3: Mike, het is de day after.
4: Ja, de tweede day after is. Maar we ben aan het ombouwen. We hebben nog een weekend te gaan, zeg maar.
3: Ik denk, ze breekt de boel nou af, want het is nou klaar. Maar het is niet helemaal klaar nog.
4: Nee, wij doen Pitfest ook nog. En dat is koop weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag. En dat wordt weer net zo druk als afgelopen zaterdag. Ja.
3: Maar vertel me, wat is het verschil tussen beide festivals?
4: Ja, de muziek vooral.
3: Ja.
4: Sfeer is eigenlijk best wel een beetje hetzelfde, een beetje familiair allemaal.
3: Ja.
4: Maar goed, van weekend komt er alleen maar punk en metal en aanverwante herrie voor de meeste mensen.
3: Ja.
4: En afgelopen weekend was het natuurlijk lekker relaxed country.
3: Is Scrootball ook een van de artiesten?
4: Jazeker.
3: Ja, zeker. Mag niet ontbreken.
4: Nee. Ik heb tegen de jongens gezegd, zolang jullie bestaan, speelden jullie elk jaar op Pitfest.
3: Ja. En dat is dan wel de laatste keer, toch?
4: Dat is ook de laatste keer, ja. De laatste keer buiten in ieder geval.
3: Ja.
4: Dan gaan we volgend jaar met Pitfest nog één keer naar binnen.
3: Ja.
4: En dan gaan we terug naar onze roots, zeg maar. Zoals we begonnen ben nooit. 2016 met 350 man. Doen we volgend jaar nog een keer met 350 man.
3: Ja. Ja.
4: Maar komend weekend hebben we bijna 5000 man.
3: Ja. Ja. Maar dit festival van afgelopen weekend, Mike, dat stopt. Dat Roots, Rips and Brews, dat klinkt meer die Amerikaans, Americana. Ja. En dat is het eigenlijk ook?
4: Is het ook, ja. Country, Americana, blues, bluegrass, bluesrock. Echt een beetje de rootsmuziek, zoals we die kennen nu in Amerika. Maar goed, dat hebben we nog 5 jaar gedaan. En
3: het was een groot succes.
4: Het afgelopen weekend was het mooiste weer wat we ooit hadden.
3: Ja.
4: Dus we hebben al gezegd, we gaan er op een high gaan we eruit.
3: Ja. Waarom stopt het?
4: Ja, omdat wij doen dit met een klein groepje vrijwilligers.
3: Ja.
4: Risico's ben verschrikkelijk groot, kosten ben enorm. Er is niemand die dan stuur aan verdient. En dat hoeft ook niet. Maar we willen er ook niet duizenden euro's achteraan moeten trappen, zeg maar.
3: Ja. En dat risico is te groot?
4: Ja, dat is veel te groot.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Als je ziet waar wij hier staan hebben, zeg maar, aan tenten en aan stroom en aan podia en aan licht en geluid en alles. Dat kost gewoon heel veel geld.
3: Ja.
4: Nou, afgelopen weekend hebben we geluk gehad met weer. We hebben ook een paar jaar pech gehad met weer.
3: Met uitzondering van die vrijdagmiddag?
4: Ja, dat alles weer ons te boven lag. Maar goed, dan komt er naberschap uit de buurt en die helpt je weer de boel op te bouwen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar het is bijna niet meer te trekken met een paar man. Nee. Dat is gewoon niet te doen.
3: Maar waarom heeft dan misschien zo groot laten worden? Of was het nou zo groot vanaf het begin af?
4: Nou, de eerste editie was vers uit corona. Dus toen had iedereen nog zin in een festival, zeg maar.
3: Ja.
4: En toen waren de prijzen nog een beetje normaal. Maar wij komen er ook niet meer onderuit om de entreeprijs omhoog te doen. Om de muntprijzen omhoog te doen. En als je dan volgend jaar naar 4 euro een beetje moet voor het biertje.
3: Ja.
4: Ik schaam me bijna om dat te vragen, zeg maar, als organisator.
3: Het zal wel moeten, maar dan kun je nu de kosten.
4: Ja, dat komt er niet onderuit. Maar ja, dan maak je een keuze. Ga je groter en commerciëler? Nou, dat wilden we niet. Ja, dan is de andere keuze, moet je eerlijk wezen, dan kun je beter stoppen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, of terug naar de roots.
4: Ja, dat kan ook. Maar dan ga je naar. Stel dat je doet dat voor 1000 of 1500 man of zo.
3: Ja.
4: Dan,
3: en dan zijn de tent en zo. Want tent ben ik ook natuurlijk hartstikke duur. Al die apparatuur en zo.
4: Ja, dat klopt. Maar dan moet je een openluchtpodium hebben. En dat is ongeveer net zo duur als een tent. Dus,
3: is dat zo?
4: Ja. Dus dan is het eigenlijk om het even, zeg maar.
3: Ja.
4: En dan is het. Als je zegt van we doen 1500 maximaal. Ja, dan kan je terrein misschien wel wat kleiner worden, maar je hebt nog steeds je podia nodig, je hebt nog steeds je licht en geluid nodig, je stroom nodig, je wc's, alles. Ja. Dus het is slimmer om op te schalen. Maar dat kunnen wij met die kleine groep niet aan, dat wilden wij ook niet. Dus het is, weet je, we hebben afgesloten met een prachtige editie. En dat is, het is een prachtig slot, dat is het.
3: Ja. Ja. Nou snap ik, aan alles komt mijn eind, maar in Hilder veel vaker, hè? Er zijn meer festivals in de landen die met ditzelfde probleem worstelt.
4: Ja, die lopen allemaal tegen hetzelfde aan. En ene festival heeft misschien wat meer problemen met regelgeving. Wij hebben, en dat is bij ons geen issue, wij hebben een goede relatie met de gemeente en de provincie. Vergunning is altijd, wordt altijd geregeld. Dus dat is niet het probleem. Maar iedereen loopt tegen, ook tegen kosten aan.
3: Die kosten is
4: Het is echt, als jij in 10 jaar tijd ziet wat er gebeurd is in kosten, en vooral vanuit corona. Ja, dat is echt bizar.
3: Ja.
4: Maar goed, dat moet wel ergens betaald worden.
3: Ja, precies.
4: En dan kun je wel zeggen van, we maken de entreeprijs nog weer duurder.
3: Je kunt ook zeggen, er wordt er niet eens, gaat er niet van. Want hoezo duurder? Het is hetzelfde spul allemaal nog.
4: Ja, ja, maar al die prijzen. Bier is in 3 jaar tijd is dat 25% duurder geworden. Ja. Dus dat moet ergens van haar komen, zeg maar. Ja. Dus die brouwers zouden wel geld verdienen.
3: Ja, ik wil zeggen, de marine wat aan verdienen.
4: Ja, ja. Ja. Ja, kijk, en lokale leveranciers, dat doen we dan wel. Wij doen bijna alle handel lokaal, zeg maar. Ja, dus ja. Die verdienen ook een boterham, zeg maar. En wij hoeven niet een boterham te verdienen. Nee. Maar we wilden ook niet op een houtje moeten buiten.
3: Maar goed, het komt er dus eigenlijk op neer, Mike, dat het ook al vrienden niks aan, is het gewoon een risico te groot om met vrijwilligers zo'n festival te draken. Daar komt het op neer.
4: Ja, daar komt het wel op neer. En vooral de organisaties, en dat is echt maar een heel klein clubje. We hebben allemaal een normale baan ernaast. Dus we hebben gewoon in deze periode hebben iedereen 2 fulltime banen, zeg maar. Ja, die druk en die stress en de energie en alles wat dat kost met een paar man. Dat weegt niet meer op tegen de risico's.
3: Precies, en jullie kijken ook met de ook altijd naar de weersomstandigheden. Want als het slecht weer is, dan komt er sowieso geen ene.
4: Ja, ik ben echt sinds 3 jaar ben ik echt doodsbenauwd van wind, zeg maar.
3: Ja.
4: We hebben al 3 keer gehad dat onze boel omwaaid is. Dus daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van. Ja.
3: Nou wordt het wel wat wisselvallig weer. De komende dagen heb ik mee laten vertellen. Maar kom weekend misschien het toch weer aangenaam te worden.
4: Ja, voor zaterdag lekker goed.
3: Ja.
4: Donderdag lekker nog heel slecht. Maar het pitfest publiek is heel trouw. Dus die...
3: Die komt wel.
4: Die komt wel,
3: ja. Ja, ja. Ja. Jan. Ja, Wim, je hoort het is jammer. Het was een fantastisch festival na al die jaren. Maar het is aflopen. Roots, Rips en Brews nog 1 weekend. En dan gaat het echt voor letterlijk en figuurlijk de stekker eruit.
0: Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Het begin van het grote succes was dat voor ABBA en dat met Waterloo.
1: Wie keuvelt hier?
0: 10 minuten voor 11 op deze maandag. Het is alweer de 1e juni, Marita.
2: Oh, we gaan dan weer hard, hè?
0: Alsjeblieft, hou op met me. Hey, normaal gesproken dan moeten we even sport bespreken. Maar er was geen sport dit weekend, dus niks gebeurd.
2: Nou, klaar.
0: We hebben allebei wel een leuk weekend gehad.
2: Heel leuk.
0: En jij bent naar Harry geweest.
2: Ik ben naar Harry geweest, naar Harry Styles.
0: Harry.
2: In de arena afgelopen zaterdag. Nou, heb ik best wel een beetje geroepen van ik ga nooit meer naar de arena, want dat is zo'n badkuip.
0: Ja.
2: Maar het was heel goed.
3: Oh.
2: En sowieso, Harry Styles was fantastisch. Geen valse noot komt uit die mond van die jongen.
0: Hij kan wel wat.
2: Hij kan ongelooflijk veel.
0: Hij kan dingen.
2: En een show, dat wil jij niet weten. Mm. Er werd gespeeld met licht. En het was echt, het was fantastisch.
0: Is het redelijk donker gemaakt ook? Een beetje, tenminste, het plafond, het dak, zeg maar, die hangt wat doeken, geloof ik. Ik zag wat foto's voorbij komen.
2: Ja, de hangen doeken, dat is natuurlijk ook met het geluid te maken, want het is inderdaad, normaal gesproken echo't het erover daar in de arena.
0: Ja, was
2: een
0: concert van 3 weken geleden nog.
2: Ja, serieus. Zeg maar. En wij zaten vrij bovenin. En daar heb je natuurlijk helemaal de pech dat je het heel erg hoort.
0: Dat je soms van links en rechts.
2: Maar dat was niet zo.
0: Okay.
2: Ja, de bas kwam een beetje hard aan. Maar ja, dat weet je als je een beetje bovenin zit.
0: Ja.
2: Maar er waren inderdaad doeken opgehangen om het wat donkerder te maken. En ook voor het geluid. En het was gewoon echt heel erg goed. Ja, en daar ben ik ook allemaal flauw van.
0: Ja.
2: Steeds lees je die concerten van Harry Styles. De helft is nog niet uitverkocht.
0: Mm.
2: Dat is echt onzin.
0: Onzin dus.
2: Natuurlijk, het is niet uitverkocht, maar het is voor 95% wel gewoon uitverkocht. Her en der een lege stoel.
0: En wat betreft gillende keukenmeiden?
2: Ja, dat is wel aan de hand. Hoorde op je zin. Ja, echt.
0: Ja, toch, hè?
2: Mijn zoon van 12 was mee. Het was zijn allereerste concert. Nou, is hij sowieso niet zo heel erg van de mensenmassa's, dus we hebben er wat aan gedaan.
0: Armio.
2: Maar die had inderdaad zijn oordopjes nodig. Want anders, die meiden, er zat er ook eentje voor hem keihard te gillen. En zijn zus deed het ook. Dus het was wel echt nodig.
0: Dan moet je wegfilteren dan.
2: Ja. Maar jij hebt ook een leuk weekend gehad.
0: Zeker.
2: Want jij bent voor het eerst in een camper.
0: Ja, we gaan met de camper op vakantie en we hebben een proefweekend. En dat is hartstikke extreem goed bevallen.
2: Kijk.
0: Vrijdag weg, we zijn bij Loenen zijn we gaan staan. Dat was wel grappig, want ik heb twee broers. Eén die is jonger, nog wel één. Maar de twee die hebben allebei een caravan. Dus die stonden één links en ander rechts. En wij stonden er tussenin. Dus dat is een beetje sociale controle van alles en iedereen. Maar die hebben meer ervaring met kamperen, met dat soort dingen meer. Wel met de caravan, maar toch hoe een aircootje doet. En hoe je het water aansluiten en dat soort dingen meer. Dus het was hartstikke leuk.
2: Gezellig.
0: Ja, en wat mooi was, we hadden een neef en een nicht in het weekend.
2: Oh ja.
0: En dat was voor de eerste keer met deze groep. Van mijn moeders kant wel eens gehad. Maar dit was dan van mijn vaders kant. En dit was leuk, want ik had sommige mensen ook al gewoon al 10 jaar niet gesproken of gezien.
2: Oh, dat is leuk.
0: Dus we hebben herinneringen opgehaald.
2: Dat was goed.
0: En alles. Ja, en we zijn bij het museum geweest. Kruller-Muller Museum.
2: Vond je ook mooi?
0: Ja. Maar er was een Van Gogh tentoonstelling. En er waren Van Gogh, ik heb wel eens een keer Van Gogh gezien, maar nog nooit zoveel tegelijk. En wat ik dan mooi vind, je staat voor zo'n schilderij. En dan denk je, maar Vincent van Gogh heeft dus exact ook voor dit schilderij ook gestaan. Dan met zijn penseeltje en te kijken van hoe er wat. En dat vind ik mooi.
2: Ja, bijzonder is dat, hè?
0: Ja.
2: Absoluut. En jij hebt dus nu in een camper geslapen. Het is goed bevallen. En is het dan ook al zo dat jij samen met je vriendin dan al aan het kijken bent of je er zelf eentje moet kopen?
0: Oh, er gaan wat geruchten.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar dat zie je dan alweer.
2: Ah, spannend.
0: Ja, maar een mooie herinnering ophalen aan vroeger. Dat is gewoon prachtig mooi.
2: Ja.
0: En, we zijn nog gisteren nog even wezen fietsen in Loenen omgeving. En er is een ereveld is daar. Dat is bij Margraat. Dan heb je ook zo'n ereveld van de oorlog.
2: Mooi.
0: En Loenen heeft het ook.
2: Ja, heel indrukwekkend, hè?
0: Liggen 4000 mensen. Liggen daar. Verzetstrijders. Mensen die in Indië hebben gevochten. Of die met een zeemansgraf zijn omgekomen tijdens de oorlog. En jong en oud en van alles zwart. En dan loop je daar rond. En dan word je beter gewoon onder de indruk.
2: Ja, dan word je stil.
0: Ja.
2: En zeker als het er zoveel zijn. Als er 4000 zijn, dan komt dat wel binnen.
0: Ja, klopt. En ik hoor er wel eens ook mensen zeg maar in mijn omgeving. Of op de social media. Die noemen zichzelf verzetstrijders. Ga daar een keer naartoe.
2: Ja,
0: en ga daar een keer kijken inderdaad hoe die mensen die zich opgeofferd hebben voor anderen ook bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Er was een groep werd gefusilleerd en er waren 3 minderjarigen bij. En hun plekken werden ingenomen door 3 oudere mensen. Die hebben zich vrijwillig aangemeld.
2: Oh,
0: nou, dat soort dingen meer.
2: Ongelooflijk.
0: Dus, ja. Dus dat ook weer heel mooi. Zo'n afsluiting van zo'n weekend. Om dat ook een keer bij stil te staan.
2: Kijk, allebei dus een goed weekend gehad.
0: Waarvan akte. Dit is Toto en Africa.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Man, man, man, ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze! Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

met een aantal hits, waaronder bijvoorbeeld de Rolls Royce Express, maar ook deze van Rolls Royce was de Best Love. Nog een uurtje koffie en keuvel. En natuurlijk straks in de tweede half uur gaan we even weer in gesprek met Sjoerd over 80 jaar regionaal omroep Noord-Nederland. En straks ga ik even bellen met Dennis Hendricks, want die doet komende zaterdag mee aan het Songfestival Drenthe. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: twee keer de hit geweest voor de Rolling Stones. Natuurlijk ook door de Tour of Duty. Painted Black was dit. Aankomende zaterdag, dan is zoiets de tweede editie van het Songfestival Drenthe, oftewel Pop in het Plats. En wij belden deze week elke dag in met twee kandidaten. Anouk die deurde dan met rond kwart over twaalf. En ik dat trap de eerste nu af. En ik heb aan de telefoon Dennis Hendricks. Dennis, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een van de vaste waarden inmiddels al, want het is volgens mij de tweede keer dat je meedoet.
1: Ja, vorig jaar waren we er ook bij. En natuurlijk niet te vergeten, een paar jaar geleden natuurlijk ook al met het Drentse Liedjesfestival.
0: Ja, dus de derde keer in dit geval. Hey, het Songfestival Drenthe, hoe vierde jij dit dan? Je gaat met een paar mensen bij elkaar zitten, of heb je al een liedje in gedachten waar je denkt van, nou, dit zult hier wel eens bij kunnen passen?
1: Nou, in dit geval, we hebben nummers geschreven. Ik zal de titel maar direct prijsgeven.
0: Ja, doe maar.
1: Nooit op. Ik en de vrouw, zeg maar, Thuis, wij voeden de kinderen echt al met, goh, als je wat wil bereiken in het leven, moet je nooit opgeven. Dat gaat over voetbal, over school, over fietsen, over lopen. Alles wat je moet leren in het leven, dat kun je maar op één manier bereiken. Dat is nooit opgeven. Dus ja, dat was eigenlijk voor mij een heel mooi voorstelje om daar een nummer over te schrijven en daar een tekst bij te bedenken.
0: Ja.
1: En de muziek bij te bedenken. En toen hebben we uiteindelijk met de band samengezeten. En is daar dit uitgekomen wat wij zaterdag mogen presenteren.
0: Werkt er bij de kinderen ook voor jou zo? Want bij mij ging dat niet altijd goed. Maar tenminste, als ik ze wat vertel, ze lusten niet altijd naar mij.
1: Nou, lusten doen ze niet altijd. Maar goed, alles schiet met vallen en opstaan. Hè?
0: Ja, daarom. Ze heurt wel, maar ze lusten niet. Hè?
1: Nee, precies. Dus ja, in ieder geval, dat is wel een mooie. Ik vind dat er in ieder geval een super tof nummer uitgekomen is. En, en ik hoop dat de mensen dat zaterdag natuurlijk ook vinden.
0: Je hebt inmiddels een mooie band om je heen verzameld. Je bent een prachtige mooie naar je weg gaan slaan. Dat ging volgens mij redelijk goed, hè?
1: Ja, we hebben niks te klagen. Wij staan de hele zomerdeur, hebben wij wel wat optredens staan. En ik denk dat wij nu in ons debuutjaar richting de 30, bijna 40 optredens gaan. Dan, dat denk ik dat het wel goed doet.
0: Ja, en de repertoire van jullie dan? Doe je covers of alleen maar eigenwerk?
1: Ik probeer nu zoveel mogelijk eigenwerk erin te verwerken. Mm-hmm. Er liggen ook wat nummers klaar, wat wel al opgenomen is, maar nog niet uit is. Maar dat spelen we live al wel. Ja. Voor de rest vullen we dat een beetje aan met country covers. En dat varieert zeg maar van het bekende werk van Johnny Cash tot minder bekend werk van onder andere Drake Milliken, wat misschien wel minder bekend is voor de meesten.
0: Oké, maar goed, maar onze social media en websites is ook weer allemaal wel goed te volgen wat dat betreft. Maar eerst aankomen zaterdag, en wat ik begrepen heb, het nummer is al opnemen. Je hebt volgens mij ook de clip opnemen in dit geval.
1: Ja, we hebben de clip opgenomen met Atlas Theater in Emmen. Hmm. Hebben ze een hele mooie setting namens RTV Drenthe aan neergezet. En alle 10e deelnemers hebben daar een clip op genomen. En die worden aanstaande zaterdag allemaal uitzonden.
0: Ja.
1: En dan komt daar uiteindelijk een winnaar uit.
0: En we denken drie keer scheepsrecht?
1: Ja, dan ga ik min of meer ik ga er van u van niet zeggen, maar het zal er wel mooi zijn.
0: Goed, vorig jaar natuurlijk Koffiemissie 2. Dat was een ballet. En in dit geval, je zegt geef nooit op. We gaan het nummer niet helemaal spelen. Ik heb 15 seconden heb ik klaarzet. Dus dan moet het echt even doen. Dus dan heb de luisteraars een klein idee van

0: En dat was hem alweer, uiteindelijk. Die 15 seconden, die ben ik zo weer voorbij natuurlijk. Het is geen ballad worden, hè?
1: Nee, het is echt een beetje een country feel liedje, zeg maar. Ik ben natuurlijk zelf helemaal gek van country. En ja, in het dialect, ik denk dat het en vernieuwend is, omdat bijna niemand dat nog doet. Echt country, zeg maar, in het dialect.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we ook een beetje weg te blijven van het makkelijke drie akkoorden rock and roll, zeg maar.
0: Mm.
1: En ondanks dat hier maar drie akkoorden is, en trouwens, moet ik ook eerlijk weten.
0: Heb jij, Dennis, ook enig idee wat de andere kandidaten allemaal doet? Heb je het dan een beetje gevolgd, of...
1: Nou ja, je probeert natuurlijk links en rechts een beetje op te vangen, zeg maar, voor wat ook stiekem even mee om de hoek te kijken in het Atlas Theater. Mm. Maar dat was wel zo afgeschermd dat wij, we weten van elkaar niet wat we aan het doen zijn, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk dat dat misschien ook wel een mooie is van het concept. Ik bedoel, met het Dresden Liedjes Festival had je natuurlijk een aanloop en dan was het altijd, werd er altijd wel van de fun al een beetje bekend.
0: Ja.
1: Wie wat deed, zeg maar.
0: En dan niet.
1: Nummers volgens mij nog. Nee, maar nu helemaal niet. Dat vind ik juist misschien wat allermooiste aan het nieuwe concept, zeg maar, dat... Tot en met zaterdag weet eigenlijk niemand van elkaar wat we ingezonden hebben.
0: Oké.
1: Okay, nou, behalve dan misschien die 15 seconden.
0: Dan kan ik je nou in ieder geval dat wel vertellen, dat je dus deze week niet om 11:15 en om 11:15 naar Radio Drenthe moet luisteren, want dan hoor je steeds fragmentjes van 15 seconden van jouw concurrenten, moet zeggen, de andere mensen, de kandidaat die ook mee doet. Dus dan moet je de radio in muur zetten, maar verder moet je gewoon doorlusten.
1: Ja, nee, dat komt goed. Ik test die bij mij dagelijks anders.
0: Mooi zo. Hey, bedankt. Succes en toi te toi voor aankomend zaterdag. En we spreken elkaar dan.
1: Ja, hopelijk spreken we elkaar zondag. Want dat is een goede dag.
0: Oh ja, klopt. Mooi zo, doen we dat. Hey, bedankt, Dennis.

zaterdag dus het Songfestival Drenthe. Hier ook te zien natuurlijk vanaf 8:30 op TV Drenthe. En net spraken we even met een van de kandidaten. Dennis Hendricks is dat. Straks hoor je Daryl Hall en John Oates met Adult Education. Gevolgd natuurlijk door reclame en het nieuws met Marita. Maar eerst is hier Lisa de Graaf. Maybe it was love. We broke.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Het is 1 minuut over 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Ze worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in een zaak rond een voormalige verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart nadat het Wilhelmina ziekenhuis Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalige verpleegkundige heeft de beschuldigingen steeds ontkend. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, de N381 en de N391. De bermen worden gemaaid, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periodes aan. De werkzaamheden vinden vooral 's nachts plaats en duren per traject niet langer dan een dag. En op onze website zie je een overzicht wanneer welke wegen worden aangepakt. De Drentse boermarken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd. En dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
4: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap en het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille kracht op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkt. En daarmee verdwijnt de cohesie op Drenthe.

0: platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
1: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. Ja, en schrik niet, over een klein half uurtje is het zover. Dan is er een landelijke test met een NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met de luchtalarmen gaat er dus ook een melding naar je telefoon. Die test gebeurt 2 keer per jaar, namelijk vandaag op 1 juni en ook op 1 december. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: Dankjewel, Marita. Als die nieuws dan met het weer.
3: Een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden deze morgen, maar het blijft wel droog en de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Vanmiddag bereiken we 22 tot in het zuiden wel 24 graden. Er waait een zwakke zuidwestelijke wind bij. Wel wordt het vanmiddag aanmerkelijk bewolkter.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op Sunweb.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: uit de periode van de glamrock. Deze band de suite dat met Funny Funny.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar het Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: jaar maken we natuurlijk als regionale omroep RTV Drenthe al voor het 80ste jaar radio en televisie voor iedereen in Drenthe. Altijd in de buurt. En als het nodig is, staan we ook nog eens een keer als omroepmedewerkers klaar om in actie te komen. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bijvoorbeeld slachtoffers van grote internationale rampen. Sjoerd Loijga, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vandaag dus aandacht voor een aantal van die bijzondere acties die we ooit in het verleden hebben gevoerd. Wat heb je zoal meegebracht?
1: Ja, allemaal fragmenten van de acties om geld in te zamelen of om directe hulp te bieden. Zoals in de vorm van het inzamelen van goederen tijdens de jaarlijkse actie rond de voedselbank. Daarmee begint RTV Drenthe in december 2013. Het hoofddoel: geld en houdbare producten inzamelen voor, let wel, duizenden Drentse inwoners die gewoon afhankelijk zijn van deze hulp. Hier een fragment van de start van de actieweek in december 2016.

0: Samen voor de Voedselbank.
1: Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe serie Samen voor de Voedselbank. De komende 10 dagen trekken Margriet Banakker en ik de provincie door om zoveel mogelijk spullen in te zamelen voor de voedselbank in onze provincie. Want Harry, dat is nog steeds nodig.
2: Het is inderdaad steeds nodig nog.
1: Hoeveel mensen in onze provincie zijn er eigenlijk van afhankelijk?
2: Dat zijn een kleine 4000 monden.
1: We zijn hier vanochtend op de Theo Thijssen, OBS Theo Thijssen in Assen. En dat zijn de eerste scholen die mee gaan doen, de eerste school die mee gaat doen. Jongens, zijn jullie er klaar voor?
3: Ja!
1: Dan gaan we de officiële aftrap doen. 3, 2, 1, go!
4: Bij Albert Heijn in Pelo worden flinke checks aangeboden.
5: Nou, als supermarkt doen wij ook wat, want dat had ik vanmiddag beloofd. Dus bij deze, voor de voedselbankactie.
1: Fantastisch. Nou, geen verkeerde opbrengst, dacht ik, voor zo'n eerste dag.
6: Nou, dag 1 en karren van. Misschien daar nog een enorme bult wat we in Begerijd hebben hier in de
1: morgen.
6: Meppel.
1: Dan zit jij met Roelof Klinkhamer, geloof ik, hè?
7: Jawel. Wie is dat dan? Ja, wie is dat dan?
1: En smiddag zitten we bij de Jumbo in Emmen aan de
7: Beerdingenstraat.
1: En mocht u nou niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, kijk even op de website rtvdrenthe.nl/voedselbank. Want
6: dan heb je een virtuele voedselbank en vanuit de luie stoel kun je gewoon op knop drukken en doneren.
1: Hoi.
6: Doen!
1: Hoi.
8: Margriet Banak en volgens mij Frits Emmelkamp samen op 6 december 2016. Ja, de start van die actieweek. Verslaggevers die trekken dus dan de provincie in om aandacht te vragen voor de actie en allerlei lokale initiatieven natuurlijk te belichten.
9: Ja, het past ook zo fijn bij het decembergevoel, zoals het wel eens genoemd wordt. Een maand waarin we vaak wel iets extra's voor onze medemens willen doen. Ja, soms hebben we ook gewoon geen keuze. Bijvoorbeeld op 22 december in 1993, als de Maas in Limburg buiten zijn oevers treedt. Ja, dan is er direct actie nodig. Iedereen herinnert zich nog wel die beelden. Hè? De kerkdorpen, Itteren, Borgharen, helemaal onder water. In Hogeveen ontstaat direct een plan voor een grote actie. Limburg dreugen.
10: Help Limburg. 24 januari aanstaande vindt in de Mauritshal te Hogeveen een benefietconcert plaats. De opbrengst gaat naar de gedupeerden in Limburg. Medewerking wordt verleend door onder andere Danny Christian, Black Lake, Henk Wijngaard, Balance, Arie Ribbons en de Jazzpolitie. Kaarten bij de plaatselijke VVP voor een tientje. Dus kom naar de Mauritshal in Hogeveen maandag 24 januari om 8 uur 's avonds en help Limburg er weer bovenop.
8: En Radio TV, want Radio Drenthe, televisie hadden we toen nog niet, die besteden dus uitgebreid aandacht aan die actie en ook aan het benefietconcert.
9: Ja, we zetten het concert bijna in zijn geheel uit. Het levert vooral heel veel muzikale samenwerking op. Artiesten die nog nooit met elkaar gezongen hebben, die een duet gaan doen. Ja, en ook landelijk krijgt het aandacht. De DJ Frits Spits zet zijn schouder nog onder. Ja, de inwoners van Limburg zijn dolblij en maken op deze manier kennis met de Drentse Nabberhulp. Hè?
8: Ah, mooi. Nou, januari, dat blijkt trouwens ook wel een maand van rampspoed te zijn uiteindelijk. Natuurlijk ook al eerder in de geschiedenis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de watersnood van 1953. Enorme ramp die voltrekt zich in de nacht van zaterdag 31 januari. Op zondag 1 februari 1953.
9: Ja, vooral de provincie Zeeland, West-Brabant worden daarbij zwaar getroffen. Maar de Drentse boeren, ze komen in actie. Hier een fragment uit het bekende Polygoonjournaal.
11: In Breda zijn een paar veewagens uit Drenthe komen binnenrijden die een groot aantal varkens en biggen vervoerden. Een geschenk van de Drentse boeren aan de landarbeiders in de getroffen streken van West-Brabant die hun vee tijdens de ramp hadden verloren. Voor de landarbeiders betekent de geschenkzending uit Drenthe een eerste stap op de weg naar het herstel van de doorgaans kleine veestapel die zij bezaten. De Drentse boeren hebben hiermee blijk gegeven van hun solidariteit met de getroffenen.
9: Ja. Dan bleef het trouwens niet bij. Een grote inzamelingsactie, onder andere via toen nog de regionale Omroep Noord en de provincie Drenthe, levert het kleinste dorp van Noord-Beveland, Geersdijk, nog veel meer op dan alleen maar varkens. De collega's van TV Drenthe gaan een paar jaar geleden op onderzoek uit en ontdekken in dat dorpje Geersdijk een dorpshuis met een opvallende naam.
12: Ja, het Drentehuis is eigenlijk een gevolg van de ramp. In 1953 heeft het natuurlijk ook hier de ramp toch wel behoorlijk wat gedaan. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. En de provincie Drenthe die dacht, nou, wij vinden het wel leuk om Geersdijk wat te doen. Dus het Drentehuis is eigenlijk geschonken van de provincie Drenthe. In 1959 zijn ze begonnen met de bouw en in 1960 is het geopend.
8: Het Drentehuis, dat is op Noord-Beveland in het dorp Geersdijk. Door Drenthe geschonken en nog steeds volop in gebruik natuurlijk. Nog meer watersnood, in dit geval op tweede kerstdag 2004. 21 jaar geleden slaat het noodlot toe voor miljoenen mensen. Een dodelijke tsunami die treft grote delen van Azië.
9: In recordtijd moet er een grote landelijke inzamelingsactie worden georganiseerd. Ook in Assen heeft bij de omroep niemand een rustige jaarwisseling, weet ik nog uit eigen ervaring. Het is alle hens aan dek. Besloten wordt om op donderdag 6 januari 2005... samen met de provincie Drenthe een complete actiedag te organiseren. Drenthe voor Azië en allemaal voor Giro.
0: 555 Drenthe voor Azië.
3: Nimmer heeft een jaar zo'n gruwelijk slot gekregen als het jaar 2004. Menselijk leed, ver weg en toch zo dichtbij.
13: Morgen, donderdag 6 januari, 555, Drenthe voor Azië. De hulpactie van de provincie en RTV Drenthe voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Van 9 tot 6, live op Radio Drenthe en 's avonds een terugblik op TV Drenthe. 555, Drenthe voor Azië.
3: Daar hebben wij in Drenthe een goed woord voor. Naberschap. Dat naberschap zou ik nieuw leven willen inblazen.
0: RTV Drenthe, help Azië. Giro 555.
13: De commandant van de brandweer in Coevorde, Ruud Hulscher, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Wat heeft de brandweer Coevorde gedaan?
14: We hebben besloten met de hele vrijwillige brandweer van de gemeente Coevorde om de oefenvoering van deze week over te maken naar Giro 555.
13: En om wat voor bedrag gaat het dan?
14: Dat gaat om een bedrag van ruim 3100 euro.
15: 555. Drenthe voor Azië.
16: Jan Mulder van energieleverancier Rendo.
17: Ik zal het erbij houden, dat is een bedrag van 5.555 euro en 55 cent.
13: Drie meisjes en een jongen, allemaal met 555. Jullie hebben zelfs de overschrijving van de postbank meegebracht. Oh, dat is wel een heel groot bedrag. Dat durf ik niet voor te lezen, zeg het snel, wat is het?
18: 1178 euro en 82 cent.
19: En we geven aan je hart en geef ze drie vier.
8: Als laatste in dit geval een fragment van zanger Egbert Meijers met een speciale actielied. Drenthe, nou, die steunt de actie massaal en het aantreden van RTV Drenthe is een emotionele verzamelplek voor alle gullegevers. En je verzint er niet. Een paar jaar later gaat het weer rond de jaarwisseling mis en is er aanleiding om opnieuw in actie te komen.
9: Alweer, 1 januari, in de namiddag van dinsdag 12 januari 2010... wordt Haiti door een zware aardbeving getroffen. Op 22 januari 2010 slaan de Nederlandse omroepen de handen ineen voor het zwaar getroffen land. Ja, RTV Drenthe doet natuurlijk mee.
15: Meer dan 70.000 doden. 100.000 daklozen. Haiti heeft u nodig. Drenthe helpt. Vandaag de hele dag op Radio en TV Drenthe. Drenthe helpt Haiti.
9: Ja, tijdens die speciale uitzending Drenthe helpt Haiti komen opnieuw heel veel gasten en artiesten naar onze studio aan de Bijlenstraat. In totaal brengt die actiedag alleen al in Drenthe het enorme bedrag van 1.050.000 euro op.
8: Zo, geweldig natuurlijk om mee te maken en ook een steentje kunnen bijdragen natuurlijk. De omroep die zet zich ook op andere momenten en niet alleen bij natuurrampen natuurlijk voor goede doel in, hè?
9: Bijvoorbeeld 2011 voor de stichting Mont Ventoux met de slogan Groot Verzet Tegen Kanker. RTV Drenthe vraagt die hele zomer aandacht voor het werk van die stichting. In bijvoorbeeld de programma's van de Trektocht, de Fietsvierdaagse. Ja, hoogtepunt van de actie is als een grote live-uitzending vanuit Hartje Meppel. Van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds stroomt daar het geld binnen via donaties, sms'jes, verzoekjes, een veiling en acties die door mensen gewoon zelf zijn verzonden en opgezet. De opbrengst die overtreft alle verwachtingen.
15: Groot Verzet Tegen Kanker.
0: Studio Mont Ventoux.
15: Vanaf de Groenmarkt in Hartje Meppel.
0: Radio Drenthe.
20: Kiekers. Kunt zien, jongens. Halen maar op. 111.211 euro en 72 cent.
8: Een duidelijk zeer enthousiaste presentator Albert Oosterhuis op 4 augustus 2011. Mooie fragmenten en allemaal naar aanleiding van toch niet minder bijzondere en extreme gebeurtenissen. De regionale omroep die was en is al paraat om een helpende hand te bieden. Hè?
9: Ja, ook dat altijd in de buurt. Ik heb van jou net begrepen dat ook Alp du 6 binnenkort weer aandacht krijgt, hè?
8: Ja, klopt. Komende donderdag. En jaarlijks is dat natuurlijk ook een evenement waar wij niet live vanaf uitzenden. Maar wij zenden het wel live uit hier op TV Drenthe. Dus de beelden van de mensen die daar dan de Alp du 6 op gaan, die komen ook bij ons op televisie voorbij.
9: Ja, heel mooi.
8: Mooi zo. Sjoerd, dankjewel. Ik ben benieuwd naar wat je volgende week mee aankomt. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld weer.
9: Ik kan alvast verraden dat we op de fiets gaan volgende week.
8: Kijk eens, ik zet het stalen ros alvast klaar. Hey, hoi.
9: Hoi.
8: Dave D, Dozy, Bicky, Mickey, Nick en Titch. En Michiel Delen, buurt ook nog een keer meegenomen. The Legend of Xanadu.

0: mij betreft hadden ze ook gewoon Dave D en de rest van kunnen maken. Maar het is dus officieel Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch.
1: Nou.
0: Hebben ze allemaal gehad volgens mij.
1: We hebben de hele club weer bij elkaar.
0: The Legend of Xanadu. Marita.
1: Ja?
0: Het is alweer klaar.
1: Oh, dan gaat het toch snel, hè?
0: Ongelooflijk. Ja. Maar het is ook de enige keer deze week, hè, dat we hier samen zitten.
1: Ik heb hierna een weekje vakantie.
0: Het huilen kan beginnen. Mooi zo. Ik ben er morgenochtend 9 uur alweer.
1: Ah, leuk.
0: Tot dan. Tot slot, Karen Young en Hotshot. Maak er nog een mooie dag van.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer... maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren... en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt... steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd... zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen... nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is... en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker... mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was... was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Oh, heerlijk hier, hè?
11: Ja, eindelijk even niks.
12: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, twee bier.
12: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
14: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: Ze hebben dit liedje meerdere keren nog weer opnieuw opgenomen. Hier in een hele hippe mixversie. Maar ook 10 jaar geleden nog weer met een speciale videoclip erbij. Los Bravos was dit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En Black is Black. Goedemiddag en wat fijn dat je luistert. En Sebas, wat fijn dat jij er ook weer bent.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Je schrok je net een hoedje.
3: Ja, ja, de hele tijd heb ik gehoord, let op om 12 uur, let op om 12 uur. Ja. En toch schrok ik ervan, ja.
0: Ja, dan gaat hier aan alle kanten gaan de alarmbellen af en dan gaat die telefoon loeien. En dan, maar het is wel een goed teken dat je wel gealarmeerd bent, hè?
3: Ja,
0: dat het werkt.
3: Precies, dat is fijn om te weten.
0: Ja, vorige keer, kan ik me herinneren, waren de gebieden in Drenthe die geen melding kregen. Dus als er mensen nu luisteren en niks hebben gehad, app of bel ons even.
3: Ja.
0: Dan kunnen we er eens even induiken. Maar wij zijn goed begonnen om 12 uur met een groot alarm. Jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons bij. Waar ga je het zo meteen over hebben om 12:30?
3: Beschuit met muisjes bij Wildlands in Emmen.
0: Ja. Wat leuk, wat is er geboren?
3: Dat hoort de luisteraar om 12:30, Anouk.
0: Nee, ga je me niks vertellen? Roze of blauw?
3: Blauw.
0: Blauw?
3: Ja.
0: Oké, oh, leuk. Ik krijg ook weer blauwe muisjes in
3: leuk.
0: November.
3: Ja. Wauw.
0: Dat hoor je dan 12:30. Wat gaan we verder nog meer allemaal doen? Nou, ik ga natuurlijk contact zoeken met Aldert. Aldert is op Tjak. En Aldert gaat ons vertellen waarom er zoveel mensen in de gemeente Noorderveld een boek lezen deze dagen. We gaan je voorstellen aan artiesten van het Songfestival Drenthe. Dat zit eraan te komen. Komende zaterdag dan is het zover. 10 artiesten doen er mee. En wij stellen elke dag artiesten aan je voor. En kunnen ook, ja, het is maar heel kort, maar wel even een klein stukje van het ingezonden liedje laten horen. Wat gaan we verder nog allemaal doen? Oh, het is natuurlijk maandag. En op maandag duiken we altijd in een hobby. En vandaag een hele bijzondere, namelijk kaas maken. Dat ga je gewoon ook thuis te kunnen doen. Dan ga je meer over horen rond 3:15. En Gieten is op zoek naar bakkers. Hoor je ook meer over. Klompen zijn ook nog te winnen. Man, we hebben uren tekort. Zal ik even naar de baas nog een uur erbij vragen? Want ik weet niet of we dit wel redden. Want ik heb ook heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen René Vroken, maar eerst eentje van Leo Moorman.

0: 12 Bros, Where My Rosemary Goes. Zaterdag is het zover, het Songfestival Drenthe Pop in 't Plat. 10 artiesten met een eigen liedje die strijden voor de winst. Vorig jaar wonnen de Broers de Roo met dit liedje. Moet ik hem er wel even bij pakken. Nou, is in één keer gevlogen natuurlijk. Deze bedoel ik. In een olde jetta. Een olde jetta. Ja, olde jetta. Maar ja, wat wordt het binnen die liedje dit jaar? Wij stellen alle 10 de deelnemers deze week aan je voor. Even korte fragmenten van de liedjes kunnen we laten horen. Maar ja, ze zijn echt heel kort hoor. Wim die liet vanochtend in de uitzending horen wat Dennis Hendricks heeft gemaakt. En ik heb hier nu klaarstaan de inzending van Jos Hassing. Jos, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Zal ik hem er meteen maar in gooien, Jos?
2: Ik ben benieuwd.
0: Komt-ie aan.

0: En dat was 15 seconden. Meer mag ik niet laten horen. Oh, wat kort is dat dan? Maar Jos, we hebben een indruk. Wat hoor ik hier? Een heel orkest, of niet?
1: Ja. Ja, ik heb dit nummer geschreven al een tijdje terug. En toen was er alleen pianobegeleiding. Ik dacht, voor dit gebeuren wil ik graag iets groter. Dus heb ik een mooie muziekband laten maken van compleet orkest.
0: Ja. Ja, heel vol klinkt het. Kan je wat zeggen over het lied?
1: Het lied heb ik origineel geschreven voor een musical Een Ander Achterhuis. En dat was een liefdesduet tussen twee. En ik vond dit nummer eigenlijk zo mooi om in te zenden hiervoor. Dat ik dacht, ik heb de tekst een beetje veranderd. En natuurlijk in het Drents gemaakt. En een beetje naar mijn eigen persoonlijk persoontje vergeschreven, zeg maar. En ik dacht, dit moet hem geworden dit jaar. Dus geprobeerd. En ik mag meedoen.
0: Waar gaat hij over dan? Vertel.
1: Het is een liefdeslied voor iemand, zeg maar, die de liefde niet echt kende. En toen de persoon leerde kennen. En toen de echte liefde ervaarde. En toen dacht van, dit gevoel, dat mag nooit meer verloren gaan. Dat wil ik vasthouden tot aan het eind.
0: Ja, nooit meer andere gevoels. Want zo heet hij dan ook, hè? Hé, maar heb ik nou gelezen dat jij dit lied hebt bedacht in bad?
1: Ja.
0: Wat doe jij in bad? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, dit dus. Nee, dan weet je, als je in bad komt, kom je helemaal tot rust. De mensen, ik kom tot rust.
0: Ja.
1: En dan ga je gedachten alle kanten op. En ik was met deze musical aan het schrijven. En toen dacht ik, er moet nog een liefdesduetje komen. En toen ging ik een stukje terug naar mijn eigen ervaring toen ik mijn man leerde kennen.
0: Ja.
1: En wat ik toen voelde, dacht ik, dit is een gevoel dat wil ik nooit meer los laten gaan. Dat is gelukkig na 44 jaar nog steeds zo.
0: Ja.
1: En dan komt die inspiratie en de muziek en de tekst komt dan vanzelf.
0: Ja, maar hij is dus al een keer gebracht door twee anderen in duetvorm en in het Nederlands dan. Heb je die ook op de hoogte gebracht dat je dit lied hebt gebruikt en dat je het zelf anders gaat doen in Drents?
1: Een van die weet het al. Ja. En de ander die komt hopelijk zaterdag achter.
0: Hoe reageerde die ene? Vond hij het mooi?
1: Die vond het fantastisch. Want ze is gelijk, ik heb er een vocal backing bij. Ja. En zij is gelijk een van mijn vocal backing zangeressen. Kan je zaterdagavond zien met de Dreads? Dat is de originele zangeres.
0: Ah, oh, wat mooi.
1: Van het nummer uit dit stuk.
0: Ja. En je man staat ook in het achtergrondkoor mee te zingen, hè?
1: Yes, yes.
0: Ja, wat mooi om dat met z'n beiden te doen, Jos.
1: Ja, absoluut wel. Nou ja, hij zingt gewoon ook hartstikke fantastisch. Dus waarom zou je er geen gebruik van maken?
0: Ja, in het dagelijks leven runnen jullie ook samen een kapsalon in Odoorn, hè? Maar als ik jou nou op de man afvraag, of iemand anders, en die vraag van, want je loopt al zo lang mee, ook in het artiestenwereldje, je kaart hij het al even aan, musicals, maar je acteert ook zelf en je schrijft stukken en nou ja, je doet zoveel en al zo lang ook in dat wereldje. Wat zeg je dan wat je bent?
1: Nou, gewoon een mens die allerlei dingen doet wat hij leuk vindt.
0: Nee, maar mensen vragen altijd naar je beroep. Wat doe jij dan? Wat ben jij dan?
1: Ja, ik ben kapper, want professioneel gezien ben ik kapper.
0: Ja.
1: Maar ja, je werkt gemiddeld 8 uur per dag, je hebt 16 uur over. Daar slaap je gemiddeld 6 uur van. Dan heb je nog 6, 8 uur heb je over. Nou, dan kun je 6 uur, 8 uur kun je op de bank zitten, televisie kijken. Of je kan andere leuke dingen doen. En daar kies ik voor.
0: Ja, en dan ga je tekst schrijven en dan ga je zingen. Dan ga je allemaal dingen doen. En waar word je het meest blij van, Jos?
1: Zingen.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, toch wel.
0: Ach, man.
1: Ja.
0: Komen de zaterdag?
1: Ja, maar ik denk gewoon...
0: Ja? Ja. Nee, zeg maar.
1: Nee, het is gewoon de combinatie van... In de salonwerking is hartstikke mooi. Dan is een oud vrouwtje permanent zetten. En na die tijd een jonge meid een koepselij of een jonge vent een prachtige... weet ik veel wat maken. Dat is mooi. En dan is dat gebeurd. Dan ga je met muziek bezig en dan ga je met schrijven bezig. Ik ben nou weer met nieuwe productie bezig. Het schrijven alleen is al fantastisch om te doen.
0: Ja.
1: Gewoon leuke dingen doen.
0: Ja, en dan zeggen we in het goed Drents, best of both worlds heb jij te pakken.
1: Ja, zoiets. Ik hoop het.
0: Komende zaterdag gaan we jullie zien dus en horen op de TV Drenthe. Want het liedje is eerder opgenomen in het Atlas Theater in Emmen. Heb je het zelf alweer helemaal teruggezien en gehoord of niet?
1: Nee.
0: Ach,
1: enkel wat vogeltjes gezien. Ja, best wel. Maar We stonden er in één tape goed op, zei de regisseur. Dus dat was al hartstikke goed. En we gewoon een goed stel mensen heb ik om mij heen. En de groep van jullie was ook fantastisch om mee te werken. Dus dan, ja, hartstikke leuk. Alleen maar hartstikke leuk.
0: Mooi. We gaan het zien. Komende zaterdag ben jij in ieder geval, of jullie hier, live aanwezig in het atrium. Want dan gaan we alle 10 kandidaten bewonderen. En dan hebben we een hele uitzending hier vanuit de studio's van RTV Drenthe. Jos, dank je wel. Heel veel succes, maar ook vooral heel veel plezier. En groetjes aan iedereen om je heen.
1: Gaan we doen. Dank je wel. Doei.

René Vroeger en Are You Ready for Loving Me? Zometeen praat Sebastian Meijwaardje bij over het nieuws uit de provincie. Ja, hij kaart het net al aan, hè? Geboortenieuws bij Wildlands, beschuit met muisjes. Maar hij wilde niet zeggen wat voor heugdig nieuws het was specifiek. Nou, hoor je zometeen na Denise Williams.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: 12:30 is het, exact gewoon. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
6: Goedemiddag. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart nadat het Wilhelmina ziekenhuis Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalig verpleegkundige heeft dit altijd ontkend. De Drentse boerenmarken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd en dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
7: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap. En het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille krachten op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkt. En dan, daarmee verdwijnt de cohesie op het Drentse platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
6: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verkrachten van een asielzoeker tijdens zijn werkzaamheden als teamleider bij vluchtelingenwerk. Volgens het OM zou de vermeende verkrachting hebben plaatsgevonden tussen juni 2022 en november 2023 in Stadskanaal. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Omdat hij niet bij de rechtszaak verscheen, besloot de rechter de inhoudelijke behandeling uit te stellen. En in Wildlands Adventure Zoo Emmen loopt sinds vorige week een opvallende nieuwkomer rond. In de giraffenstal werd donderdag in alle vroegte een gezonde noordelijke giraf geboren. Het mannetje kreeg de naam Kenji, wat letterlijk zoon na 3 dochters betekent. Voor moeder Ayana is het haar 4e jong, maar voor Hengst Nuka is het zijn eerste nakomeling. Volgens de dierentuin gaat het goed met zowel moeder als de jonge giraf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
5: Sebastiaan, dankjewel. Gaan we naar het weer. Even kijken wat dat gaat doen. Hans Nienhuis, die weet het onder andere. Goedemiddag, Hans.
8: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
5: Nou, wat gaat het worden?
8: Ja, het is een beetje wisselend beeld nu in onze provincie. Dan is er weer wat zon, dan een veldje met bewolking en de temperatuur neemt ondertussen wel gestadig aan toe. Het is al 21 graden in heel Drenthe. En we gaan naar 22, 23 in de kop en wel 24 in het zuiden van Drenthe. Dus ondanks die bewolking wordt het toch een best mooie dag vandaag.
5: Mooi. En dat houdt ook aan?
8: Nou, het blijft er wel droog bij vandaag en de bewolking blijft vanavond ook aanwezig, wordt zelfs nog wat dichter en die gaat voorkomen dat het uitstraalt vannacht. Dus er komt wel een hele milde nacht aan, 13, 14 graden. Koeler wordt het niet, dus een plaknacht wil ik er nog niet van maken, maar het is, ik zou het raam wel even openzetten, anders wordt het wel heel warm binnen. Dus wat dat betreft is het vandaag wel heel prettig weer, maar het gaat wel veranderen. We kijken momenteel tegen een redelijk stabiele luchtsoort aan. Je ziet wel stapelwolken groeien nu.

0: die groeien niet door. Maar dat gaat morgen dus veranderen. De wind gaat draaien, die gaat richting het zuiden. En daar komt onstabiele lucht vandaan. Morgenochtend dan is het eerst een mix van zon en bewolking. Vrij veel wolken. Ik denk dat de zon het wel wat moeilijker had dan deze ochtend. Of heeft, moet ik zeggen, want het is natuurlijk nog toekomst. Maar die zuidelijke wind die voert heel onstabiele lucht aan. En morgenmiddag, eigenlijk al aan het einde van de ochtend, zien we wat buiengebieden onze kant op komen. Dat zijn eerst nog wat van die pruttels. Er valt wat regen uit, geen onweer erop, niks bijzonders nog. Maar ze bevochtigen wel de grond. En morgenmiddag, halverwege de middag ongeveer, vanaf een uur of 3, 4 tot aan het avondeten, dan trekt er een zone met actieve onweersbuien over onze provincie. Die gaan de lijnvorm aannemen, net zoals ze dat een paar dagen geleden deden. En dan krijg je dus een rij van onweersbuien die van zuidwest naar noordoost over Drenthe trekt. Ik verwacht dat eigenlijk overal wel wat onweer erbij zal zitten. Hier en daar een beste plans neerslag, want achter die buien zit deze keer ook nog een neerslaggebied. Dus morgenmiddag, zo'n beetje vanaf een uur of 4 tot net na het avondeten, moet je gewoon rekening houden met onweersbuien. Bij windvlagen erbij, misschien ook wel een hagelsteen. Ja, dan is het onstuimig in onze provincie.
1: Oh god, gaan er weer codes afgegeven worden, denk je?
0: Nou, het KNMI heeft nu al code geel uitstaan voor morgenmiddag. Oh, of ze dat gaan opschalen naar oranje, daar waag ik me nu nog niet aan. Nee. Maar het is wel geel betekent wel van, hey, er gaat even wat gebeuren, houd het maar in de gaten. Maar je hoeft nog niet meteen moord en brand te denken.
1: Nee.
0: Dus gewoon even kijken hoe het zich ontwikkelt. Kijken we naar die buien, dan zien we dat er een paar dagen westelijke of zuidwestelijke winden komen. Een graad of 19 tot 20 overdag. Uiteindelijk op vrijdag wordt het zelfs maar een graad of 17. Dan zitten we echt even in koelere lucht. En het wordt wisselvalliger. Met dagelijks regen of buien. Op donderdag ook weer onweersbuien. En de zon heeft het een aantal dagen moeilijk. De bewolking die overheerst en het is dan een licht herfstig weerbeeld. Maar heel lang duurt het niet, want richting het weekend zie ik het stiekem al wel weer wat opknappen. Wordt het wat droger en dan krijgt de zon ook weer meer ruimte.
1: Prima. Hè? Een paar dagen goed voor de tuin. Hans,
0: dank
1: je wel, hè. Doei.
0: Fijne middag.
1: Ik ga zo eens even kijken of ik contact kan krijgen met Aldert. Aldert is op Chuck vandaag. En als het goed is, staat hij in Roden klaar. Wat daar te doen is, hoor je zo.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Anouk in de middag.
7: Met Anouk.

0: mij.
1: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans B.
2: Op Chuck.
3: Met Aldert Oosterhuis.
1: Zit jij nou weer in de schoolbankjes, Aldert?
4: Ja, ja, ja, ja, dat heb je helemaal goed. Ze zit in mij, haal je schoolgeld maar eens op. Goed, dan moest ik wel veel naar school natuurlijk. Nee, eerst in de schoolbank is van het Scheepstra-kabinet in Roden. Je weet wat, die prachtige, eigenlijk dat grote museum, dat Ot en Sien Museum. Daar ben ik hier om te landen komen. En ik zit hier niet alleen, ik zit hier met een heel kop vrouwen met name en twee mannen. In de schoolbank is inderdaad, want hier wordt wat aflezen op dit moment in het kader van heel Noordenveld leest, Ali, hè?
5: Ja, heel Noordenveld leest en wij proberen om zoveel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen.
4: Ja.
5: Want Hendrikus was van het lezen en lezen is een basisbehoefte.
4: Net over Hendrikus Scheepstra?
5: Ja, Hendrikus Scheepstra, de schrijver van de boekjes Ot en Sien, ja. Nog bij moeder dicht bij huis. Die stimuleren vooral het lezen en verhaal. En wij vertellen nu verhaal en we willen met elkaar lezen.
4: En die wilt niet achterblijven bij Hendrikus?
5: Nee, zeker niet, zeker niet. Nee.
4: Ja, ja.
5: Ja.
4: Maar goed, wat lees je dan? Ja, natuurlijk, ja, lezen is goed, ja. Hè, voor een mens. Dat, ja, is algemeen bekend.
5: Ja. Nou, ik lees zelf, ja, er gaat geen dag voorbij. Nee. Veel romans, veel historische boeken. Ja, maar lezen is mijn passie.
4: Ja.
5: En ik begreep ook wel dat sommige mensen er niets van houden. Maar de meeste mensen lezen toch wel. Of in de krant, of in het boek, of in het tijdschrift. Dat maakt allemaal niks uit. En we hopen zelfs dat er vandoor mensen zijn die in de garage werken, of die in een winkel werken, en in een gebruiksaanwijzing pakken, ja, en toch even lezen.
4: Ja, ja.
5: Maar dat is ons
4: hoofd. Ze lachen nog in je oom.
5: Ja. Nou ja, en dat ze er foto's van opsturen, dat we dat zien. Dat is,
4: ja, ja, want ik hoor al mensen denken, ja, die Ali, die heeft makkelijk praten. Maar die heeft mooi aan het titel dagen, want de romans toch gaan lezen. Maar ja, ik moet aan het werken en zo.
5: Ja, nee, doorop, daar hebben we ook begrip voor.
4: Ja.
5: Maar dat je even een moment pakt, want het is ook een rustmoment. Dat je, ja, even goed lezen.
4: Ja, ja. Ja,
5: die cliënten hier van Kozers, die heb je net ook al bij ons zitten lezen. Die gewoon ook altijd even lezen tussen, ja, de middag. En die waren hier ook.
4: En deze mensen die hier ook in het lokaal zitten. Bent dat mensen van een leesclub of zo?
5: Nee. Nee, hoor. Die hebben we zo even voor de stroortpunt.
4: Serieus?
5: Nou, niet helemaal echt, hoor. Ik ben medebestuurder van het Scheepstra-kabinet.
4: Ja, ja,
5: en,
4: ja,
5: onze overbuur met erbij.
4: Ja.
5: En we hebben zo wat mensen metgenomen. Die gingen gewoon enthousiast bed.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ja,
4: ja, ik snap dat ook wel een klein beetje. Want die zegt, lezen is toch... Nou, ik ging bij deze mevrouw. Want je woont hier ook in Roden, neem ik aan?
6: Ja, ik woon tegenover Ali.
4: Oh, ja, oh, kijk. Ja, je bent goede kennis van elkaar.
6: Ja, ja.
4: Maar ben je ook een lezer?
6: Zeker, ja. Ik lees ook heel veel.
4: Ja, wat bijvoorbeeld dan?
6: Eigenlijk van alles.
4: Wat is het, ook romans en zo, hè, dat liefste?
6: Romans, maar ook wel boeken wat je wat meer algemene kennis van krijgt.
4: Ja.
6: En heel veel,
4: maar die lukt me net al dit boek zien, waar je nou voor je liggen hebt. En wat is dat voor een boek?
6: Dat is een boek van Van der Kooi over de Roden in de Tweede Wereldoorlog.
4: Ja.
6: En daar staat ons eigen huis ook in, want daar heeft een Joodse familie gewoond.
4: Oh ja.
6: En dat is gewoon heel...
4: Interessant.
6: En ook, je voelt je er veel meer bij betrokken. Hè?
4: Ja.
6: Want deze mensen hebben daar in het huis gewoond. Zijn allemaal zijn omgekomen in Auschwitz in 1942.
4: Ja.
6: En ja, als je in zo'n huis woont waar zij gewoond hebben, dan ben je daar veel meer bij betrokken.
4: Ja. Maar wist je dat? Wist je die geschiedenis al?
6: Nou, toen wij hier kwamen wonen niet, maar dan vrij snel kregen wij een keer dat mensen voor ons huis stonden van, hey, dit moet het huis zijn. En dan een boekje bij zich. En toen kwamen wij erachter en dat was ook vlak voor 4 mei. Dus toen kwamen wij op die dodenherdenking op 4 mei. En er werden die namen voorgelezen. Ja, ja, ja. Marcus oud genoeg, Jetta oud genoeg, Jaap, Saatje. Dat was de hele familie.
4: Ja.
6: Die daar woonden en die allemaal omgekomen zijn toen.
4: Ja, ja.
6: Dus dat geeft ons wel meer betrokkenheid ook bij de oorlog en bij... bij de Joden van
4: toen. Ja, ze gingen ook een wereld voor je les met lezen. En ik zeg al, er zijn ook twee mannen hier. En over het algemeen dacht ik altijd zo... dat mannen wat mindere lezers waren dan vrouwen. Maar ik weet niet of dat zo is. Is dat ook zo?
7: Ik ben wel een lezer, maar weinig boek.
4: Wat lees je dan?
7: Kranten, tijdschriften.
4: Ja, ja.
7: En dat soort dingen. Oh, ja, ik lees de krant van A tot Z.
4: Is dat zo?
7: Ja. Ja, ik mis niks. en als je mij zo op zo overheurt, ben ik alles weer vergeten.
4: Ja. Ja. Ja, maar het valt je wel mooi bezig. Ja, het valt je van de stroot, hè?
7: Ja, van de stroot. Ik lees nou Wat een geluk van Toon Tellegen. En dat zijn allemaal korte verhaaltjes en dat is heel leuk.
4: Ja.
7: Dat gaat over geluk hebben en gelukkig zijn.
4: Ja, ja, precies.
7: Ja.
4: Ja.
7: Dat is wel heel leuk.
4: Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ali, het was binnen je idee om heel Noordenveld aan het lezen te krijgen. En dan zitten we maar op één plekje natuurlijk, in dit geval in Roden. Maar ja, hoe doe je dat verder? Want er zijn nog wel wat activiteiten van de week.
5: De bibliotheek, daar kun je ook elke middag tussen de middag heen gewoon naar Daan Nijman. Kun je tussen de middag heen gewoon een kopje koffie, kun je lezen. Maar we hebben ook alle scholen hebben aanschreven, alle bedrijven hebben aanschreven. Dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen aansluiten. Ook ook verzorgingstehuizen. Dit is de eerste keer en ik denk dat dit het begin is van traditie.
4: Toch, hè?
5: Ja, ja, want kijk, uiteindelijk moeten we natuurlijk in het kennisboek of records komen.
4: Ja, zo.
5: Dat we zeggen, van jaar hebben we 100 mensen aan het lezen, volgend jaar 500.
4: Ja, maar het kennisboek wil graag controle hebben dan. Ja, nou, hoe bewijs je dat? Ja, dat heb je drie ook aan het lezen.
5: Ja, nee, maar kijk, we hebben nou ook gevraagd, hè, dat mensen foto's gewoon sturen.
4: Ah, ja.
5: Ook origineel, onder de trap, op de wc, op de slopkommer, in bedrijf. Voor, maar dat hopen we dat nou, en we hebben heel veel medewerking ook van de krant. Maar er komt een verhaal in de krant hier van Rome.
4: Ja.
5: Een eerste hoofdstuk van een nieuw boek. En dat mensen daar ook weer allemaal in kunnen lezen. Kijk, het is een begin en er wordt net een soort sneeuwbal.
4: Ja, ja,
5: en we hopen
4: dat
5: ze zich ook zo ontwikkelt.
4: Ja, wie leert net een telefoon zien met een foto van, van iemand die zat bij het water te lezen? Wie was dat? Was niet dat, mevrouw? Wacht even, hoor.
0: Een van onze bestuursleden, die heeft het, ik weet niet of je dat kent, het Rono-strand.
4: Ja.
0: En daar is zij, dat is haar Rono-strand, zeg maar. En daar zit ze, even zien hoor, ik had net een foto. Nee, dat is hem niet. Even in de verkeerde.
4: Oh, nou, goed.
0: Groeten aan Aldert staat hier.
4: Ah, kijk, ja.
0: Dat is van Jan Willem. Ja. Kijk, daar zit zij, bij het Rono-strand zit ze te lezen.
4: Ja, precies. Ja, even het plaatje natuurlijk. Hè? Maar goed, je hebt wat bewezen dat dat lezen is. Hè?
5: Ja, en dat hebben we ook vroeg. Stuur je foto op. En de meest originele foto wordt ook beloond met een hele mooie prijs.
4: Oké, hier.
5: En natuurlijk krijg je dat boek.
4: Ja. Oh man, heel Noordenveld leest. Anouk, je hoort het. Ja. Het zijn dikke prijzen te winnen. Nog. Maar hoe gaat dat nou eens in je werk? Volgend jaar weer? En is er een bepaalde week die je in gedachten hebt?
5: Nou, kijk, dit was heel mooi 1 juni. Dit in Ellenleurt ging af. En dat was zo'n stadsein.
4: Oh, ja.
5: En de burgemeester is ook heel enthousiast. Die heeft ook al heel mooi in de krant staan. En die zei ook al, dit is vast begin van traditie. Nou, misschien wordt het altijd de eerste week van juni, dat zien we wel.
4: Oh,
5: maar lezen is een basisbehoefte.
4: Ja.
5: Lezen, eten en ademen.
4: Nou, daar heb ik niks aan toevoegen.
1: Ook niet volgorde.
4: Noek, ik sla zelf ook weer mijn boek op nou. Ik begin met een Pladisch-boek. Is dat ook goed? Jawel, hè? Ja,
1: ja zeker.
5: Ja, oké.
1: Hé, Aldert, dank je wel.
2: Op Chuck.
3: Met Aldert Oosterhuis.
8: I want you to want me.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Aan tafel.
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, facteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. Baby makes her blue jeans talk.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Nog een paar weken en dan is het feest in Gieten. 7 juli is de aftrap en daarna volgen er dagen waarin er echt van alles gebeurt in die prachtige plaats. Aan de telefoon heb ik Roef Kunstreden. Goedemiddag, Roef.
3: Hey, Anouk. Goedemiddag. Hoi.
0: Loopt alles een beetje op schema met voorbereidingen?
3: Ja, we zijn nog steeds druk aan de gang, maar alles op dit moment loopt op rolletjes, om zo te zeggen. Natuurlijk slaat een stukje spanning er wel in, maar net zoals je zegt, het duurt nog een paar weken. Maar nee, we hebben er ontzettend veel zin in, joh. Dus kom maar op met het hele gebeuren, zou ik zeggen.
0: Hartstikke mooi. Voor mensen die het niet precies weten, wat is het Oostermoerfeest?
3: Nou, het Oostermoerfeest is een jaarlijks terugkerend evenement in de Oostermoerregio. De Oostermoerregio is een verzamelnaam van de oude gemeentes Gieten, Anlo, Zuidlaren, Borger en Gasselte. Om toerbeurt hebben we dus eens in de 5 jaar mogen wij in Gieten het organiseren, zeg maar, het Oostermoerfeest. Dit jaar voor de 156e keer, als ik het goed heb. Van origine was het altijd een landbouwtentoonstelling, maar ja, het is al sinds jaren dagen een groot dorpsfeest. En dat blijkt ook wel uit alle enthousiasme die we er dort mogen ontvangen. Hè. Ook, we hebben bijvoorbeeld die donderdag de 9e een optocht van praalwagens. Dat hebben we maar liefst 31 wagens. Dat is onvoorstelbaar veel.
0: Fantastisch.
3: Dat had men zelfs ook niet verwacht. En het hele dorp, en meer dan 40, ik geloof iets van 45 straten of zo, die meedoen met de straatversiering, verlichting en dat soort dingen. En natuurlijk een geweldig muzikaal programma en alle diverse sportieve evenementen die er verder bij denkbaar zijn. Dat is, het is een heel feest. Een heel geregeld, maar wel mooi.
0: Ja, en ik zei het al, 7 juli begint het en dan duurt het tot die zondag met zo'n afsluitende familietour tot, zo'n fietstocht.
3: Kleine correctie, Anouk. Oh. Officieus begint het 8 juli. Dinsdag 7 juli, dan is inderdaad de tuinkeuring, straatversiering, dat soort dingetjes. Maar 8 juli, woensdag 8 juli, om 8 uur is de officieuze aftrap van het Oostermoerfestijn.
0: Ja, en ik ben dat weekend daarvoor al druk bezig natuurlijk, want mijn toentje moet er wel mooi bij staan natuurlijk. Hè?
3: Ja, dat klopt. We zullen persoonlijk op toezien dat het goed gebeurt.
0: Hey, en een van de onderdelen dat gaat plaatsvinden tijdens dat Oostermoerfeest, en dan pak ik hem er even bij, dat heeft hier wat mee te maken. Deuntje. Ja, misschien hoor je het. Van heel Holland bakt. Want er gaat iets moois gebeuren ook. Tijdens het Oostermoerfeest dat hiermee te maken heeft. Vertel.
3: Klopt. Nou, voor een aantal jaren geleden, ik geloof dat het in 2022 was, met de editie in Eekst toen de tijd, is het onderdeel heel Oostermoer bakt opgenomen in het programma. Een aantal mensen, zeg maar, of deelnemers konden zich opgeven met een taart. En die werd dan op de openingsavond of middag al beoordeeld. En s'avonds was dan een grootste prijsuitreiking van de baksels, om het zo te zeggen. En die werden dan verdeeld onder de bezoekers, zodat iedereen lekker een hapje ervan nemen kon. Gieten heeft in die zin ook wel een beetje naam. Wat ook natuurlijk met dit landenprogramma heeft ooit eens een keer Dr. Manting hier praktijkhoudende Gieten een keertje meegedaan met zijn welbekende kleurrijke koffertje. En, maar goed, dit idee natuurlijk, we zijn van, dat moeten we ook weer oppakken. En dat gaan we ook zeker doen. Dus wij hebben ook een heel Oostermoer bakt editie weer dit jaar.
0: Leuk. En daar kan dus iedereen die in de Oostermoer gemeentes valt aan meedoen?
3: Ja, dit is natuurlijk ook een onderdeel voor de Oostermoer Vijfkamp. En, rode draad door het hele evenement zijn natuurlijk ook diverse Vijfkamp onderdelen. Dat betreft dus in dit geval heel Oostermoer Baks. Daar is een boerentrekker trekhoort erbij. Er horen touwtrekken, kratstapel, van allerlei zaken horen er allemaal bij. En dit is ook een van die dingen, zeg maar. Dus er komt van ieder dorp ook iemand die voor zijn of haar dorp strijdt voor de Vijfkamp gebeuren. Mm-hmm. Maar natuurlijk is er ook een open meerschrijving. Dus diegene die denkt van, hey, dat lijkt me leuk.
0: Ja.
3: Ik heb wel zin om een mooie taart te bakken. En ik heb er aardigheid aan. Dat kan je in de zin natuurlijk opgeven bij ons. Ja.
0: En zijn er dan nog voorwaarden? Of mag iedereen met een spektakelstuk komen?
3: Nou, een taart, op de website staat ook wel een beetje over de reglementen. In principe is het allemaal niet zo heel spannend. De doorsnede van de taart moet maximaal een beetje 25 centimeter aanhouden. En probeer gewoon zelf lekker creatief te zijn over jouw creatie, zeg maar, die je aanleveren wil.
0: Ja.
3: We hebben natuurlijk wel een maximum aantal taarten. Want op een gegeven moment stel je voor, we krijgen 50, 60 taarten. Dat zal zonde zijn als die s'avonds niet verorberd werden. We proberen de taarten die ons aangeboden worden, die meedoen aan de wedstrijd, om die s'avonds dus aan de aanwezige gasten tijdens de opening om die aan hen te serveren, zeg maar.
0: Ja. Oké, en hoe geef je op dan? Via de website? Je hoeft geen stukje voor te laten proeven en zo. Je mag gewoon op die dag zelf een taart afleveren?
3: Nee. Als je zelf denkt dat jij zin hebt om hier aan mee te doen. Je hoeft niet de allerbeste te zijn, maar vooral meedoen is de Olympische gedachte, zeggen ze altijd. Dus ja. Dan meld je je gewoon aan door een mailtje te sturen naar gieten@oostermoerfeest.nl. Daarin zet je dus je naam, adres, woonplaats, dat soort dingetjes. En dat je dus je graag wil opgeven voor heel Oostermoer Bakst.
0: Ja.
3: Die mensen die erachter zitten op een gegeven moment, daar krijg je dan een berichtje van terug. Of er nog ruimte is in de deelname, ja of nee. Maar ja. In principe is er nog ruimte.
0: En dan een deskundige jury die zich over de taarten buigt. Wie zit erin?
3: Ja. Nou, er zijn een aantal horecaondernemers uit het dorp. Probeer ook altijd maar leuke mensen te vinden die dit soort dingetjes willen doen. Maar wij hebben een aantal restaurants hebben we benaderd hier in het dorp. Er hebben we gelukkig nog een aantal van. En een aantal personen van die bedrijven, zeg maar, die gaan de taart beoordelen. Onder andere op uiterlijk, op presentatie, smaak, kwaliteit, gebruikte materiaal en dat soort dingen meer. Dus ik ga maar geen namen noemen voor hetzelfde geld. Dan worden ze naar Hong gekocht, wat dan ook. Dat gaan we niet doen. Maar het wordt door de deskundige jury wordt het net wel.
0: Ah, lekker en mooi. Oké, geef je op. gieten@oostermoerfeest.nl. Je hoeft nog niet te zeggen van ik ga zo en zo'n taart maken, neem ik aan, hè? Gewoon opgeven is
3: nee, hoor, nee hoor. Gewoon vrije keuze. Ik wil eens zeggen, als het maar een beetje aan die dingen voldoet.
0: Ja.
3: Net wat ik zeg, zoek je meer informatie. www.oostermoerfeest.nl. Daar staat alles verder wel op in die zin.
0: Helemaal goed. Rolf, succes met de voorbereidingen. En we zien elkaar vast wel die week. Tot dan, mooi.
3: Ik denk er ook wel. Tot ziens, dank je. Hoi, hoi.

0: Don't always listen to me and for Tangerine op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar leuke liedjes. Liedjes rondom een bepaald thema. En dan even voor tweeën gaan we het rad erbij pakken. En dan laten we de playlist los. En dan gaan we kijken welk binnengekomen liedje we gaan draaien, Sebastiaan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Voor de... Nou, ik doe het niet zo vaak meer. Dat zeiden we de vorige keer ook al.
0: Ja.
2: Ik vind het leuk.
0: Jij vindt het echt...
2: Ja. Ja,
0: je zit nu alweer helemaal te lachen, inderdaad. Het thema is vandaag Songfestival Drenthe. Wij zijn ermee begonnen. Wim vanmorgen de eerste. En ik had net Jos Hassing aan de lijn. Deelname aan Pop in Plat, Songfestival Drenthe. Komende zaterdag is dat te zien op TV Drenthe vanaf 8:30. Het is een hartstikke leuk initiatief... Waarin weer nieuwe Drentse nummers naar voren komen. En wij dachten, nou, er zijn al zoveel liedjes geweest... die, ja, toen heette het nog anders, deelgenomen hebben... met het Drents Liedjesfestival. Laten we nou een mooi rad vullen met liedjes die zijn gebruikt of gemaakt... en het hoeven helemaal geen winnende liedjes te zijn... tijdens het Drents Liedjesfestival of Pop in Plat, Songfestival Drenthe.
2: Ja. En ik vraag me af, we hebben nu natuurlijk zaterdag, dat doen de 10 mee.
0: Mm-hmm.
2: Was dat altijd al zo? Of was er vroeger ook een soort voorronde of zo... dat er later pas 10 liedjes gekozen werden?
0: Nee, er werden uiteindelijk wel 10 liedjes gekozen... die op het podium dan live hun liedje konden laten horen en zien. En dan werd er over gestemd.
2: En die liedjes die dus meededen live, daar mogen mensen uit kiezen?
0: Ja. Maar dan mag je echt van jaren terug ook wel.
2: Ja, leuk.
0: Ja, of kort geleden, maakt allemaal niet uit. Als jij een leuk liedje weet, dan kan je bellen 0592 33 11 88. Of even een appje sturen, dat mag natuurlijk ook. Nou, dat gaat een mooi gevarieerd rad worden met alleen maar Drentstalige muziek. Want dat is de vereiste natuurlijk, hè, dat er in het Drents gezongen wordt. Dus welke wil jij dan op het rad hebben? 0592 33 11 88. Goedemiddag met een hoek.
3: Mooi, met Jelmer.
0: Oh, je bent lekker snel, Jelmer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik had er dan gelijk eentje in mijn hoofd die ik heel leuk vond. Ja. Dus ik denk, ik bel direct.
0: Roept u maar.
3: De Wind van Zuid van Melissa Meewissen.
0: Wind van Zuid, dat is ook een lekker liedje. En dat was een winnend liedje, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, Wind van Zuid ga ik erbij zetten. Hé, je bent de eerste die belt, dus jij mag een letter kiezen. Welke wil je op het rad hebben?
3: De M van Melissa.
0: En de M van Melissa gaan wij alvast noteren. Jelmer, dankjewel.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: Doei. Oké, de eerste letter is vergeven. Dus 0592 33 11 88. We hebben nog 25 liedjes nodig. Goedemiddag met Anouk.
4: Met Ali.
0: Hallo Ali.
4: Hallo, ik heb Tis Zo Wissen van Marianne.
0: Ja, Tis Zo Wissen van Marianne Veenstra bedoel je?
4: Ja, die vind ik mooi.
0: Als een klont die zuur is.
4: Ja. Zo kan ik ook wel praten.
0: Ja, mooi. Ga je ook kijken zaterdagavond?
4: Jazeker.
0: Ah, mooi man. Ja, we stellen deze hele week wat kandidaten aan je voor. En hele korte stukjes mogen we maar laten hororen. Maar je gaat ze allemaal zien dus vanaf 8:30 zaterdagavond op TV Drenthe. Ali, wij noteren hem. Marianne Veenstra ook op de lijst.
4: Doei, doei.
0: Doeg. Nou, app of bel maar 0592 33 11 88. Ik

0: sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Even over 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
4: Goedemiddag. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart, nadat het Wilhelmina ziekenhuis Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalig verpleegkundige heeft die altijd ontkend. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verkrachten van een asielzoeker tijdens zijn werkzaamheden als teamleider bij vluchtelingenwerk. Volgens het OM zou de vermeende verkrachting hebben plaatsgevonden tussen juni 2022 en november 2023 in Stadskanaal. De verdachte ontkent de beschuldigingen en omdat hij niet bij de rechtszaak verscheen, besloot de rechter de inhoudelijke behandeling uit te stellen. De Drentse boermarken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd. En dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
5: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap en het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille krachten op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkten. En daarmee verdwijnt de cohesie op het Drenthe platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
4: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. In Wildlands Adventure Zoo Emmen loopt sinds vorige week een opvallende nieuwkomer rond. In de giraffenstal werd donderdag in alle vroegte een gezonde noordelijke giraf geboren. Het mannetje kreeg de naam Kenji, wat letterlijk zoon na 3 dochters betekent. Voor moeder Ayana is het haar 4e jong, maar voor hengst Nuka is het zijn eerste nakomeling. Volgens de dierentuin gaat het goed met zowel de moeder als met de jonge giraf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk

0: onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
1: Dankjewel, Sebastiaan. Heb ik het weer nog, Hans Nienhuis?
2: Er is vrij veel bewolking deze middag, maar de zon heeft nu en dan wel wat ruimte en het blijft ook droog. Maximaal is het 23 tot 24 graden en de wind is zwak vanuit het zuidwesten. Vanavond zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt en vannacht daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of 13.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Anouk in de middag.

0: down. Man, wat veel suggesties weer.
1: De slingerplaat.
0: Hij komt wel vol hoor, dat rad. Het rad met het alfabet. En dat betekent dat we 26 liedjes nodig hebben die ooit eens hebben meegedaan aan het Drents Liedjesfestival. Of het Songfestival Drenthe, Pop in het Plat. Want dat zit er weer aan te komen, hè. Komende zaterdag is het zover. Vanaf 8:30 voor de buis. En dan kan je ook je stem uitbrengen op de 10 verschillende liedjes. En deze week stellen we de liedjes aan je voor. En ook de artiesten. Maar we dachten, nou, we willen wel zo'n mooi gevarieerd, gevuld rad met allemaal liedjes die voorbij zijn gekomen. Dus geef je favoriet maar door. 0592-33-1188. Appje, telefoontje, kan allemaal. Het winnend liedje van vorig jaar kwam veelvuldig voorbij. In een olde jetta. Onder andere Roelie en Bert en Willem die wilden graag deze op het rad. Nou, Sebas, die zetten we erop, hè? Toch?
2: Zeker, ja. Daar kunnen we niet omheen.
0: Nee.
2: Ik dacht dat het een retorische vraag was. Deze kwam ook vaak voorbij. Onder andere Ali, Ali Pauwels en Roelie vroegen erom.
0: Ook een winnend liedje natuurlijk, hè. Leo Moorman en Knoin, ook goed. Nog een winnend liedje. En dit is het enige liedje tot nog toe die we weten waar we hem plaatsen op het rad. Want Jelmer gaf deze als allereerste door. En als je als eerste belt, dan mag je de letter kiezen. Dit werd de letter M. Dat wilde Jelmer graag van Melissa. Dus die is al vergeven, dat plekje. Zullen we verder gaan met de lijst?
2: Ingrid, die kwam met eentje van Dennis Hendricks, want ze vroeg om...
3: Zet alleen nog koffie voor ons twee.
0: Volgens mij heeft hij daar vorig jaar mee gedaan en het jaar daarvoor met dit liedje. En hier zag ik ook via de app dit liedje binnenkomen. Meerdere mensen komen ook met dit prachtige liedje. Lisa Harms die zo indrukwekkend op haar trompet begint met dit liedje. Hi met Roek.
4: Ja, met Jantje.
0: Hallo Jantje. Geniet jij ook altijd zo van dit Pop in het Plat festival?
4: Ja, ja.
0: Mooi hè?
4: Ja. Ik heb eentje van Annemiek Drent.
0: Ja.
4: Kalverliefde.
0: Ach ja, tuurlijk. Dat is al een oudje.
4: Ja, dat is al heel oud. En een Isa Zwart ook nog.
0: Isa Zwart, ja.
4: Ja, dat weet ik zo niet meer. Ja, Mama C.
0: Mama C, deze bedoel je? Van Mama C.
4: Ja. Denk
0: ja. En als je moet kiezen... Nee, ik zet je niet voor blok. Ik zet ze er beide op.
4: Ja, doe dat maar.
0: Jantje, doe.
4: Jo, doe.
0: Nee, want beide kwamen ze ook meerdere keren binnen. Meerdere nummers ook van Annemiek Drent. Want die deed natuurlijk meerdere keren mee ook. Ik ben zo vies, noteer ik ook net, via Klaasje. Dus dan gaan we wel even kiezen, net als met Dennis Hendricks... welke we van die twee erop zetten dan, hè?
2: Ja. Nee, ja. Dat moet inderdaad. Anders wordt het rad te vol en zoveel plekjes hebben we niet.
0: Nee, daarom. Joke wil namelijk graag deze erop hebben.

0: Denenkamp met Zondagskind. Nog eentje om het af te leren?
1: Vooruit.
0: Oké. Suggestie van Anna.
2: Want ik geloof niet meer in liefde. In elk geval.
0: En ook Anne die kwam daarmee. Wat goed. Suzanne en Linda kan nog eten natuurlijk. Wij kunnen de lijnen wel sluiten, want we hebben meer dan genoeg. Hè?
1: Nou, de mensen die weten er echt veel van. Dat is leuk om te zien.
0: Mooi,
1: hè? Dat nu zoveel mensen bellen.
0: Wij gaan 26 liedjes uitkiezen. Of eigenlijk 25. Van één hebben we al gekozen. Wind van Zuid komt op het rad via Jelmer, de M en wat de rest wordt. Dat gaan we nu even bekijken. Dank in ieder geval voor alle suggesties. En wat het laatste plaatje even voor tweeën gaat worden. Ja, geen idee nog.

0: De slingerplaat.
1: Zo druk nog met ons lijstje. Maar we hebben hem voor elkaar, hè?
2: Ja, helemaal, joh.
1: Maar ja, want er bellen nog steeds mensen,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, dus we moesten echt zeggen, we moeten nu een keuze maken. Nou, we hebben al gezegd, de M is verzegd. We hebben het rat erbij gepakt. Hij staat nu op de Q. En het maakt helemaal niet uit of dat een lastige letter is of niet. Want wij hebben gewoon achter elke letter een Drents liedje geplakt. En dat liedje had als enige restrictie dat hij ooit eens mee moet hebben gedaan aan het Songfestival Drenthe. Of het Drents Liedjesfestival, hè, van al die jaren terug. En ja, welke we dan gaan draaien. Het hoeft ook geen winnend liedje te zijn. Dat horen we zo meteen.
2: Om de slinger geven, denk
1: ja,
2: ik, hè?
1: Ja, doe maar. Op de M staat Wind van Zuid van Melissa Meeuwissen. Dat was de eerst binnengekomen. En voor de rest is die gevuld met oude en nieuwe liedjes. Zoveel liedjes ook waarvan je dan denkt van, ach ja, dat heeft ook meegedaan.
2: Hij blijft hangen op de W van Willem.
1: De W van Willem is in dit geval, zie ik, de A van Anita. Want Anita gaf deze suggestie door.
0: De slingerplaat.
1: Een liedje van Dennis Hendricks. Wij zien is wij je kring. Nu op Radio Drenthe.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg Groningen.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: we gaan weer wat weggeven.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
3: Nou, ja, en dat zijn
2: mij de klompen.
0: Oh ja, nou breng mij de klompen, zei Wim nog net. Ja, dat zijn echt prachtige exemplaren. RTV Drenthe klompen. Ik zit naar jou te kijken, Sebastiaan. Ik kan me trouwens niet meer heugen dat ik echt op klompen heb gelopen. Vroeger als kind wel veel.
4: Ja.
0: Maar echt dat ik op houten klompen heb gelopen, dat is alweer een tijdje geleden. Jij dan?
4: Ja, ook wel op de basisschool. Dus ja, wat is dat? 15 jaar geleden of zo?
0: Ja.
4: Maar daarna niet echt meer, nee.
0: Nee. Het was hartstikke lekker lopen. En super handig zijn ook gewoon bij de achterdeur.
4: Hartstikke handig. Maar het zijn wel echt zomer. Nou, zijn het schoenen officieel? Nee, zomer.
0: Klompen.
4: Klompen. Ja, in de winter zijn klompen koud.
0: Ja, met dikke sokken erin.
4: Oh ja.
0: Ja. Nou ja, je kan een uniek exemplaar hier winnen bij Radio Drenthe. Je hoorde Wim net al zeggen, nou breek me die klomp. Dat dachten wij ook allemaal aan. Ach ja, we gaan klompen weggeven. Oh, nou breek me de klomp. Maar toen dachten we ineens, oh wacht eens even. Dat is natuurlijk een veelvuldig gebruikt gezegde, uitdrukking, spreekwoord. Laten we nou iets doen met Drentse spreekwoorden. Nou, Wim is de studio ingedoken. En die heeft een hele sjees met Drentse spreekwoorden ingesproken. En als jij weet wat het betekent, dan kan je naar de studio bellen. 0592 33 11 88. En kom je erdoor en is het antwoord goed? Ja, dan kan je nieuwe klompen krijgen. Op kosten van RTV Drenthe. Wat moet je ervoor doen? Nou, even naar het Klompenmuseum gaan, hier bij ons in de provincie. Je krijgt meteen twee vrijkaartjes om daar rond te lopen. En dan gaan ze je gewoon op jouw voeten afgestemde klompen maken. Gewoon echt afgemeten op jou. Dat is goed, toch?
4: Dat is heel vet.
0: Ja,
4: ja, afgemeten.
0: Dus die zitten
4: klompen
0: altijd goed.
4: Ja, nee, dat is heel tof.
0: Ja. Nou, ik ga het maar gauw laten horen. Wat bedoelt Wim hiermee?
5: Die hef wat achter het schoet.
0: Als je het weet, kan je bellen. 0592 33 11 88. Echt zo'n Drentse uitdrukking.
5: Die hef wat achter het schoet.
0: Ja, die hef wat achter het schoet. Wat heft die achter het schoet dan? 0592 33 11 88. Je kan nu bellen.

0: Vaila en Raccoon op Radio Drenthe.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Oh, en die telefoon, die gaat nog steeds gewoon. Iedereen wil wel graag die klompen winnen. Jij ook toch, Ina? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Nou, met name voor mijn zoon.
0: Oh ja?
3: Want die liep, nou, voor hij schoenen droeg, liep hij altijd al op houten klompen.
0: Ach, wat leuk. En hoe oud is
3: mijn
0: zoon
3: vader,
0: nu?
3: En mijn vader,
0: 35. 35, oké. Okay. En ja, ik interrompeerde jou. En mijn vader, wou je zeggen?
3: Nee, mijn vader maakte er ook altijd nog zo'n beugeltje overheen. Want als je lang op die houten klompen loopt, dan scheuren ze. Dus, maar hij liep ze altijd helemaal af, tot er gaten in zaten. En ik hoorde het nou de hele morgen al. Ik dacht, oh, ik ga het proberen, ga het proberen.
0: Wat goed, dan je bent er in ieder geval doorgekomen. En nog steeds loopt jouw zoon, hoe heet hij trouwens?
3: Gerry
0: loopt nog steeds dagelijks bijna op klompen?
3: Nou, niet meer dagelijks, maar wel in het weekend en 's avonds. En, ja.
0: Hij heeft ze wel bij de achterdeur staan.
3: Ja hoor.
0: Nou, dan hoop ik dat jij het antwoord weet op die vraag. We hebben Wim een spreekwoord laten inspreken. En als jij het juiste antwoord weet, dan heb jij een paar mooie klompen voor Gerry bemachtigd. Ik ga het nog even laten horen.
4: Die hef wat achter het schoet.
0: Wat betekent dat?
3: Die is zwanger.
0: Ja! Gefeliciteerd! Jij mag Gerry blij maken.
3: Oh, dankjewel.
0: En heb je iemand in de omgeving die wat achter het schoet heft?
3: Ja.
0: Ja?
3: Mijn schoondochter.
0: Ach, wat leuk. De vrouw van Gerry?
3: Gerry wordt voor de tweede keer papa.
0: Oh, wat leuk. En wat heeft hij al?
3: Heeft al een dochter.
0: Ach, wat leuk. En wanneer
3: van
0: is...
3: 2,5. Ze is uitgeteld half juli.
0: Oh, dat is al bijna.
3: Is al bijna. Dit is haar laatste week van werken.
0: Oh. Dan moet je gauw neerleggen. Oh, van werken. Wou ik net zeggen, gauw telefoon neerleggen. Wie weet word je gebeld, oma.
3: Nee, mijn laatste week dat ze moet werken.
0: Oh ja, maar
3: en
0: mooi.
3: En dan gaat ze met verlof.
0: Ach, mooie tijd, man. Nou, gefeliciteerd, dubbel gefeliciteerd met het wederom omaarschap dan. En de nieuwe klompen van Gerry.
3: Dank je wel.
0: Blijf even aan de lijn, dan regel ik het hoe je het krijgt allemaal. Ja?
3: Nou, heel erg bedankt.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: 2:30 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard.
4: Goedemiddag. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart nadat het Wilhelmina ziekenhuis in Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalig verpleegkundige heeft dit altijd ontkend. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verkrachten van een asielzoeker tijdens zijn werkzaamheden als teamleider bij vluchtelingenwerk. Volgens het OM zou de vermeende verkrachting hebben plaatsgevonden tussen juni 2022 en november 2023 in Stadskanaal. De verdachte ontkent de beschuldigingen en omdat hij niet bij de rechtszaak verscheen, besloot de rechter de inhoudelijke behandeling uit te stellen. De Drentse boerenmarken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd en dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
5: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap. En het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille kracht op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkt. En dan, daarmee verdwijnt de cohesie op het Drentse platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
4: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. In Wildlands Adventure Zoo in Emmen loopt sinds vorige week een opvallende nieuwkomer rond. In de giraffenstal werd donderdag in alle vroegte een gezonde noordelijke giraf geboren. Het mannetje kreeg de naam Kenji, wat letterlijk zoon na 3 dochters betekent. Voor moeder Ayana is het dus haar 4e jong, maar voor Hengst Nuka is het zijn 1e nakomeling. Volgens de dierentuin gaat het goed met de jonge giraf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Dankjewel, Sebastian. Hans Nienhuis nog met het weer.
6: Er is vrij veel bewolking deze middag, maar de zon heeft nu en dan wel wat ruimte en het blijft ook droog. Maximaal is het 23 tot 24 graden en de wind is zwak vanuit het zuidwesten. Vanavond zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt en vannacht daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of 13.
3: Danny heeft een hobby met melk. Wat hij doet met melk, dat hoor je zo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park.

0: Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Anouk in de middag.

0: 25. Het is bijna 3:15 en het is maandag en dus...
1: De Hobbyhoek van Anouk.
0: Op maandag duiken we namelijk in hobby's. En er zijn zoveel verschillende hobby's. En ik heb nu Danny aan de lijn. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gesproken die diezelfde hobby als jij heeft. Danny, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Het is vandaag de Nationale Melkdag.
2: Dat klopt.
0: En toen ging mijn collega even op zoek naar iemand met een hobby die iets te maken heeft met melk en kwam bij jou terecht.
2: Ja, bij het zelf kaas maken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat doe je gewoon thuis.
2: Ja hoor, dat doe je gewoon thuis met een redelijk grote pan en een paar liter melk. En op basisingrediënten, voor je weet maak je eigen gouden kaas thuis.
0: Nee, dan moet je toch hele grote tonnen voor hebben en een aparte ruimte en doeken en weet ik allemaal veel.
2: Ja, dat dacht ik eerst ook. En toen ben ik wat aan het experimenteren gegaan. En uiteindelijk kom je gewoon uit, met de minimale middelen maak je gewoon heerlijke kaas hoor.
0: Nee, neem ons mee, hoe doe je dat dan?
2: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik ga zelf altijd naar de melktap hier in de buurt. En dan haal ik 4-5 liter melk op als ik een klein consumptiekaasje wil maken. En die pasteuriseer je eerst en dan doe je er wat zuurzel bij. En dat laat je een beetje verzuren en wat stremsel. En uiteindelijk gaat die stemmen en dat snij je in blokjes. En dan moet je een keertje wassen en dan pers je het in een vormpje. En daarna laat je het even 4 weken rijpen.
0: Oh, je bent me helemaal kwijt, Danny. Serieus? Nee. Ja.
2: Dat geloof ik wel, nee. Maar het is echt heel makkelijk. Het zijn maar een paar stappen die je moet doen en die kun je heel ingewikkeld uitwerken.
0: Ja.
2: Maar in principe heb je in een halve ochtend heb je een hele lekkere kaas gemaakt.
0: Nee, en die zet je dan weg en dan over een paar weken pak je die er weer bij en dan kan je maar brood doen.
2: Ja, op brood of gewoon lekker s'avonds bij een borreltje.
0: Hé, maar doe je dat dan gewoon, waar zet je dat weg dan?
2: Ik heb zelf een oud koelkastje omgedoopt. En die is ietsje minder koud dan een normale koelkast. Dat doe je dan met een thermostaatje. En dan rijd je gewoon rond de 10 graden. En dan heb je gewoon je eigen gemaakte gouden kaas met wat voor smaak je maar wil.
0: Oké.
2: Maar dat kan dus bijvoorbeeld ook gewoon in een kelder hoor, of waar het een beetje koud is.
0: Oké, maar dit ging echt heel snel. Ik wil het bijvoorbeeld zelf graag doen. Kan je me stapsgewijs meenemen?
2: Ja, natuurlijk. Je regelt dus eerst een paar liter melk.
0: Ja.
2: Mensen die beginnen meestal met 4-5 liter.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel leuk om wat mee te experimenteren.
0: Mm-hmm.
2: En dat kan dus melk uit de supermarkt zijn, uit het koelschap, maar het lekkerste is gewoon bij de boer weg.
0: Oh, dat moet wel uit het koelschap. Dat kan niet van die houdbare melk zijn.
2: Nee, geen houdbare melk. Dat is eigenlijk te ver gepasteuriseerd, waardoor de werkbare ingrediënten, die zijn eigenlijk kapot dan.
0: Oké, dus verse melk.
2: Verse melk, ja. Mm-hmm. En dat verwarm je dus eerst.
0: Ja.
2: En dan voeg je zuurzel toe.
0: Maar verwarmen is niet koken.
2: Verwarmen is niet koken, want als je gaat koken, dan heb je hetzelfde als die steriele melk uit de supermarkt.
0: Oké. En dan doe je dan ook een thermometer erin, dat je weet hoe warm het is?
2: Ja, absoluut. Je moet eventjes naar 31 graden gaan.
0: Ja.
2: Dan voeg je een beetje zuurzel heet dat toe. Dat zijn melkzuurbacteriën die de melk wat verzuren.
0: En waar haal ik dat?
2: Dat is gewoon online te koop in alle kaasmaakwebshops wel.
0: Okay.
2: Maar je kan ook voor de eerste keer een beetje karnemelk gebruiken, hè, want je wil het zo simpel mogelijk houden.
0: Oh, wacht. Gewoon, en dat wel houdbare karnemelk?
2: Nee, ook verse karnemelk hoor. Alles uit de koelschap.
0: Okay.
2: Het moet nog een beetje leven.
0: En dan heb je op 5 liter verse melk hoeveel karnemelk nodig?
2: Nou, 2% van de hoeveelheid, dus 5 tot 10 milliliter, dat is prima.
0: Oh, een beetje. Oké, dan doe ik mijn karnemelk erdoor en dan?
2: Dan laat je hem even een 3/4 verzuren, heet dat. Zodat de melkzuurbacteriën weer goed actief worden en de lactose beginnen om te zetten in andere melkzuurbacteriën.
0: Maar dan hou je hem warm?
2: Je houdt hem warm, zeker. Maar melk koelt heel slecht af. Dus je brengt hem eigenlijk één keer naar de 31 graden en dan gaat hem die 3/4 gaat het hartstikke goed.
0: Oké. Maar dat kan gewoon in een pan op gas, of op waar je ook maar op kookt.
2: Op gas, inductie, bovenop de kachel, maar net wat je wil.
0: Oké. Okay.
2: Nou, nadat de melk dus verzuurd is, dan voeg je een beetje stremsel toe.
0: Ja.
2: En stremsel, dat zorgt ervoor dat de melk een gelei wordt. Dat wordt hard.
0: Ja.
2: En daarna moet je dus gaan snijden. En met dat snijden, dan komt de vocht vrij uit die gelei.
0: Ja.
2: En dat heet dus wei. Nou, nadat je hem in stukjes hebt gesneden, dan moet je een beetje van de wei eraf scheppen.
0: Maar wacht even, ik heb dat nog in die pan zitten.
2: Ja, het zit nog in die pan, maar je krijgt een afscheiding. Tussen de wrongel heet dat, de stukjes gesneden gelei.
0: Ja.
2: En daarbovenop ligt dan de wei.
0: Ja.
2: En die wei die haal je de grote deel vanaf.
0: Ja.
2: En vervolgens voeg je nog wat heet water toe en dat heet dan waswater.
0: Ja.
2: En daarmee spoel je nog wat meer van de lactose uit.
0: Ja.
2: Ondertussen wordt de rommel die wordt wat harder.
0: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk schep je de rest van de wei eraf.
0: Ja.
2: En dan doe je de rommel in een kaasvormpje.
0: Oké, ja.
2: En dat kaasvormpje, daar plaats je gewicht op. En dat heet dan het persen.
0: Ja.
2: En als dat klaar is, dan heb je dus eigenlijk de basis van je kaasje al.
0: Oké. En die kaasvorm, als ik dat niet heb, kan dat gewoon in een kom, in een plastic bak of wat dan ook?
2: Nou ja, als er maar een vormpje in zit met een deksel en dat ze wij eruit kan, dan wil dat prima. Mijn eerste kaasje heb ik in een zeef gemaakt met een theedoek erin.
0: Oh ja. Ja, dat bedoel ik. Gewoon die simpele huistuin- en keukendingen. Een zeefje met een theedoek, oké?
2: Ja, en dan had ik een schoteltje opgeplaatst en een paar pakken drinken. En dan pers je ook de wei eruit.
0: Ja, voor het gewicht, oké.
2: Ja, en dan kun je altijd eens kijken of je het leuk vindt. En als je het echt leuk vindt, dan ga je over tot een echt kaasvormpje.
0: Ja. Maar wat doe ik daar dan mee? Dat zet ik dan al in de koelkast?
2: Nee. Daarna ga je hem eerst even pekelen. Dat is gewoon zout water. En dan daar doe je hem een uur per 100 gram in.
0: Oh, dan ben je wel even bezig. Oké.
2: Ja, dan ben je wel even bezig. Dat is al 4 uurtjes en halverwege draai je hem even. Want de kaas begint te drijven. En anders krijgt de bovenkant niet genoeg zout.
0: Ja.
2: En daarna plaats je hem dus in de koelkast.
0: Oké. Ja.
2: En dan is er nog een kaascoating, dat is ook te koop. Dat is tegen schimmel en uitdroging, maar voor de eerste keer is dat niet echt nodig.
0: Mm-hmm.
2: Je bent toch wat aan het proberen.
0: Je wil ook meteen proeven.
2: Ja, je wil ook zo snel mogelijk proeven. Ja. Dus voordat je echt kaas gaat laten rijpen, dan ga je gewoon de eerste keer dat we zonder die coating doen, zet je hem 4 weken in de koelkast. Ja. En dan ga je daarna eens proeven.
0: Maar dan dus niet zo koud als je in een normale koelkast staat, zei je?
2: Nee, dat klopt. Maar dat is dus wat meer als je een stap verder bent. Hè? Ik ging net wat te snel.
0: Okay.
2: Maar dat is al als je echt serieus met het kaas maken bezig gaat.
0: Ja, maar voor zo'n eerste probeersel kan het gewoon in de koelkast.
2: Een zeefje met een theedoek. En...
0: Oh, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Oeh, je viel even weg.
2: Oh, is dat zo? Ja. Ja, ik woon op een mooie Papenvoort. En hier is niet altijd de telefoonverbinding even sterk. Oh,
0: prachtig. Oké. Nee, maar ik was gebleven bij gewoon zo in de koelkast dus. Met een zeefje en een theedoek.
2: Ja, en dat is dus na het pekelen. Hè, dan heb je de kaas gevormd en de kaas is gezouten. En dan zet je hem 4 weken in de koelkast. En daarna ga je eens proeven.
0: En that's it. Oh, echt?
2: En dan heb je echt de basis te pakken. Hè? Want je kan het zo gek maken als je zelf wil. Ook met grote hoeveelheden.
0: Ja.
2: En als je echt ermee aan de slag gaat, dan heb je ook wel een goed zuurzel nodig. Want de smaak van de kaas die wordt grotendeels bepaald door dat zuurzel. Door die melkzuurbacteriën.
0: Oh. En wat doet dat dan?
2: Nou, in de eerste instantie conserveert het de kaas. Want je verzuurt de melk en daarmee ook die rommel.
0: Ja.
2: En als je dus de kaas pekelt, dan duurt het 4 weken voordat de zout tot in de kern is toegedrongen.
0: Ja.
2: Dus tot die tijd conserveert dat zuurzel de kaas.
0: Ja.
2: Maar dat zuurzel, dat geeft ook een specifieke smaak af aan de kaas. Dat is hetzelfde als yoghurt en kwark.
0: Oké. Okay.
2: Dat zijn allemaal verschillende soorten melkzuurbacteriën. Want als jij dus een yoghurt zou gebruiken voor je kaas,
0: mm-hmm.
2: dan gaat je kaas ook naar yoghurt smaken.
0: Oké. Okay. Jeetje. En dit doe jij dagelijks?
2: Wekelijks. Ja, want ik maak zelf geen kaas bijna meer van 500 gram. Alleen als er een borrelavondje gepland staat. Maar wij maken gewoon voor ons thuis iedere week 1 tot 2 kilo.
0: Ja.
2: En dat delen we ook een beetje uit.
0: Ja. En dan doe je er ook wel dingen door en zo? Dat je kruidenkaasjes of andere smaken er doorheen doet?
2: Ja, absoluut. De Italiaanse kruiden vinden wij hier heel erg lekker. Of een chili.
0: Ja.
2: En de komijnkaas, die gaat ook altijd wel er doorheen.
0: Want ik wist nooit dat gewoon thuis te maken was, joh.
2: Ja hoor, zeker. Dat is heel goed te doen zelfs.
0: Ja, dat blijkt.
2: Het is ook een hele leuke hobby, hoor. Als je er eenmaal aan begint, dan stop je er ook niet zomaar mee.
0: Heb je hobby genoten hierin?
2: Hoe zeg je dat?
0: Heb je hobby genoten hierin? Zijn er meerdere mensen...
2: Best wel veel, hoor. Er zijn overal wel forums en op sociale media zijn er ook plekken waar de groepen meer dan 10.000 mensen zijn.
0: Ja, waar je gewoon thuis kaas maakt. Jeetje. Ik vond het leuk je gesproken hebben hierover. Helemaal op deze Nationale Melkdag past hij helemaal in het straatje. En onze ogen zijn geopend om het misschien een keer thuis te gaan proberen. We weten nu dat het in ieder geval gewoon eigenlijk best wel heel simpel kan, Danny.
2: Ja, en dat telt voor alle soorten, hoor. Net zoals mozzarella en dat soort zaken, feta-kaas, alles wat je maar kan bedenken, dat is heel makkelijk thuis te doen.
0: Leuk. Danny, dankjewel.
2: Het is een aanrader.
0: Ja.
2: Geen dank.
0: Doeg.
2: Doei.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

0: Antje Hardes kreeg een Poolse bruid.
1: Het zit er alweer op voor mij. Sebastiaan gaat nog even door met René Steenbergen, die al klaar staat om te beginnen met Studio Steenbergen. Heel veel plezier daarbij, nog een fijne dag en graag tot.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: of supporter bent, dan doe je keihard Sweet Caroline. En dan haal je even diep adem. So good, so good. Dat hoort er dan ook een beetje bij. Nou ja, het idee achter het liedje, dat is een stuk romantischer, hè? Naar verluid ontstond het toen Neil Diamond een foto zag van kleine Caroline Kennedy, die een ritje op een pony maakte. Toen dacht hij, hé, daar zit een goed liedje in. En dat werd een wereldhit, Sweet Caroline.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, lekker begin van het jaren 60 en 70 uurtje voor deze maandag. Hè? De eerste in juni. We zitten gewoon weer in juni. Het is ongelooflijk. Maar ook dat 2026, dat is alweer behoorlijk voorbij aan het vliegen. Hè? Wonderlijk is dat toch. Nou goed, niks geen 2026 het komend uur. Nee, alleen maar jaren 60 en 70, want het is zover. Leuk dat je er weer bij bent. Van harte welkom in het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Met het komend uur onder andere deze van Sam en Dave. Deze van de Bee Gees.

Don McLean komt langs. En de Beach Boys. Je gaat het allemaal voorbij horen komen. Dus een uurtje Good Vibrations, dat lijkt mij wel gegarandeerd. Al was het alleen al omdat ik zometeen ook nog 3 grote hits laat horen uit de top 40 van deze dag in 1978. En daar zit een regionale grootheid tussen. Ja, denk daar maar eens over na wie dat zou kunnen zijn. En helemaal aan het eind van dit uur, ja, 1 juni is zeker in de muziek, zeker in het magische jaar 1967, een legendarische datum. En daar heb ik de jukebox voor vandaag aan opgehangen. Nou, hoe dat allemaal zit, dat leg ik je straks allemaal uit. Eerst maar eens even deze. Ken je deze nog? Van Suzy Quattro, If You Can't Give Me Love.

0: een van de vele prachtige meesterwerkjes van de Bee Gees, To Love Somebody. En daarvoor nog Suzy Quattro en If You Can't Give Me Love. Het is 3 liedjes over 3. We gaan naar de geschiedenisboeken. Het is op deze dag in 1964 dat de Rolling Stones aankomen op John F. Kennedy Airport in New York voor hun allereerste Amerikaanse tour. Nou, ze reizen meteen door naar Chicago om daar in de Chess Studios opname te maken voor hun nieuwe LP 12 Times 5. En daarop staan onder andere deze Stones-klassiekers, deze bijvoorbeeld. It's All Over Now en ook deze. Time is on my side. Nou, dat album 12 Times 5 van de Stones bereikt uiteindelijk de 3e plaats in de albumlijst van Billboard. Dan deze dag in 1967, dan gaat de 24e bioscoopfilm van Elvis Presley draaien in de Amerikaanse bioscopen. Die heet Easy Come, Easy Go.
1: Easy come, easy go.
2: Elvis making the scene.
3: I'm going over that car over there.
4: But getting there is half the fun.
2: And he's with some of the most luscious lovelies who ever filled out a bikini. Elvis rocking and socking on the waterfront. Elvis, under Navy orders, taking the wetsuit route to locate and deactivate wild magnetic mines on the loose. And finding sunken treasure at the bottom of the sea, where the action is.
0: Super spannend, hè? Easy come, easy go. Elvis speelt daarin Ted Jackson, een voormalige explosieve expert van de marine die na zijn diensttijd een carrière begint als, onvermijdelijk, nachtclubzanger en diepzeeduiker. Goeie combi. Nou, hij komt uiteindelijk een zeeschat op het spoor, maar om die naar boven te halen, dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Spannend, hoor. Dan in deze dag in 1968, dan komt deze plaat van Egbert Douwe binnen in de Nederlandse

Mama, oh mama is de opvolger van de nummer 1 hit Kom uit de bedstee mijn liefste. En Egbert Douwe is de artiestennaam van Rob Oud, de DJ van Radio Veronica. Mama, oh mama is geproduceerd door Peter Koelewijn, ook de componist van het liedje. Het wordt niet zo'n groot succes als zijn voorganger. Mama, oh mama blijft op nummer 20 steken. Nou, de hitnoteringen vliegen ons toch alweer om de oren, dus dan kunnen we ook wel weer naar een oude top 40 gaan. Met drie grote hits uit de top 40-lijst van deze dag in 1978. Met zometeen de onvervalste palingsound van de vrienden van BZN met Lady McCory. Ook nog onze eigen, tussen aanhalingstekens, Henk Wijngaard. En met de vlam in de pijp. Ja, dat was echt een beetje het echte begin van de doorbraak van Henk, landelijk gezien. Vlam in de pijp hoor je zometeen. En eerst is hier Hot Chocolate met Everyone's a Winner.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Het is al bijna 3:05. Snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich binnenkort verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Ze worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rondom een voormalig verpleegkundige. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van de verkrachting van een asielzoeker. Volgens het OM zou het incident hebben plaatsgevonden tijdens zijn werkzaamheden voor vluchtelingenwerk in Stadskanaal. En in natuurgebied Terhorstenzand bij Bijlen stond gisteren een stuk heide in de brand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
7: Er is vrij veel bewolking deze middag, maar de zon heeft nu en dan wel wat ruimte en het blijft ook droog. Maximaal is het 23 tot 24 graden en de wind is zwak vanuit het zuidwesten. Vanavond zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt en vannacht daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of 13.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga!

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.

0: echt even tot de laatste seconde. Hè. Dat moet met sommige liedjes, zoals deze. Soul Man van Sam & Dave. Daarvoor nog Don McLean en American Pie. En de Beach Boys hoorde je met Good Vibrations. Goh, wat schieten we er weer door, hè, door het jaren 60 en 70 uurtje. Ik heb weer zo'n padeltje voor je meegenomen uit het onuitputtelijke muziekarchief. Een liedje waar ik mij een soort van op een tot op zekere hoogte wel verbonden mee voel. Zo'n echte radiofreak plaat is het eigenlijk. Ik heb het over WOLD van Harry Chapin. Harry Chapin, een zogenaamde muzikale eendagsvlieg. Daarna eigenlijk nooit meer gezien. Maar die heeft een prachtig liedje gemaakt. Over een, ja, gebaseerd trouwens op een echte DJ. Amerikaanse radio-DJ. En het verhaal gaat over, ja, die DJ die praat elke ochtend de plaatjes aan elkaar. Maar voelt zichzelf een beetje te oud worden voor het werk misschien. Dat toch ooit zijn grote passie was. En dit liedje is eigenlijk een soort telefoongesprek dat hij voert met zijn vrouw. Van ja, hoeveel zin heeft dit allemaal nog? Wil ik dit allemaal nog wel? En aan de andere kant toch ook weer de passie voor dat fraaie medium.
1: De radio.
0: Ja, nou, Harry Chapin die maakte er een prachtig liedje van. Die heeft het ook aan die echte DJ laten horen. Die was zwaar vereerd. En wat die Harry Chapin dan deed, hij bezong dan WOLD. Een echt bestaand radiostation trouwens, in de staat Virginia. Maar als hij dan concerten gaf aan de andere kant van het land, dan zocht hij eerst even uit hoe de lokale radiostations daar heten. En dan bezong hij die naam. Dus dat was wel slim. Dat deed hij wel goed. Nou, typisch geval van een eendagsvlieg. En ook eentje echt voor de echte radiofreaks, moet je maar denken. Maar wel mooi om te horen. Hier is Harry Chapin.

0: Ja, waar hoor je dit nog, hè? The Morning DJ, W-O-L-D, van Harry Chapin. Mooi om dat weer eens tevoorschijn te halen. En zo zijn we weer aan het einde van het uurtje. En dat betekent tijd voor de jukebox. Nou, ik zei het begin van dit uur al. 1 juni is best een beetje een magische datum in de muziekwereld. Vooral in 1967, want dan verschijnt er een LP die de popmuziek een totaal ander gezicht geeft. Dan heb ik het over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. De legendarische plaat met die wereldberoemde hoesfoto, hè, met al die beroemdheden die om de Beatles heen staan. Het album is tussen december 66 en april 1967 opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. En ja, wat er ook wel opvallend aan is, is natuurlijk de titel van die plaat. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nou, Paul McCartney kwam op dat idee.
1: I was coming back on a plane. And I was with our roadie, Mal. He said, pass the salt and pepper. And I thought he said Sergeant Pepper. I said, that's great. Wait a minute, hold that right there. So that was the idea planted.
0: Ja, gewoon verkeerd verstaan. Salt en pepper verstaan als Sergeant Pepper. En als je dan Paul McCartney bent, dan denk je meteen, oh ja, er zit een plaat in. Nou, dat werd een van de meest legendarische platen uit de muziekgeschiedenis. En daarvan ga je de opening horen. Die bestaat eigenlijk uit 2 liedjes. Daarvoor ga ik het muntje in het toestel gooien in de jukebox. Zometeen, with a little help from my friends. Maar eerst het titelstuk Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
5: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix

0: een bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
1: Met René Steenbergen.

0: Daar is George Michael en Faith.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, ik heb er ook helemaal faith in dat het met het komende radiouurtje ook weer helemaal goed gaat komen. Al was het alleen al omdat Sebastiaan bij me zit. Hallo, Sebastiaan.
3: Goedemiddag, René.
0: Hey, Sebastiaan, loop even naar het prijzenpakket van deze week. Even voor wat geluidseffecten op de radio. En voor mensen die radio zitten te kijken via TV Drenthe. Want dat kan ook bijna de hele dag meegluren in de studio. Er zijn hele volkstammen die dat doen. Dan krijg je ook de plaatjes erbij en je hoort het al een beetje. Het is net of je ze echt aan hebt, Sebas.
3: Ik heb ze toch echt aan.
0: Oh ja. Nee, mensen zien het op de televisie. Laat ze voor de kijkers even zien en laat ze voor de luisteraars even horen. Dit multimediale spektakel dat het zijn.
3: Schitterende, ja, echte. Ik wilde zeggen RTV Drenthe klompen in
0: nog
3: de hand.
0: Niet.
3: Bijna.
0: Ja.
3: Nou, daar doen we straks natuurlijk wat mee.
0: Laat ze even horen nog. Ja, heerlijk zeg. Ja, alsof er iemand bij het erf op komt. Het is Klompenweek op Radio Drenthe. Hartstikke leuk. Dat doen we samen met het Klompenmuseum in Eelde. En we spelen een spelletje, speciaal klompenspel deze week. En daarmee kun je unieke RTV Drenthe klompen winnen. Nou, wie wil die nou niet? Hè? En dan sturen we je naar dat museum toe. Dan word je een perfect paar aangemeten. En dan wordt daar een heel mooi logo opgemaakt en zo van RTV. Superleuk. Dat spelletje gaan we straks doen, hè? Dat wordt hartstikke leuk. En dat draait allemaal om Drentse spreekwoorden. Leggen we straks allemaal uit. Maar eerst zijn er andere zaken.
1: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
0: Nou, ik ben benieuwd, want mijn dag is niet compleet zonder.
3: Ken jij deze kinderserie?
5: Ik ken een schaap. Tarzan het schaap. Een bol met bol, maar wel een hele goede knaap.
0: Ja, toen ik nog in de luier zat thuis, kwam dit vaak voorbij. Ik ben zelfs een keer naar een bioscoopfilm van Tarzan het schaap geweest.
3: Echt waar? Ja. Wow. Nou, Sean het Schaap natuurlijk, grappige
0: leuk.
3: Serie.
0: Ja, dit komt volgens mij uit diezelfde, die aardvarkfabriek, hè, met die kleipoppetjes.
3: inderdaad, dit zijn die kleifiguurtjes.
0: Wallace en Gromit en zo komt daar allemaal uit.
3: Ja, kleifiguurtjes met in de hoofdrol een schaap, Sean dus. Maar in Rotterdam hadden ze afgelopen weekend ook ineens een Sean het Schaap.
0: Maar dan een echte zeker?
3: Ja, niet van klei, je voelt hem aankomen. Ja. Nee, een echt schaap dook opeens op in een woning, in een woonwijk.
0: En waarom?
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk onbekend. Dat weet je niet. Ik had vanochtend iets soortgelijks. Ik wilde vanochtend weglopen. En toen zat er ineens een grote kraai bij mij voor de deur in de portiek.
0: Eng.
3: Nou ja, ik dacht, even bijgeloven. De dood wacht vandaag op mij. Dat nu toe nog niet. Maar, nou goed, deze mensen hadden ineens...
0: De dag is nog lang. Ja, afgelopen
3: ja,
0: mij.
3: Precies.
0: Ja.
3: Nou, voorbijganger, die hoorden dat schaap blaten en belden natuurlijk de politie. En nou, die kwamen uiteindelijk en met een handje gras is het schaap Sean uiteindelijk weer naar buiten gelokt. Ja, hoe het nu gaat met Sean is onbekend. Maar hij zou naar verluid wel ergens lekker in de wei staan te grazen.
0: Ja, naar verluid. Ik vind het een beetje een saai verhaal. Ik had een climax verwacht.
3: Nou ja,
0: had jij niet onze afdeling onderzoeksjournalistiek daar even op kunnen zeggen?
3: Ja, nou ja, maar die 9 man die hier op deze radioshow voorbereiden, die kunnen niet zomaar iets anders doen. Hè,
0: nee.
3: Maar wellicht dat jij nog gaat barbecuen en misschien kom je Sean nog een keer tegen.
0: Ja, op de barbecue misschien wel. Nou goed. Andere zaken dan?
3: Ja, nu even belangrijk nieuws. Er worden te weinig kinderen geboren.
0: Wie zegt dat?
3: Dat blijkt uit nieuw onderzoek, want in bijna alle gemeenten in Nederland is het geboortecijfer drastisch gedaald. En dat zien we... Dat ja. Dat horen we dus weinig. We zien het ook in Drenthe, want het geboortecijfer in de gemeente Midden-Drenthe, dat is bijvoorbeeld met 20% gedaald.
0: En dan denk je, dat is wel flink wat.
3: Ja, nou denk je natuurlijk van, nou ja. Wat maakt het uit? Nou, 10 jaar geleden kregen we nog 1,7 kind gemiddeld per gezin. Tegenwoordig is dat 1,4. En dat is wel een probleem natuurlijk als jij als mensheid
0: voor de toekomst, hè?
3: Wil blijven bestaan. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Ja.
3: Code oranje, zeggen die wetenschappers. Want als er te weinig kinderen worden geboren, kan dat effect hebben op de economie. Maar ook op ons sociale stelsel, zoals de pensioenleeftijden. Of het stijgen van, dat vindt niemand leuk, de belasting.
0: Ja, zo heeft dat allemaal weer zijn gevolgen. Maar ik ben, je kent mij, hè? Ik ben altijd van de positieve insteek. Het is natuurlijk ook weer zo, als je een beetje doordenkt, het voordeel van het krijgen van minder kinderen, dat is natuurlijk ook minder kinderfeestjes.
6: Er hangt een lucht in die woonkamer, jongens. Het is niet normaal. Het is een soort combinatie van zwitsel, stront en gebrek aan ouderlijk gezag. Want al die ouders hebben het veel te druk om in te grijpen. Die moeten namelijk alles wat hun eigen kind doet fantastisch. fantastisch vinden. Ach, kijk die kleine rover. Kijk die kleine rover van onze zeven. Wat een deugniet. Kleine rover heeft zoveel snoep op. Hij staat gewoon een regenboog in de plantenbak te kotsen. Is goed hoor, rover. Hey, goed. Ik zie kleine Levi de punt van een watervaste stift op een papiertje zetten. Maar de creativiteit van Levi houdt niet op waar het A4'tje eindigt. Wel, nee. Je ziet de kunstenaar in Levi wakker worden. Ik ben vier en de wereld is mijn canvas. Ja, maar mijn broek toch niet? Op het moment dat ik er wat van zeg, wordt de moeder van Levi boos op mij. Nou, René, laat Levi gewoon eens even met rust. Levi is gewoon een beetje eigenwijs. Levi is niet eigenwijs. Levi is een lul van vier. Ja. Als jij kinderen niet corrigeert, worden dat hele vervelende volwassenen. Ja? Ik zit hier op de eerste verjaardag van een hele generatie ongeleide projectielen die van huis uit meekrijgen dat alles wat ze doen toch wel leuk is. Mijn ouders zouden me bij mijn bovenarm grijpen en zeggen: René van Meurs, ben je nou helemaal gek geworden? Als jij dit nog één keer doet, jongen, dan ga jij zonder eten naar bed. Maar Tom doet het ook. En als Tom in de sloot springt, doe jij dat dan ook?

0: Wat een vrolijkheid met Mark Amber en Belong Together.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, nog meer vrolijkheid, want Aldert is op een feestelijk Op Chuck adresje, of niet Aldert?
3: Ja, feest man. Feest bij de Westerkim in Hogeveen vanmiddag. En de bestuurder, de hoofdbestuurder van, van de Westerkim, die heeft net een lens doorknipt van de camping. Ja, en dat is Pieter. Pieter, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Ja, Pieter, de Westerkim, voor mensen die het niet kennen, het is een woonzorgcentrum, hè, in Hogeveen.
4: Ja, we noemen het woonzorgcentrum, maar het is voor mensen die dus niet meer zelf thuis kunnen, voor zichzelf kunnen zorgen.
3: Ja. Ja, en we staan hier vlak bij de hoofdingang en het is compleet inricht, dit plein hier als camping met caravans, et cetera.
4: Dat klopt, ja. Ja, ja, de mensen die kunnen niet meer zelf makkelijk naar de camping toe gaan, dus we hebben de camping hier naartoe gehaald.
3: Ja, nou weet ik, je bent nog niet zo lang bestuurder, dat heb je net ook gezegd, dus het is ook niet je idee, want het is niet de eerste keer dit.
4: Nee, ik heb het niet bedacht, want dit is al de derde keer en ik ben pas een jaar hier. Ja, ja. Ja, dat klopt. Maar het is wel een heel mooi initiatief dat ik graag doordraag.
3: Ik was eigenlijk helemaal vaker met maakt in je carrière.
4: Ja, zeker. We hebben eerder al. Ja, klopt. Ja, klopt. Klopt.
3: Maar ik kom dan bij je Marloes, want Marloes, dat is je derde keer al, hè?
5: Ja, dat is de derde keer.
3: Ja.
5: Zeker.
3: Was toch je idee?
5: Nou, wij hadden voor het derde jaar gingen we altijd met de bewoners naar een camping in Elim.
3: Ja.
5: En dat vonden bewoners fantastisch. Alleen de bewoners werden steeds slechter en de rit naartoe werd al te vermoeiend. En dan, toen hebben wij samen met de welzijnscoaches het idee bedacht om een camping hier voor bij de Westerkim te maken.
3: Terrein is groot genoeg, hier kunnen we wat...
5: En dat komt door onze nieuwbouw. En bij deze vijver en vissteiger is het helemaal het idee van een camping. Dus dat is fantastisch.
3: Dus die sleept hier gewoon een paar caravans en een paar tenten, hè?
5: Ja, en dat hebben we vanochtend gedaan met heel wat collega's, de technische dienst en Philadelphia. Iedereen heeft geholpen om het op te zetten.
3: Ja.
5: Ja.
3: Mevrouw Marsling, dit is ook je derde keer aan op de camping hier bij de Westerkim.
6: Ja. Ja, geweldig.
3: Ja, is geweldig?
6: Ja, tuurlijk.
3: Wat is er zo mooi aan?
6: Nou, dat je dat, als je hier zit, het idee hebt dat je echt weer op vakantie bent.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Wij vroeger ook een kampeerder?
6: Ja.
3: Ja?
6: Vroeger gingen wij altijd kamperen.
3: Waar dan?
6: Nou, eerder altijd in Zuidwolde, vlakbij.
3: Oh, dat is niet zijn einde woord.
6: Nee. Later gingen wij wat verder weer.
3: Ja.
6: Ja. Nee, het is mooi hier, hoor.
3: En nou ben je ook mooi dicht bij huis eigenlijk, hè?
6: Ja.
3: Ja.
6: Ja.
3: Slaap je ook in de caravan vannacht?
6: Nee.
3: Nee? Lik je dat niet, wat?
6: In mijn huisje.
3: Ja, toch, hè?
6: Ja. Blijf maar een huisje.
3: Ja, je hebt dat geluk ook nog misschien. Maar Marloes, is dat ook zo? Ze wordt echt niet gebruikt, niet echt serieus, hè?
5: Nee, het is echt voor overdag, het campinggevoel. En we gaan hier barbecuen, er wordt hier muziek gedraaid. We krijgen nog de zingende badmuts op muziek.
3: Pardon?
5: De zingende badmutsen, dat zijn twee vrouwen die hier op de fiets komen en een hele mooie show neerzetten.
3: Ja.
5: We krijgen nog een djembe-sessie, dus het wordt echt vol campingactiviteiten allemaal.
3: Ja, fantastisch. Ja. En ik neem ook aan dat de bewoners er volop van genieten.
5: Die genieten volop. Zie de stralende gezichten. Nu is de ballonnenman er. We hebben nu ijs van Toscane. Dus echt een feestelijke opening.
3: Ja. Maar Pieter, is dat gewoon alleen vanmiddag? Gewoon in verdorigheid? Of blijft het de hele week staan?
4: Nee, blijft de hele week staan.
3: Toch?
4: Ja. Ja,
3: we blijven of nog langer misschien.
4: Volgende week ook nog een poosje, geloof ik. Tot, wat was het?
3: Schik elkaar in, man.
5: Tot 12 juni zelfs. Ja. Ja.
3: Nou, het was het weer nog geweldig met, hè? Maar,
5: ook zeker. Maar we hebben vorig jaar ook een nieuwe partytent aangeschaft. Hè, als het wel een keer iets minder is, kunnen we daar ook zitten. Of wanneer het te warm is. Hè, want dan is de zon soms te fel.
4: Ook campinggevoel.
5: Ja, lekker met de partytent er ook bij.
3: En een aanrader hoor ik wel voor elk zorgcentrum.
5: Absoluut, absoluut. Ja, lekker doen. Ja.
3: Heeft de camping ook een naam of is het gewoon de Westerkim?
5: Camping de Westerkim.
3: Natuurlijk. Ja, hoe simpel wordt het?
5: Heel simpel en heel mooi.
3: Allerlei activiteiten. Ja, mensen die van de straat, die kunnen ook de camping ook zien.
5: Ja.
3: En misschien is het ook wel zo, wat gebeurt er?
5: Ja, zeker.
3: Nou, mag ze even komen kijken hier?
5: Ze mogen altijd komen kijken. En ook familie maakt er dankbaar gebruik van. Met de bewoners komen ze hier op de camping zitten. Het is net of je even op vakantie bent.
3: Ja. Vandaar een keer dit jaar en volgend jaar een vierde keer.
5: Ik hoop het. Gaan we gewoon doordoen.
3: Kiep Pieter erover?
4: Ja. Ja, we gaan gewoon hiermee door.
3: Ik wil zeggen, we willen natuurlijk op de toezegging hebben.
4: Ja, zo is het. Zo is het. En mensen worden er blij van. En dat is wat we graag willen.
3: Precies. Caravan, camping, tenten, een grote feesttent. De ballonman is aan de gang. Barbecue. Alles is klaar voor een prachtige kampeersessie. Hier op het terrein van de Westerkim in Tolfijn.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.
4: Nou.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Wijzerweg, Groningen.
3: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Het is bijna 16:30. Het belangrijkste Drentse nieuws krijg je van Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart nadat het Wilhelmina ziekenhuis in Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalig verpleegkundige heeft dit altijd ontkend. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verkrachten van een asielzoeker tijdens zijn werkzaamheden als teamleider bij vluchtelingenwerk. Volgens het OM zou de vermeende verkrachting hebben plaatsgevonden tussen juni 2022 en november 2023 in Stadskanaal. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Omdat hij niet bij de rechtszaak verscheen, besloot de rechter...

0: spannende nieuwkomer rond. In de giraffenstal werd donderdag in alle vroegte een gezonde noordelijke giraf geboren. Het mannetje kreeg de naam Kenji, wat letterlijk zoon na drie dochters betekent. Voor moeder Ayana is het dus haar vierde jong, maar voor hengst Nuka is het zijn eerste nakomeling. Volgens de dierentuin gaat het goed met zowel de moeder als met de jonge giraf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtwdrenthe.nl of in de app.
1: En dan voor het weer naar Hans Nienhuis.
2: Er is vrij veel bewolking deze middag, maar de zon heeft nu en dan wel wat ruimte en het blijft ook droog. Maximaal is het 23 tot 24 graden en de wind is zwak vanuit het zuidwesten. Vanavond zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt en vannacht daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of 13.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Studio Steenbergen.
1: Met René Steenbergen.

0: Het is de onvergetelijke Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. En daarvoor nog de Gibson Brothers en Cuba.
1: Deze week maak je kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Ja, dat zijn die...
2: Brengt mee de klompen.
0: Oh, zat ik zomaar door hem heen te tetteren.
3: Anouk had het ook.
0: Ja, ja. Komt dat we gewend zijn. Normaal komt er niet zo'n dingetje achteraan en nu wel.
3: Nou, breekt niet de klomp.
0: Vind je dat hij opnieuw moet? Kan,
3: nou, het was wel iets moois.
0: Ja, dat hebben ook weer mensen hun best op gedaan. Nou, vooruit.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen. Nou, brengt mee de klompen.
0: Ja, dat geeft wel meerwaarde.
3: Ja.
0: Ja, vind ik wel. Begin van de week en de scherpte is er nu al af. Dat belooft nog wat, hè? Klompen kun je deze week winnen. Het is Klompenweek op Radio Drenthe. Heb jij snel bij de hand, Sebas? Ah, klinkt mij als muziek in de oren. Nu nog maagdelijk wit, maar dat blijft niet zo. De hele week delen we speciale RTV Drenthe klompen uit. En dat doen we op een hartstikke leuke manier. Als jij namelijk het spelletje weet te winnen, dan gaan we je naar het Klompenmuseum in Eelde sturen. Sowieso al hartstikke leuk. En dan krijg je daar een paar RTV Drenthe klompen aangemeten. Dus mooi met het logo en zo erop. Dus ja, dan zijn er, als deze actie de hele week loopt, dan zijn er uiteindelijk maar 22 mensen in heel Drenthe die zo'n setje klompen hebben. Nou, dat is een collectors item, hè? Dat wil je gewoon hebben.
3: Een iconisch collectors item.
0: Een iconische klomp. Dat is het, ja. Nou, we hebben daar een spelletje voor bedacht. Ja, en we zitten dan natuurlijk een beetje in de oude ambachten, in de tradities. Dus wie anders dan onze Wim, die heeft allerlei leuke Drentse spreekwoorden tevoorschijn gehaald. Heeft hij samen gedaan met de medewerkers van het Huis van de Taal. Dus dat klopt allemaal. Is allemaal gefact-checked, zoals dat dan heet in goed Drents. En je krijgt zometeen een Drents spreekwoord te horen. En ja, je raadt het al. Wij willen dan van jou weten. Ja, wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? En ik vind wel dat we er best een beetje streng in mogen zijn, Sebastiaan.
3: We kregen ook heel veel bellen bij de vorige.
0: Ja?
3: Dus het goede antwoord zal er ongetwijfeld gewoon tussen zitten. We kunnen echt streng zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dus het komt wel een beetje precies. Wim heeft een spreekwoord tevoorschijn getoverd. Luister goed, want wat wordt hiermee bedoeld?
4: Die grote spinnenweb niet voor de mond.
0: Zo, ik ga hem ook niet nog een keer laten horen. Hier moet je mee doen. Wat betekent dit? Als je een idee hebt, stuur je oplossing dan via een appje of bel ons even 0592 3311 88.

0: Het is Wally Tax en Miss Wonderful. En daarvoor nog Hanna May samen met Bluff en Ik Ben Niet Meer Bang.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Ja, ik ben ook niet zo bang dat het niet goed komt met het spelletje. Want Sebastiaan, ik had zelf een beetje het idee van... is het klompentijdperk niet een beetje voorbij? Loopt niet tegenwoordig iedereen op crocs op of allerlei andere hippe dingen? Maar aan de reacties te zien zijn klompen nog steeds behoorlijk populair.
2: Het is net alsof we in een callcenter zitten.
0: Bijna wel, hè?
2: Ja, iedereen wil die klompen hebben en terecht. Want, ja.
0: Ja, ik snap het ook wel, want dat zijn collectors items.
2: Precies.
0: RTV Drenthe klompen, wie wil ze niet aan de pootjes hebben? Hè? En dan vrolijk mee door de straat heen klotsen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Anne, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ben je een klompenloper?
3: Ik heb thuis een paar klompen staan, ja.
0: En hoe vaak loop je erop?
3: Oh, regelmatig in de tuin, hè.
0: Ja, ja nou ja, dat zeg je.
3: Soms voor de gekke.
0: Ja, ja.
3: Soms voor de gekke door de straat heen.
0: Oh, dat ook wel.
3: Klotsen.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, kijk dat je dan zegt van in de tuin, dat begrijp ik hartstikke goed. Maar ik loop bijvoorbeeld wel eens door de supermarkt. En dan hoor ik al vanaf de andere kant van de supermarkt hoor ik iemand op klompen aankomen. Dan denk ik, ja, vind je dat nou zelf ook lekker? Vraag, ik bedoel, ik neem ze niks kwalijk hoor, maar ik kan me niet voorstellen dat het echt lekker is.
3: Oh, ik vind het wel lekker lopen. Ja.
0: Het is met klompen ook wel vaak zo, je moet er wel even de nodige kilometers op gemaakt hebben. Want dan slijten ze een beetje goed af en dan lopen ze het lekkerst.
3: Ja.
0: Ja. In
3: je
0: begin...
3: voelt me een inloop.
0: Ja,
3: niet.
0: Ja, in het begin krijg je even een schrammetje op de vreef en zo. Dat hoort er allemaal bij, maar dan moet je hem doorheen, hè?
3: Ja, dan heb ik een beetje folie eronder zitten. Een beetje van de schuimfolie.
0: Kijk, hey, dit zijn de ervaren klompenlopers. Dit zijn tips, daar hebben de winnaars van de rest van de week ook wat aan. Maar je kunt al een paar nieuwe klompen gebruiken, begrijp ik, Anne.
3: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, want deze zijn bijna door, want dat is wel. Op een gegeven moment krijg je
3: de
0: gaten erin.
3: De bodem is bijna door, ja.
0: Oké. Nou, dan gaan we weer eens even naar dat spreekwoord van Wim.
4: Die grote spinnenweb niet voor de mond.
0: Ja, het is kort maar krachtig, maar wat betekent zoiets... een grote spinnenweb niet voor de mond?
3: Nou, je hebt eigenlijk een bret voor de mond. Je bent niet bang om iets te zeggen.
0: Juist, niet op je mondje gevallen, zoiets, hè?
3: Niet op je mond, ja.
0: Ja, dat is een beetje in het hoekje dat we zochten. Er kwamen ook oplossingen binnen van mensen zeggen van iemand die kletst aan één stuk door. Ja, dat is het dan weer net niet helemaal. Nee, het is wel dat je even durft te zeggen waar het op staat. Dat betekent het eigenlijk, hè?
3: Juist.
0: Hé, hey, Anne, het is helemaal goed.
3: En zo ben ik ook.
0: Oh, kijk. Nou, dan komen die klompen sowieso helemaal goed terecht. Want dan cirkelt jij helemaal rond.
3: Zeker, ja.
0: Ja. Hé, hey, Anne, jij komt uit Roden. Dan is Eelde niet zo heel ver weg.
3: Nee, klopt.
0: Dat is prima te doen. Dan sturen we jou binnenkort naar het
3: klompenmuseum.
0: Ja, dan sturen we jou naar het klompenmuseum. Er is geen beter adres om een perfect paar klompen aangemeten te krijgen. En dan wordt hij dus helemaal gepersonaliseerd met een prachtige RTV Drenthe logo erop. Nou, en dan straks zit heel Roden zit dwars op de fiets. Als jij dat langskomt klotsen, want dan denkt iedereen...
3: Dat denk ik ook wel.
0: Waar heeft Anne die mooie klompen vandaan? En die mensen zijn dan allemaal te laat en hartstikke jaloers. En dat is alleen maar mooi.
3: Ja, ben ik ook.
0: We gaan het regelen met Janne. Ze komen goed terecht.
3: Oké.
0: Veel plezier ermee.
3: Hoezo, dankjewel.
0: Hoi.
3: Fijne.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
12: Kurk 24.
11: Kurk24.nl.
13: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NA Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: De glam rock, zou je bijna kunnen zeggen, van de Ruettes en Sugar Baby Love.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Maandagmiddag is het, 5:08. Sebastiaan, wat is er zoal aan de hand?
3: De politie vermoedt dat iemand gisteren een stukje heide in natuurgebied Terhorstenzand bij Bijlen in brand heeft gestoken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur vlot onder controle. Maar uit onderzoek van de politie blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Volgens omstanders zijn er namelijk aanmaakblokjes gevonden. En 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich binnenkort verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. En een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van de verkrachting van een asielzoeker. Volgens het OM zou het incident hebben plaatsgevonden tijdens zijn werkzaamheden voor vluchtelingenwerk in Stadskanaal.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.

0: Munich en morgen wordt fantastisch. En daarmee is het 12 minuten over 5. De Drentse boermarken gaan zich meer mengen in het maatschappelijk debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Want dat is hard nodig, zegt voorzitter van de Drentse boermarken, Johan Moes.
1: Wij maken ons zorgen om met alle plannen die er nu liggen over het landschap van Drenthe en de sociaal en economische gevolgen als al die plannen doorgaan. Want dan krijgen we een verarming van het landschap en het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille krachten op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkten. En dan, daarmee verdwijnt de cohesie op het Drenthe platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
2: Ja, de samenhang in een gemeenschap gaat dan verloren, ja. Denkt u?
1: Nou, dat weten we wel zeker. Want er zijn nu al gevolgen van dat sommige boermarkten zo klein worden doordat al die boeren verdwijnen. Hebben sommige boermarkten geen leden meer en dan verdwijnt het. En,
2: maar ja, praat u dan voor eigen parochie gewoon?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Natuurlijk is dat er een onderdeel van. Maar je ziet het hele platteland. Er is al geen busverbinding. Er is dit al niet. We moeten onszelf vaak redden op het platteland. En als het de leefbaarheid op het platteland minder wordt, dan zie je de gevolgen voor alles op het hele platteland. Daar maken we ons grote zorgen om.
2: Ja.
1: Ik zal u nog een voorbeeld geven van, om heel kort op de inhoud in te gaan. De voormalige gedeputeerde Otter, die heeft hier een interview bij jullie bij RTV Drenthe in februari al gemeld. Als we de wetgeving niet veranderen, al halen we heel Drenthe leeg, alle leefbaarheid weg, dan halen we nog de stikstofdoelen niet.
2: Dus doelen moeten aangepast worden, vindt u?
1: Daar zijn we de landelijke politiek bij nodig. Anders gaan we het nooit redden. Net als de heer Otter al zei.
2: Ja. En hoe gaat u dat proberen te bereiken dan?
1: Nou ja, daarvoor hebben we nu deze berichten naar buiten gebracht. We zullen gaan inspreken bij de provincie Drenthe. En we gaan ons zo breed mogelijk inzetten met andere landbouworganisaties. En ik zag dit weekend een filmpje van de gedeputeerde Emmens op de website van de provincie Drenthe. En daar noemde hij ook het woordje naberschap in zijn verhaal. Nou, en laat nou net het woord naberschap de kracht zijn van de boermarkt en het platteland. Dus ja, die naberschap die moeten we houden op het platteland. We moeten het samen doen. Maar dat moet er wel met de reële doelen zijn. En daar gaan we ons volledig voor inzetten.
2: En wat is uw eerste en belangrijkste punt?
1: Dat het platteland leefbaar wordt met een prachtige natuur, het prachtige landschap van Drenthe. Wat ik zit zelf in de recreatie. Elke dag hoor ik de recreant over het prachtige landschap van Drenthe. En niet alleen over natuur, maar de combinatie van de landbouw, natuur. Dat maakt het landschap van Drenthe. En dat moeten we zien te behouden met z'n allen.

0: de vrolijke klanken van Cool and the Gang en Oela La Let's Go Dancing. Nou, waar ze ook vrolijk waren, dat is in Havelte. Want al 15 jaar geleden was de oude brandweerkazerne in Havelte arbotechnisch afgekeurd. Maar sinds afgelopen weekend heeft de brandweer dan eindelijk een nieuw onderkomen. En daar zijn ze natuurlijk hartstikke blij mee. Postcommandant Gerco de Groot is al jaren actief bij de vrijwillige brandweer. En verslaggever Josien Feitsma die sprak met hem.
1: 2024 heeft de toenmalige burgemeester Rikus Jager besloten om in Westerwold twee nieuwe kazernes te bouwen. Eén in Havelte, één in Vledder. En een haven is nou klaar. Vledder komt waarschijnlijk volgend jaar klaar. En zodoende zijn we nou nu gebouwd op de oude plek. We hebben wat meer ruimte gemaakt. De kazerne is groter. We hadden altijd een voertuig ook buiten staan. Die kan nou gelukkig binnen, want het is s'nachts echt niet grappig als je om 2 uur s'nachts uitdrukt en je moet eerst ramen krabben. Ramen krabben is volgens mij niemand zijn hobby. En vooral niet s'nachts als je net je bed uitkomt. Dus daar kan hem allemaal binnen. Arbotechnisch is het allemaal goed voor elkaar. En zo kunnen we jaren verder.
2: Ja, want als we kijken naar die arbotechnische aspecten, wat waren dan dingen waar jullie tegenaan liepen?
1: Nou, daar staan we nu. Wij kleden ons altijd om achter de voertuigen. En dat mocht niet meer. Dat was kon gevaarlijk wezen. De auto achteruit rijden, uitlaatgassen, dat soort dingen. Dus nou hebben we een aparte kleedlokaal is nou gekomen. We hadden altijd problemen, we doen logistiek voor heel Drenthe. Dus als er een grote brand is en er moet eten komen, weet ik wat, dat brengen wij. En dan stonden we hier onder de douche vroeger de borden en weet ik wat schoon te maken. Maar nu hebben we een echte schoonmaakhoek voor dat soort dingen. Dat hadden we ook nooit. Dat is toch zeker niet meer van deze tijd, maar dat was vroeger ook niet van die tijd.
0: Ja, mooie woorden dus van de postcommandant. En ook burgemeester Jouke Spoelstra, die vindt het een prachtige investering. De gemeente Westerveld betaalde 1,7 miljoen euro mee.
3: Brandweerzorg in Westerveld, een uitgestrekte gemeente, is ontzettend belangrijk. Het heeft te maken met een gebouwde omgeving, een dorp of een straat waar iets kan gebeuren. Maar het heeft ook te maken met de vele natuurgebieden om ons heen. En natuurbranden zijn eigenlijk helaas actueler dan ooit. Dus goed dat we om ons vrijwilligers denken. En goed dat we hier de beschikking hebben over een pand waar de voertuigen in kunnen staan.
2: Wat vindt u ervan?
3: Ja, dat is toch prachtig. We komen hier net binnen. Het ruikt nog helemaal nieuw. Het ziet er compleet nieuw uit. Het is een hele nieuwe kazerne. Ja, en we staan hier in de kantine. Misschien wel de belangrijkste plek voor de brandweervrijwilligers die er is. Dus hier het samenkomen na een incident ontzettend belangrijk. Dus ik ben heel trots.

0: Het is Stevie Wonder en Uptight, Everything's Alright. Sinds vorige week hebben we elke maandagochtend contact met onze eigen pelgrim uit Erika, Barry Gepken. Eerder liep Barry al naar Rome en Jeruzalem en nu loopt hij 3500 kilometer naar Portugal, naar Fatima. Nou, daar is hij voorlopig nog niet. Hij is net de grens over. Hij is nu in Anholt in Duitsland, dat is ter hoogte van Nijmegen. En onderweg slaapt Barry vooral in kerken en daar krijgt hij dan steeds een stempel.
1: Ja, dat zijn als het ware van de parochies. Of, nou ja, ik kreeg niet alleen stempels van een kerk, maar het is ook soms een plaats waar je bent. Zo bijvoorbeeld mijn zus en een vriendin, die hebben zelf eentje gecreëerd. Maar het is meer van, daar ben je daar geweest op die plek. En nou ja, dat is, en vooral van de kerk is het van vroeger uit, kreeg je een stempel. En dan kun je die aan het eind, ja, dan is inderdaad net een soort stempelkaart. En dan kun je ook een testimonium vaak kregen. Dat is dan een, ja, noem het maar een diploma eigenlijk. Maar het is van vroeger uit natuurlijk een hele mooie oorkonde waar je dan, nou ja, mee weer naar huis gaat. Maar het is meer ook van vroeger of later ook heel mooi natuurlijk, al die stempeltjes waar je geweest bent.
2: Ja, je haalt wat, maar je deelt ook uit, las ik in jouw blog, je deelt gehakte hartjes uit. Hoezo?
1: Ja, dat is ook iets leuks. Daar zijn we een beetje toen ook mee begonnen. Eerst met, ja, gelukspoppetjes. Het is ook gewoon leuk. Je krijgt zoveel liefde onderweg. En dat, ja, we zijn overal, je treft zoveel aardige, lieve mensen. Dat is de mooiste boodschap die je kunt brengen. Crimineel, iedereen helpt je. En dan soms is iemand die blinkt dan zo uit en die wil je graag echt wat teruggeven. En dit keer heb ik een mooie gehaakte, met hand gehaakte hartjes bij mij. Mevrouw Dini die doet voor de Hartstichting in Tuggerland. En die heb ik kunnen kopen als het ware voor onderweg. Nou ja, dat vind ik fantastisch. En ja, sommige mensen die zijn zo goed van hart, die wil je ook graag een hartje teruggeven.
2: Heb je er genoeg bij, hè?
1: Nou, ik misschien moet Dini nog wat gaan haken erbij. Maar eerst heb ik, ja, ik heb de taart al vol met 20 kilo. Dus maar dit weet ik nog niet zo. Maar ja, ik weet niet. Het is, ik hoop dat ik tekort kom.
2: Tot slot, Barry. Dat moet je nog even uitleggen. Een van de nachten afgelopen week heb je overnacht in een kinderspeelgoedhuisje, volgens mij. Hoe zat dat?
1: Ja, dat was ook weer mooi. Ja, er was weer geen pastoor te bekend. Ik was al laat weer, half ning. En, ach, nou ja, geen pastoor. Ja, dat is heel vaak, hè. Je ziet niet veel meer de herders bij de kerk. En dat is nou wat van kerk er ook is. En dat was hier ook weer het geval. En toen kwam ik via, ja, er was een vrijgezellenfeest van dames, van hoogstrijd van trouwerij. En die ene, dat was de boerin, die nam me mee. Ze zegt, nou, je kunt slapen op het erf. En ik zou een tentje uitslaan. En toen zei ik, oh, je kunt ook in dat huisje. Dat was net in aanbouw, een heel leuk speelhuisje. Nou, ik denk, hoog en droog, prima. Hoef ik niet. En de andere, en ik hoor ook het regen s'naast. Dus ik denk, was heel blij. En ja, die kindertjes waren jaloers erop dat deze man daar sliep. Maar ja, het was een hele leuke ervaring. Die had ik nog niet gehad, nee.
0: En zo beleeft onze Barry steeds weer wat. Volgende week dan hoor je meer. Volgende week maandagochtend. En Barry verwacht in totaal nog een kleine 4 maanden onderweg te zijn. Well,

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
7: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
8: De tijd is bijna 1 minuut over 5:30. Sebastiaan Meijwaard komt binnenrennen met bijzonder nieuws. Hè?
9: Goedemiddag. De gemeente Borgerodoorn vangt de komende 3 nachten vluchtelingen uit Ter Apel op. Het gaat om mensen die niet terecht kunnen in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum vol is. De gemeente heeft een sporthal in Tweedeks Loermond ingericht, waar 150 slaapplekken beschikbaar zijn. Al bijna 2 weken is het aanmeldcentrum in Ter Apel vol.

0: uit te stellen. Een 31-jarige man uit Norg is gisteravond aangehouden nadat hij met zijn auto te water raakte in Houlewijk. De politie verdenkt hem van rijden onder invloed van drugs en van alcohol. De bestuurder zat alleen in het voertuig en wist op tijd uit de auto te komen voordat deze volledig onder water verdween. In natuurgebied Terhorste Zand bij Bijlen woedde gisteravond een natuurbrand. Een klein stuk heide stond in brand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Volgens omstanders zijn er in de buurt van de brand aanmaakblokjes gevonden. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: En dan naar het weer vandaag met Hans Dienhuis. Mooi Hans.
2: Mooi René, goedemiddag. Mooi.
1: Hans, wat zeggen we ervan vandaag?
2: Een heel gematigde dag, ja, laten we dat maar doen. De temperatuur was net iets boven het jaargemiddelde, want dan zouden we een graad of 20 moeten hebben gehad. Maar ik heb hier binnen 23,2 uit de Kiel. Roderes ook 23. Max temperatuur 22 in Wijster. En Westerbork die meldt, even vlot kijken, ruim 23 graden. Een beetje een vlak beeld in Drenthe. Tussen de 23 en 24 graden op de warmste plekken dus. En anders zat je net boven de 22. Weerbeeld, het is droog geweest. Wel vrij veel bewolking, ook op dit ogenblik nog. En die bewolking gaat bij ons blijven. En die gaat ons op een hele milde nacht trakteren, want het kan niet uitstralen. Dus vannacht een graad of 13 tot 14.
1: Dat is al even een heel ander verhaal dan een dag of wat geleden. Hè?
2: Ja, wat dat betreft, als het helder is, dan merk je dat het meteen afkoelt in de avond. En dan is het bye-bye warme zomeravonden. Maar als het bewolkt is, dan heb je geen mooie zonsondergang, maar hou je het wel langer vol met de temperatuur. Nou, morgen krijgen we qua temperatuur ongeveer een soort gelijke dag. Het wordt ruim 22 graden, maar dat gaat broeieriger aanvoelen, want de dauwpunten gaan omhoog. In de ochtend een zwakke zuidoostelijke tot zuidelijke wind. Misschien nog een bleek zonnetje tussendoor, maar ik verwacht daar niet al te veel van. En al vrij snel komt het tot wat lichte buien. Zo rond het middaguur gaat hier en daar een bui vallen in onze provincie. Dan is het in een paar uur wat droger. Maar die lucht is erg onstabiel en vanuit het zuidwesten wordt een onweersbuienlijn aangevoerd. Per modelrun zijn ze een beetje springerig. De ene keer is het een heel fanatiek ding met een scherpe rand. Een uur later in de nieuwe modeluitvoer, dan is hij weer wat minder uitgesproken. Dus ik hou rekening met van alles wat dat betreft. Maar ga er maar vanuit dat een buienlijn met onweersbuien wordt in onze provincie, die op sommige plekken wat pittiger kunnen uitpakken. Even een plensregen, misschien wat hagelsteen en wat windvlagen. Gewoon het totale pretpakket, om het nou zo uit te drukken. Al verwacht ik geen echt noodweer of zoiets. Gewoon onweer.
1: Zo kan ik ook weerman worden, Hans.
2: Ja, goed hè?
1: Er kan van alles gebeuren.
2: Ik zal het je nog erger gaan maken, want het wordt wisselvallig komende week. En dan komen de toverwoorden wisselend bewolkt. Oftewel, hij heeft weer geen idee. Nee hoor, dat verder vooruitkijken wordt altijd wat moeilijker. Ja. We komen wel in een koelere luchtsoort terecht. Een graad of 20 op woensdag en donderdag. En vrijdag, als ik zover nog durf te gaan, dan zien we 17 tot 18 graden. En dat is iets onder de maat voor deze tijd van het jaar. Het wordt er ook wisselvalliger bij. En ook wat meer wind. Een zuidwestelijke windkracht 4 tot misschien wel kracht 5 op donderdag. En dan doet het allemaal licht herfstig aan in plaats van het begin van de zomer. Maar uiteindelijk richting volgend weekend, dan zie ik toch de zon alweer wat terugkomen. Temperaturen gaan weer richting of boven 20 graden. En ook de wind gaat er dan weer uit. Dus we hebben een aantal dagen waarin we eventjes wat minder weer hebben, zomertechnisch gezien. En daarna knapt het gewoon weer op.
1: Ik vind het nu al een gevarieerde juni maand, Hans.
2: Heel goed, hè?
1: Heel goed. Hey, we spreken je later. Dankjewel voor dit moment.
2: Ja, hoi.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose.

0: Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Studio Steenbergen.
4: Met René Steenbergen.

meer teruggezien na dit liedje. The Bellstars en Sign of the Times. Ja, aanstaande zaterdag dan is de finale van Songfestival Drenthe Pop in het Plat, de tweede editie. 10 Drentse deelnemers gaan dan met elkaar de muzikale strijd aan. En deze hele week bellen we alvast met de deelnemers. Eerder vandaag sprak Wim al even met Dennis Hendricks. En we konden al even een heel kort fragmentje, 15 seconden, van zijn liedje laten horen.

0: En dat was hem alweer, uiteindelijk. Die 15 seconden, die ben ik zo weer voorbij natuurlijk. Het is geen ballad worden, hè?
1: Nee, het is echt een beetje een country feel liedje, zeg maar. Ik ben natuurlijk zelf helemaal gek van country. En ja, in het dialect, ik denk dat het en vernieuwend is, omdat bijna niemand dat nog doet. Echt country, zeg maar, in het dialect.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we ook een beetje weg te blijven van het makkelijke drie akkoorden rock and roll, zeg maar.
0: Mm.
1: En ondanks dat hier maar drie akkoorden is, en trouwens, moet ik ook eerlijk weten.
0: Heb je, Dennis, ook enig idee wat de andere kandidaten allemaal doet? Heb je het dan een beetje gevolgd? Of,
1: Nou ja, je probeert natuurlijk links en rechts een beetje op te vangen, zeg maar, voor wat ook stiekem even mee om de hoek te kijken in het Atlas Theater. Mm. Maar dat was wel zo afgeschermd dat wij, we weten van elkaar niet wat we aan het doen zijn, zeg maar.
0: Oké.
1: Ik denk dat dat misschien ook wel een mooie is van het concept. Ik bedoel, in het Dresden Liedjes Festival had je natuurlijk een aanloop. En dan was het altijd, werd er altijd wel van de fun al een beetje bekend.
0: Ja.
1: Wie wat deed, zeg maar.
0: En dan nou niet.
1: De nummers volgens mij dan. Nee, maar nu helemaal niet. Dat vind ik juist misschien wat allermooiste aan het nieuwe concept, zeg maar. Dat tot en met zaterdag weet eigenlijk niemand van elkaar wat we ingezonden hebben.
0: Oké.
1: Okay, nou, behalve dan misschien die 15 seconden.
2: Ja, dat was dus Dennis Hendricks. En later vandaag zat Jos Hassing bij Anouk in de uitzending. Hij brengt zaterdag zijn liedje Nooit meer andere gevoelens.

0: dat was 15 seconden. Meer mag ik niet laten horen. Oh, wat kort is dat dan? Maar Jos, we hebben een indruk. Wat hoor ik hier? Een heel orkest, of niet?
1: Ja, ik heb naar dit nummer geschreven al een tijdje terug. En toen was er alleen een pianobegeleiding. Ik dacht, voor dit gebeuren wil ik graag iets groter. Dus heb ik een mooie muziekband laten maken van compleet orkest.
0: Ja. Ja, heel vol klinkt het. Kan je wat zeggen over het lied?
1: Het is een liefdeslied voor iemand, zeg maar, die de liefde niet echt kende. En toen de persoon leerde kennen. En toen de echte liefde ervaarde. En toen dacht van, maar dit gevoel, dat mag nooit meer verleuren gaan. Dat wil ik vasthouden tot aan het eind.
2: Ja, mooi. Ja, Jos dus. Jos Hassing en Dennis Hendricks hoorde je daarvoor. De eerste twee deelnemers waarmee we deze komende week gaan vooruitblikken. De hele komende week nog elke dag twee deelnemers van het Songfestival Drenthe. Pop in plat. Die finale is dan zaterdag live te zien op TV Drenthe vanaf 8:00.

0: Mooi, hè? Taylor Swift en Opa Light.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: Ja, elke maandag dan nemen we een duik in de oneindige archieven in het kader van het 80-jarig bestaan van de regionale omroep in Noord-Nederland. Nou, onze mediaarchivaris Sjoerd Looyinga die had ook vandaag weer een aantal bijzondere fragmenten opgeduikeld.
1: Ja, allemaal fragmenten van de acties om geld in te zamelen of om directe hulp te bieden. Zoals in de vorm van het inzamelen van goederen tijdens de jaarlijkse actie rond de voedselbank. Daarmee begint RTV Drenthe in december 2013. Het hoofddoel? Geld en houdbare producten inzamelen voor, let wel, duizenden Drentse inwoners die gewoon afhankelijk zijn van deze hulp. Hier een fragment van de start van de actieweek in december 2016.

0: Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe serie Samen voor de Voedselbank. De komende 10 dagen trekken Margriet Bernakker en ik de provincie door om zoveel mogelijk spullen in te zamelen voor de voedselbank in onze provincie. Want Harry, dat is nog steeds nodig.
1: Het is inderdaad steeds nodig nog.
0: Hoeveel mensen in onze provincie zijn er eigenlijk van afhankelijk?
1: Dat zijn een kleine 4000 monden.
0: We zijn hier vanochtend op de Theo Thijssen, OBS Theo Thijssen in Assen. En dat zijn de eerste scholen die mee gaan doen, de eerste school die mee gaat doen. Jongens, zijn jullie er klaar voor?
2: Ja!
0: Dan gaan we de officiële aftrap doen. 3, 2, 1, go! Nou, geen verkeerde opbrengst, dacht ik, voor zo'n eerste dag.
2: Nou, dag 1 en karren van misschien daar nog een enorme bult wat we in Begerijt hebben hier in de
0: morgen. Dan zit jij met Roelof Klinkhamer, geloof ik, hè?
3: Jawel. Wie is dat dan? Ja, wie is dat dan?
0: En 's middags zitten we bij de Jumbo in Emmen aan de
3: Beerdingenstraat.
0: En mocht u nou niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, kijk even op de website rtvdrenthe.nl/voedselbank, want
2: dan heb je een virtuele voedselbank en vanuit de luie stoel kun je gewoon op knop drukken en doneren. Doen!
0: Morgen!
4: Margriet Bernak en volgens mij Frits Emmelkamp samen op 6 december 2016. Ja, de start van die actieweek. Verslaggevers die trekken dus dan de provincie in om aandacht te vragen voor de actie en allerlei lokale initiatieven natuurlijk te belichten.
5: Ja, het past ook zo fijn bij het decembergevoel, zoals het wel eens genoemd wordt. Een maand waarin we vaak wel iets extra's voor onze medemens willen doen. Ja, soms hebben we ook gewoon geen keuze. Bijvoorbeeld op 22 december in 1993, als de Maas in Limburg buiten zijn oevers treedt. In Hogeveen ontstaat direct een plan voor een grote actie. Limburg dreugen.
6: Help Limburg. 24 januari aanstaande vindt in de Mauritshal te Hogeveen een benefietconcert plaats. De opbrengst gaat naar de gedupeerden in Limburg. Medewerking wordt verleend door onder andere Danny Christian, Blacklake, Henk Wijngaard, Balance, Arie Ribbons en de Jazzpolitie. Kaarten bij de plaatselijke VVP voor een tientje. Help Limburg er weer bovenop.
4: Radio TV, want Radio Drenthe, televisie hadden we toen nog niet, die besteden dus uitgebreid aandacht aan die actie en ook aan het benefietconcert.
5: Ja, we zijn het concert bijna in zijn geheel uit. Het levert vooral heel veel muzikale samenwerking op. Artiesten die nog nooit met elkaar gezongen hebben, die een duet gaan doen. Ja, en ook landelijk krijgt het aandacht. DJ Frits Spits zet zijn schouder nog onder. Ja, de inwoners van Limburg zijn dolblij en maken op deze manier kennis met de Drentse Noaberhulp. Hè?
4: Ah, mooi. Nog meer watersnood. In dit geval op tweede kerstdag 2004. 21 jaar geleden slaat het noodlot toe voor miljoenen mensen. Een dodelijke tsunami die treft grote delen van Azië.
5: In de recordtijd moet er een grote landelijke inzamelingsactie worden georganiseerd. Ook in Assen heeft bij de omroep niemand een rustige jaarwisseling, weet ik nog uit eigen ervaring. Het is alle hens aan dek. Besloten wordt om op donderdag 6 januari 2005 samen met de provincie Drenthe een complete actiedag te organiseren. Drenthe voor Azië en allemaal voor Giro
7: 555. Drenthe voor Azië.
8: Nimmer heeft een jaar zo'n gruwelijk slot gekregen als het jaar 2004. Menselijk leed, ver weg en toch zo dichtbij.
7: RTV Drenthe, help Azië. Giro 555.
0: De commandant van de brandweer in Coevorden, Ruud Hulscher, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Wat heeft de brandweer Coevorden gedaan?
9: We hebben besloten met de hele vrijwillige brandweer van de gemeente Coevorden om de oefenvergoeding van deze week over te maken naar Giro 555.
0: En om wat voor bedrag gaat het dan?
9: Dat gaat om een bedrag van ruim €3100.
10: 555. Drenthe voor Azië.
11: Jan Mulder van energieleverancier Rendo.
12: Ik zal het erbij houden, dat is een bedrag van €5555,55.
0: Drie meisjes en een jongen, allemaal met 555. Jullie hebben zelfs de overschrijving van de postbank meegebracht. Oh, dat is wel een heel groot bedrag. Ja. Dat durf ik niet voor te lezen, zeg het snel, wat is het?
13: €1178,82.
14: En geef aan Vivi.
4: Als laatste in dit geval een fragment van zanger Egbert Meijers met een speciale actielied. De omroep die zet zich ook op andere momenten en niet alleen bij natuurrampen natuurlijk voor goede doelen in.
5: Bijvoorbeeld 2011 voor de stichting Mont Ventoux met de slogan Groot Verzet Tegen Kanker. RTV Drenthe vraagt die hele zomer aandacht voor het werk van die stichting. In bijvoorbeeld de programma's van de Trektocht, de Fietsvierdaagse. Ja, hoogtepunt van de actie is als een grote live-uitzending vanuit Hartje Meppel. Van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds stroomt daar het geld binnen via donaties, sms'jes, verzoekjes, een veiling en acties die door mensen gewoon zelf zijn verzonden en opgezet. De opbrengst die overtreft alle verwachtingen.
10: Groot Verzet Tegen Kanker. Studio Mont Ventoux. Vanaf de Groenmarkt in Hartje Meppel.
7: Radio Drenthe.
14: Kiekers. Kunt zien, jongens. Hallo maar op. 111.211 euro en 72 cent.
4: Ja, dus een terecht hele enthousiaste presentator Aldert Oosterhuis. Hè? Nou, dat waren wat fragmenten van door de jaren heen. En nog steeds wordt de regionale omroep af en toe ingezet voor verschillende hulpacties. Zo is aanstaande donderdag weer het jaarlijkse evenement Alpe d'Huez. Waarbij er via het beklimmen van de Alpe d'Huez geld ingezameld wordt voor kankeronderzoek. En dat zenden we traditiegetrouw aanstaande donderdag ook weer de hele dag uit. Live via TV Drenthe. Dat is ook altijd wel weer mooi. Tot zover voor dit moment. Zometeen. Na 6 uur weer een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. Veel plezier en een fijne avond.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Van 26 tot en met 28 juli keert het grootste motorsport-evenement.

0: verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Jeroen van Kan met het NRS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar het Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg Groningen.
10: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Odido. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen.
2: Met Johan Derksen.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Hollies uit Manchester namen in de Abbey Road Studios in Londen een nummer op van George Harrison. En deze George Harrison was daar zeer ontevreden over. Hij vond het een wanprestatie. Volgens hem klinkt het als een nummer van studiomuzikanten die nog nooit eerder met elkaar gespeeld hadden. De Hollies, If I Needed Someone.

Dollies, If I Needed Someone. Danny Vera uit Middelburg scoorde in 2019 zijn grootste hit. Hij schreef het nummer samen met singer-songwriter Mercy John en het werd zelfs een nummer 1 hit in de top 2000. Danny Vera, Rollercoaster.

Danny Vera, Rollercoaster. Episode 6 uit Londen, dat was de band van zanger Ian Gillan. Hij werd later de frontman van Deep Purple. En Radio Londen maakte er een top 5 hit van. Internationaal deed de single helemaal niets. Episode 6, Here, There and Everywhere.

Episode 6, Here, There and Everywhere. Het komt van het album Hotel New York van Anouk. Het nummer eindigde 2 in Nederland en 7 in België. En de Haagse zangeres bevestigde opnieuw dat ze een natuurtalent is. En ze is ongeëvenaard goed voor Nederlandse begrippen. Anouk lost.

Anouk, Lost. Het nummer komt van het album Revolver van The Beatles en de band Cliff Bennett en de Rebel Rousers stond onder contract bij Beatles-manager Brian Epstein. Het was dan nog geen toeval dat Cliff Bennett en de Rebel Rousers vaak het voorprogramma van de Beatles waren. Paul McCartney produceerde dit nummer en speelde piano mee. Het was een top 10 hit in Engeland voor Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Got to get you into my life.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers, Got to Get You Into My Life. Sam Smith, dat is een 33-jarige singer-songwriter uit Londen, en de derde single van het album In the Lonely Hour werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zuid-Afrika, Polen, Nieuw-Zeeld, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Spanje, 3 in Noorwegen en Denemarken. Sam Smith, Stay With Me.

Sam Smith, Stay With Me. Het nummer van de Beatles werd maar liefst 915 keer gecoverd. Onder meer door Vanella Fudge, Ray Charles, Bobby Gentry, Aretha Franklin, John Denver, Joe Jackson, Al Cooper, Jack Bruce en Leo Sayer. En dit is een band uit Wales, Blonde on Blonde, Eleanor Rigby.

Phantom Blonde, Eleanor Rigby. Het is een compositie van zanger Steve Perry en de gitarist is Jonathan Cain, die ook nog bij de Babies en Bad English speelde. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 2 in Canada, 43 in Australië en 49 in Nieuw-Zeeland. Journey, Open Arms.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bill's Café van Garrett T. Willie is het album van deze week. En Garrett T. Willie is een Canadese blueszanger. Hij nam het album op in Nashville met producer en drummer Tom Hembridge voor Gulf Coast Records. En dat is het platenlabel van bluesgitarist Mike Sito. Garrett T. Willie, Devil Doll.

Gary T. Willey, Devil Doll. True Shield States, dat is een band uit het Engelse Plymouth met zanger-gitarist Tony Hewitt. En het album Together staat boordevol met covers van The Hollies, Harmony Grace en The Beatles. True Shield States, Oh Darlin'.

Crucial States, Oh Darling. Het was een single van Brenda Lee uit 1970... en het nummer werd 462 keer gecoverd... onder meer door Willie Nelson, Joe Dolan, Little Milton, Pete Veerman, Lee Towers, Anne Murray, B.B. King, Ryan Adams en José Feliciano. En dit is Elvis Presley, Always on My Mind.

Elvis Presley, Always on My Mind. De Tremolo's uit Londen, dat was de voormalige begeleidingsband van zanger Brian Poole. Maar toen Brian Poole solo verder ging, gingen de Tremolo's verder als zelfstandige band. En de eerste single was een cover van The Beatles en het werd geen hit. De tweede single was een cover van The Love and Spoonful, dat werd ook geen hit. De derde single was een cover van Cat Stevens, Here Goes My Baby. En dat werd de eerste hit. Maar dit is de debuutsingle van de Tremolo's, Good Day Sunshine.

De Tremolo's, Good Day Sunshine. Het komt van het album Revenge van de Eurythmics. En het is een compositie van zangeres Annie Lennox en gitarist Dave Stewart. Het werd een hit in Australië, Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje, Zweden, Engeland, Zwitserland en Duitsland. De Eurythmics, The Miracle of Love.

Eurythmics, The Miracle of Love. De Engelse band Infinity speelde jarenlang als voorprogramma bij The Searchers en The Marmalade. Drummer Phil Chesterton vertrok later naar Love Affair en gitarist Stu Kelfer ging naar de begeleidingsband van Cliff Richard. Infinity, Taxman.

Infinity, Taxman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Melanie, een singer-songwriter uit New York, overleed in 2024. Ze werd 76 jaar en ze had 18 hits. De debuutsingle flopte in 1967, maar twee jaar later was het plotseling een top 10 hit in Nederland. En in 1995 werd het nog eens een top 5 hit in België. Melanie, Beautiful People.

0: you take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen. Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda aanpak femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
13: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
12: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlagan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat ze asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.